0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. VN-chef Guterres heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal. Daarbij kwamen gisteren zeker 157 mensen om. Gevreesd wordt voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. Guterres meldt dat de VN en partners bezig zijn om hulpgoederen naar het rampgebied te krijgen. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisterochtend hele dorpen weggevaagd. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen duidelijk zullen zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de Raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de Raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak veel goedkoper dan Europese producten, waardoor er sprake is van oneerlijke concurrentie. De Spaanse politie heeft een crimineel opgepakt die al voor de 4e keer was ontsnapt uit de gevangenis. De 42-jarige man was sinds december voortvluchtig na een ontsnapping uit een zwaar beveiligde gevangenis in Rome. Eerder wist hij ook al te ontsnappen uit 2 andere gevangenissen in Italië en een gevangenis in België. Hij deed dat onder meer door lakens aan elkaar te knopen. Door de jaren heen kreeg de man de bijnaam Meester Ontsnapper. Hij werd opgepakt in de Spaanse provincie Tarragona. Het weer droog bij een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig en droog bij maximaal 30 graden. Maar 's avonds weer kans op regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden opgelopen. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. In Spanje is een crimineel opgepakt die al 4 keer was ontsnapt uit de gevangenis. De 42-jarige man is in Italië veroordeeld voor een gewapende overval. Hij was sinds december voortvluchtig na een ontsnapping uit een zwaar beveiligde gevangenis in Rome. Eerder wist hij al te ontsnappen uit 2 andere gevangenissen in Italië en uit zijn cel in België. Daardoor kreeg hij de bijnaam meesterontsnapper. De man zit nu in een Spaanse cel en wordt later naar Italië overgebracht. Het weer lokaal mist bij een graad of 16. In de loop van de ochtend kans op regen. Vanmiddag geregeld zon bij ongeveer 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet werd veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Dat meldt de Amerikaanse Geologische Dienst. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Zeker 157 mensen zijn omgekomen en er wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers. Honderden mensen worden nog vermist. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden. Bij bosbranden in Algerije zijn zeker 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. De Spaanse politie heeft een crimineel opgepakt die al 4 keer was ontsnapt uit de gevangenis. De 42-jarige man is in Italië veroordeeld voor een gewapende overval. Hij was sinds december voortvluchtig na een ontsnapping uit een gevangenis in Rome. Eerder wist hij ook te ontsnappen uit 2 andere gevangenissen in Italië en uit zijn cel in België. Het weer lokaal mist bij een graad of 16. In de loop van de ochtend kans op regen. 'S Middags dan zon bij een graad of 28. Maar vanavond kans op felle onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet is opgelopen tot 165. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen werd de vloedgolf van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. De VS heeft $500.000 aan hulp toegezegd. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de Raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de Raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren op Chinese producten. Die zijn nu vaak veel goedkoper dan Europese producten, waardoor er sprake is van oneerlijke concurrentie. Door een brand in Winterswijk is een deel van een bedrijfspand ingestort. De brand brak gisteravond rond 11 uur uit en vanwege de rook kregen omwonenden het advies ramen en deuren dicht te houden. De brandweer schaalde flink op om het vuur te bestrijden. Er werden ook blusvoertuigen uit Duitsland ingezet. Rond 2 uur vannacht was het vuur onder controle. Hoe de brand in Winterswijk is ontstaan is niet bekend. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs van de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. PSV verloor met 1-0 van het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. Het weer, lokaal wat mist en vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog met geregeld zon. Het wordt dan 26 tot 30 graden. Vanavond vanuit het zuiden stevige onweersbuien en kans op hagel. Dit was het NOS Journaal.

0: 21.
1: Ja, en heeft Sammy nog een extra broekje gekregen? Mocht ze lekker op de salontafel zitten thuis gisteren, naar aanleiding van hondendag?
0: Ja, het was natuurlijk een grote feestdag. Ik heb slingers opgehangen, hè, voor de mensen die het gemist hebben. Het was gisteren Wereldhondendag. Kijk ook even naar jou, Carleen, want je hebt ook zo'n lekkere vier voeten thuis
2: hondsjouwen. Ja, hè?
0: En
2: ja,
0: die mag ook, neem ik aan, op de salontafel zitten. Die mag ook gewoon lekker door de modder rollen. Zeker en gewoon thuiskomen over de...
3: Nee, Bert. Sorry, maar die moet ik even ingrijpen. Dit is toch bijna te gek voor woorden. Ik zag ook weer dat er een filmpje online zat op jouw socials. Dat er zelfs een documentaire gaat komen over Sammy. Want het kan niet langer, dit. We moeten ingrijpen, Carmen. Dit kan echt niet.
1: Ja, als je het wil zien, de beelden staan op Instagram. @BertHanekman en Facebook. En daar doen we eigenlijk een kleine onthulling over hoe het er bij jou thuis aan toe gaat.
2: Ja. Maar heel herkenbare veel mensen... beelden ook soms.
1: Ja, mensen zijn enthousiast eigenlijk. Ja. Ze zouden wel willen dat we deze documentaire doorzetten.
0: Ik vond een van de mooiste reacties van iemand die schreef... Ik zet de popcorn nu al klaar. Ja. Zo verheug ik mij op de komst van deze documentaire over die kleine Sammy. Unieke beelden zijn het, mensen. Wil je ze zien? Check het op Bert Haandrikman. @BertHaandrikman op Instagram en op Facebook. En volgens mij hebben we een hit te pakken met die docu zo.
3: Absoluut. Ik ga zitten. Ik heb mijn binge-watch bril al gepakt. Ik heb de popcorn erbij gepakt. We gaan hem gewoon eens eruit kijken.
0: Ik bedoel, elke gek heeft tegenwoordig een real life soap. Dus waarom mijn hond niet?
1: Ja,
0: hè?
1: Exact. Ja.
3: Geld vangen. Heel goed.
0: Ja, nou, daar gaat het niet eens om. Maar dit verslaat gewoon Martien Meiland en zijn familie, denk ik.
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Ja, we lachen er allemaal om. En het is ook heel grappig natuurlijk, die beelden. Maar de meest heftige beelden zagen we natuurlijk gisteren in het journaal. En dan doe ik op de situatie in Nepal.
1: Echt Tibet. Het is ongekend.
0: Ik dacht
1: het deed mij meteen weer aan die tsunami denken.
0: Iedereen denk ik wel.
1: Ja. Er zijn ook heel veel toeristen vermist, echt honderden mensen. Er zijn zeker al 157 mensen omgekomen door die overstromingen. En we horen straks onze correspondent daarover.
0: Ja. Wat heeft met jou het meest geraakt van de beelden die daar voorbij kwamen?
1: Nou, dat die bewoners, hier zijn ook heel veel toeristen natuurlijk vermist. Maar die mensen werden zo ontzettend overrompeld door die overstroming. Dat is gewoon heel heftig. En ja, dit is een beetje de tsunami van een moderne tijd, volgens mij. Want het is een ijslawine. Dus je gaat ervan uit dat het...
2: Waarschijnlijk.
1: Dat het gesmolten is. En dan, deze mensen hadden geen schijn van kans. Het is gewoon bizar om te zien.
2: Het is toch niet voor te stellen dat je hele familie voor je ogen weggevoerd ziet worden.
0: Ja. Vreselijk. Nou, goed, zometeen horen we daar meer over. Maar er is ook nog wel vrolijk nieuws, denk ik, in het nieuws, toch?
2: Ja hoor, ja, dat is de lichtpuntjes zijn er ook altijd nog. We gaan straks ook eventjes langs bij Country Wilma.
0: Oh.
2: Uit Noord-Holland. De Noord-Hollandse Dolly Parton. En zij kijkt terug op Dolly zelf natuurlijk. Maar ook of zij, vragen we ons af of zij nog verder gaat zingen nu.
0: Ja. Nou, dat horen we zo meteen. Eerst gaan we natuurlijk een lied uit bed halen. Want dat mag jij doen. Want je hebt een paar dagen in retraite bij je geweest.
3: Ja, ik moest even afkicken van dit programma.
0: Ja, klopt. En je zit in een diepe relatiecrisis. Willen we ook alles over weten. Maar eerst gaan we een lied uit bed halen. Met welke letter gaan we dat doen?
3: Ik wilde graag het stukje over de relatiecrisis zo kort mogelijk houden. Dus ik zeg mand, dus de M van mand.
0: Oké, drie potes. Ja. Liedjes beginnen met de letter M van Boni. M geeft ze door via de app. She's crazy. Like

0: Valentijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je toch een mooie naam, Valentijn. Is het dan ook altijd een beetje Valentijnsdag voor jou?
1: Van iedere dag is Valentijnsdag, hè?
0: Ja.
1: Dat zeiden ze toch ook in die serie van Max. Ik ben even vergeten hoe die heet. Met Daan Schuurmans.
2: Het verhaal van...
1: Elke dag is...
2: Oh nee, sorry.
0: Ja, welke is het?
2: Ja, met Daan Schuurmans zei je? Ja, nee.
0: Wat voor dik is een serie van Max en wij weten het hier niet.
3: Heer en meester.
1: Uit Heer en Meester. Ja. De vroege morgen.
0: Heer en Meester, dat was
1: ja.
0: het.
1: Ja, die ja.
0: En is er ook een grote Valentijn in jouw leven?
1: Nee, helaas nog niet.
3: Oh, is dit een oproepje?
1: Ik ben wel aan het proberen, maar nog niet gelukt.
0: Op wat voor manier probeer je het?
1: Met van die dating sites voor mensen met autisme. Maar er reageert niemand, dus helaas.
0: Ach, is dat een struikelblok voor velen? Dat ze denken, oh, zo'n autist hoef ik niet? Of valt dat wel mee?
1: Ik weet het niet. Dit is voor mensen met autisme.
0: Oh, dat is een speciale dating site voor autisten.
1: Ja. Maar er reageert niemand als ik een berichtje stuur.
0: Nou, hoe kan dat nou, Valentijn?
1: Ja, ik snap het ook niet.
2: Wat heb je op je profiel staan? Hoe ziet jouw profiel eruit?
1: Ik heb een leuke foto van in de Efteling. Dat ik in de... Nou, ik ben echt nog vroeg. in een van de attracties zit. Ik noem het de tekst uit mijn hoofd, sorry.
0: Op zich is dat natuurlijk wel attractief dat je zo'n foto stuurt. Dat je in een attractie zit.
1: En een leuke foto met mijn kat die ik helaas ook verloren ben. Wiske.
2: Ja, want je bent kattengek, hè? Ja.
0: Waar moet jouw ultieme Valentijn aan voldoen dan? Laten we het daar eens over hebben. Misschien dat iemand luistert. Ja. Hè?
1: We moeten elkaar gewoon goed kunnen begrijpen. Goed naar elkaar kunnen luisteren.
3: Moet het een hij of een zij zijn?
1: Een zij.
3: Een zij, oké. Dat scheelt al de helft van de groep.
1: Ja. Ja.
3: En is het dan degene die dan, zeg maar, jou ook autisme moet hebben? Of een ander, misschien iets anders op de DSM-5 moet hebben? Of wil je gewoon iemand zelf hebben?
1: Nou ja, misschien begrijpen autisten elkaar wel goed. Ja. Maar het mag ook iemand zijn die autisten gewoon goed begrijpt. Of geduld met iemand met autisme heeft.
0: Nou, het is jammer dat Stefan een man is. Anders hadden we hier gewoon een mooie match gehad, volgens mij.
3: Ja, denk het ook wel. Ja. Mijn vriend heeft ook autisme. Ik hoor gewoon niks geks.
0: Ja. Ja. Okay. Ja, hij heeft ook van alles onder de leden. Namelijk,
3: ik heb ADHD, dus we kunnen elkaar heel goed begrijpen, denk ik.
1: Oké. Ja, nee, helaas. Ik val alleen op vrouwen.
3: Ja. Nou ja, je kan het proberen een keertje, toch? Of...
1: Nee,
3: toch niet.
1: Nee, dat zie ik niet zo zitten.
0: Nee. Oké, ga je goede dag tegemoet, Valentijn. Want die vrouw die komt echt wel op jouw pad, hè? Er is geen handvol, maar een landvol. Dat zei mijn oma altijd.
1: Ja, op elk potje valt een dekseltje, zeggen ze.
0: Oh, heerlijk. Die vind ik ook zo mooi.
3: Wat goed, zeg. Nou, we gunnen je te van harte, Valentijn.
1: Ja, dankjewel. Ik ben nog niet helemaal wakker, denk ik. Dus,
0: nee, maar dat geldt ook voor de liedjes hier op NPO Radio 5.
3: Alfa!
0: Dus we gaan ook even een liedje wakker maken. Dat noemen we vandaag met de letter M. Bijvoorbeeld bezongen door ABBA in Mamma Mia. Mercy, Mercy Me van Robert Palmer. Dankjewel, Maurice. Mama van Heintje komt binnen via Wim Walravens. Morningside, Neil Diamond. Dankjewel, Mirjam Clemens. More, More, More van de Andrea True Connection. Mooie keus van Ron. Mijn opa van Leen Jongewaard, Martien. Music van John Miles via Annegien. My Heart Will Go On van Celine Dion via Anna. Money, Money, Money, ABBA, Frans Hendricks. Max, Paule Conte via Hans. Mag het licht uit van de dijk, komt binnen via Ton. Making Your Mind Up, Bugs Fizz. Dankjewel, Jacob Jelle. Tuma. More Than a Feeling van Boston komt nog binnen. Mandy van Barry Manilow via Hanny Kruijen. Moonlight Shadow van Mike Oldfield. Maggie Riley, Anneke. My Way van Frank Sinatra, dankjewel. Kevin, Malababbe, Rob de Nijs, Maruska. Magic van Pilot via Peter Verhaert. Franco Carboni kiest nog voor Morning Has Broken van Cat Stevens. Nou, ik ben heel benieuwd naar jouw keus, Valentijn. Oh, wacht. Ik heb natuurlijk Ronnie nog. Die komt met een ingesproken berichtje.
4: Hey, goedemorgen, Bert. Ik ga terug naar 1980 met Matchbox.

0: De Midnight Dynamo's heb je meteen twee M's.
1: Kijk eens aan, kijk eens aan. Maar we kiezen voor jouw inzending, Valentijn.
2: Ik had ingestuurd Susanna Hoofdsmit, My Side of the Bed.
1: En wie er op die andere zijde komt te liggen, weten we binnenkort, hè?
2: Ja,
1: oké.
2: Ik hoop het, ja. Hey.

0: nummer blijft dit toch Jealous Lover? De Rolling Stones om 1 minuut na 6:30. Het nieuws komt natuurlijk van Carolijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert. In Nepal en Tibet zoeken reddingsteams verder naar overlevenden na de stortvloed van gisteren. De precieze omvang van de ramp is nog moeilijk in kaart te brengen. In het noorden van Nepal kwamen zeker 162 mensen om in de overstromingen. En ook worden er volgens correspondent Davy Boerema nog 2000 mensen vermist.
2: Maar het is lastig om de juiste cijfers te achterhalen, simpelweg omdat het gebied zo moeilijk bereikbaar is. Wat je ook ziet is aan de cijfers van vermisten en doden, is dat er nu heel veel buitenlanders genoemd worden door het toerismebureau. Dat komt simpelweg doordat dat beter geregistreerd is dan het aantal bewoners en op welke gebieden zij wonen in dat hele onherbergzame gebied.
1: Veel getroffen dorpen liggen hoog in de Himalaya. Er is ook ontzettend veel schade. Naast huizen zijn ook 19 bruggen en 8 waterkrachtcentrales verwoest. Een rijschool in Winterswijk is bij een grote brand vannacht gedeeltelijk ingestort. De brandweer uit Duitsland hielp mee met blussen. De brand begon op straat en sloeg daarna over naar het gebouw waar de vlammen uit het dak sloegen. Vanwege de rook is een NL-alert gestuurd. Inmiddels is het vuur onder controle. Begin augustus gingen er in Winterswijk ook al een kringloopwinkel en een winkel voor bouwmaterialen in vlammen op. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Een onafhankelijk adviesorgaan zegt dat Europa niet bang moet zijn dat China zal terugslaan. Maar niets doen is volgens de Raad op langere termijn risicovoller, omdat dan onze industrie verdwijnt. Het advies is dat Europa meer innoveert en bijvoorbeeld importheffingen invoert. Chinese producten die zijn nu vaak ook goedkoper dan Europese producten, waardoor er ook sprake is van oneerlijke concurrentie. Ja, en country Wilma is nog steeds aan het bijkomen van het nieuws dat Dolly er niet meer is. Voor de hoogblonde Wilma van 75 uit Alkmaar was Dolly Parton veel meer dan een countryzangeres. Ze was haar grootste inspiratiebron, vertelt ze aan NH Nieuws.
3: Ik moest het gisteren helemaal verwerken. Ik dacht, wat een klap in mijn gezicht, joh. Die hele uitstraling natuurlijk. En dan lekker dat gebekte van... Ja, je moet nou een tijdje je mond houden, zo weet je wel. Want ik ben hier de baas. Ja, echt heel erg leuk. Thank you. Ja, er is geen leven meer naar Dolly. Nee, er komt geen tweede.
1: Ja, ze moest even een traantje weer wegpinken. Optreden met haar liedjes doet Wilma niet meer, maar ze geniet wel lekker van de pensioen.
4: Je zou juist denken dat ze nu gewoon de tijdgeest
1: pakt.
4: Ja, vol aan de bak natuurlijk. Ja. Hè. Volgens mij moet ze die kans nu grijpen. Maar ja, 75. Hoewel, Dolly was 80.
1: 80, ja.
4: Wat had jij eigenlijk met Dolly, Stefan?
5: Ik vond haar een beetje de moeder des gays, vond ik al een beetje. Want zij gaf altijd de uitspraak van het maakt niet uit of je gay, hetero, bi of whatever bent. Het gaat erom dat niemand mag oordelen. Alleen God mag oordelen, zei ze altijd. En wij zijn dat niet, wij moeten elkaar lief hebben. Dat vond ik altijd de allermooiste uitspraak van haar.
4: Het weer voor vandaag.
1: Ja, afwisselend zon en wolken. Met vanmiddag al een enkele regen- of onweersbui. Het wordt drukkend warm, 25 tot 30 graden. En vanavond kans op stevige onweersbuien met soms ook hagel.

0: klein beetje door jou heen, Stefan. If you leave me now, toen je je lieve vriend aankeek.
1: Nou, een beetje wel af en toe. Maar we hebben het gelukkig weer helemaal goed gemaakt met z'n tweetjes.
0: Voor de mensen die het is ontgaan, Stefan was hier de afgelopen dagen niet. Omdat je, ik zei het al eerder dit uur, in de retraite was. In die zin dat je ging werken aan je relatie.
1: Ja.
0: En vond wel mooi en ook heel toepasselijk, omdat jullie je relatie berg en dalen kent, dat je op visite ging naar berg en dal.
1: Ja, het was een prachtig hotelletje, had ik geregeld. Uiteindelijk was het de datum waarop we 8 jaar samen zouden zijn. Dus we zijn nog steeds samen. Maar het was inderdaad een beetje een dalletje. En we hebben elkaar gewoon weer helemaal gevonden de afgelopen dagen.
0: Maar hoe was dat dalletje aanwezig dan?
1: Nou, we zagen elkaar een beetje weinig. Zo'n ochtendshow vergt natuurlijk best wel veel tijd van je. En dat wil ik ook heel graag investeren in de show. En daardoor zie je elkaar wat minder. En dat werkt dan niet zo goed met elkaar. En hij heeft ook autisme, dus dat vindt dat lastig als er geen structuur zit in zijn dag. En dat maakt mijn ADHD dan nog leuker.
0: Wat een stil zijn jullie, zeg. Als je dan die twee dingen bij elkaar...
1: Het is gewoon lastig. Ik heb 99,8% ADHD en hij heeft 100% autisme.
0: Sinds kort heb jij daar ook pillen voor gekregen apotheek of de dokter?
1: Ja, de psychiater zelfs. Dat kan je nagaan. Ja, dat is helemaal high class. Ja.
0: Ben je al begonnen aan die medicijnreeks?
1: Merk je niks aan me?
0: Nee?
1: Nou, dan werken ze dus niet.
0: Nee, ben je begonnen of niet?
1: Nee, ik heb nog niet geslikt. Ik vind het een beetje moeilijk. Het is misschien helemaal off-topic, maar ik vind het lastig om te starten. Moet ik een goede dag vinden of iets? Ik weet het helemaal niet.
0: Wanneer het is altijd een goede dag hier, hè?
2: Het is altijd een goede dag.
1: Okay, dan is hier ga ik beginnen dan, met een goede dag.
0: Ik vind dat wel spannend als je dat eerste pilletje hier in de vroege ochtendshow gaat slikken.
1: Maar mag ik dan de keuze hebben uit rechterhand het pilletje Concerta en aan de linkerhand de MDMA? Mag ik dan daaruit kiezen? Of?
0: Ik vind alles goed.
1: Ja, oké. Okay. Nou, krijg jij de andere, welke ik niet kies.
0: Oké.
2: We dwalen af.
0: Want wat was het mooiste moment tijdens die dagen?
1: Nou, we zijn ook even naar Duitsland toe geweest. Want Bergendal ligt gewoon heel dicht bij Duitsland. Ja. En toen zagen we daar een kringloopwinkel. Ik ben gek op kringloopwinkels.
2: Oh ja?
1: Ja, ik haal daar zelfs bestek vandaan. Ik vind dat fantastisch. Dus wij kwamen naar binnen lopen en het eerste wat mij meteen opmerkte was die geur. Er hangt altijd in een kringloopwinkel een specifieke geur. Nou, dit was echt zeg maar bijna muf, derven en bedrof. Alles zeg maar werd een beetje die geur. Dus ik keek naar de muur. En daar ving ik een fantastisch olifantenschilderij. Drie delen en dan kon je meteen zien van dit moet aan mijn muur. Dus ik had gedacht, ik moet dat gewoon hebben. Dus ik zeg tegen die vrouw, wat moet je ervoor hebben? Ja, zegt ze, 100 euro. Ik zeg, 100 euro?
0: Afdingen.
1: Ik zeg, dat kan niet.
0: Nee, afdingen.
1: Ik zeg, je krijgt 40 euro.
0: Ja.
1: 40. Ze zegt, veel te weinig.
0: En dit gebeurt allemaal in de Duitse taal?
1: Allemaal, Nederlands.
0: Oh, oké.
1: Gewoon in de Nederlandse taal. Ik had geen Duits. Dus ik had op een gegeven moment meegenomen voor 60 euro. Maar die dingen waren gigantisch. Dus ik kijk, hoe ga ik ze nou meekrijgen in die auto?
2: Mm-hmm.
1: Dus wij in een soort schouwspel voor een restaurant dat vol zat op het terras, zaten Brian en ik die gigantische panelen in die auto te duwen. Al die mensen zaten echt ons aan te kijken. Wat zijn die aan het doen daar zo? Uiteindelijk gelukt. Meegekregen naar Nederland. Dus nu gaan we ze binnenkort ophangen. Dus ik ben heel benieuwd. Ik zal eens foto's sturen als het hangt. Ja,
0: ik ben zeer benieuwd. Overigens, dit is natuurlijk ook een element van jouw aandoening. Ja. Zo'n impuls aankoop. Dat je zomaar
1: drie aandoening ook echt.
0: Goed, hoe wil je het noemen? Dat hoort daar toch een beetje bij?
1: Brian zei wel weer van, god, dit gaat wel weer van je budget af die je wekelijks krijgt, zegt hij.
0: Goed, wij zijn graag getuigen van het ophangen van deze olifantenschilderij. Ik ben zeer benieuwd. Uit de kringloopwinkel.
1: Zeker.
0: En binnenkort hier in dit programma dus de eerste pil.
1: Ja, ik ga...

0: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
10: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
9: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Leren mediteren? Zen.nl.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
5: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
7: 7 uur, het NOS Journaal. Goedemorgen, Carolijn.
8: Goedemorgen, Bert. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. In 6 jaar tijd verdubbelde de omzet naar €46 miljard, meldt het CBS. Chips zitten in bijna elk elektronisch apparaat, van telefoons tot de koelkasten en elektrische auto's. Nederland speelt een belangrijke rol, met ASML als de belangrijkste leverancier van chipmachines. Ook de werkgelegenheid in de chipindustrie is verdubbeld. Het aantal mensen dat er werkt steeg vorig jaar naar 43.000. Hoewel de totale omvang van de ramp in Nepal nog moeilijk in te schatten is, loopt het dodental op. De autoriteiten spreken nu van 162 doden, maar dat aantal zal zeker verder oplopen. In Tibet, dat onder Chinese controle valt, zijn tot nu toe 3 doden geteld. Intussen worden in beide landen bijna 1500 mensen vermist, onder wie 800 toeristen. De hele nacht is er gezocht, ook met helikopters en grondtroepen. Het zijn drukke tijden voor dijkinspecteurs. De afgelopen tijd hebben ze veel gecontroleerd op scheuren in dijken en nu komt het regen- en stormseizoen eraan. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is er elke dag druk mee. Door de extreme droogte van deze zomer zit de dijk bij Broekemeer bijvoorbeeld vol scheuren.
9: In de lengterichting? Maar we hebben hier af en toe ook een paar dwarsscheuren. Ja, het lijkt een beetje op een oude dijkdoorbraak, maar het is in ieder geval een hele grote plas water. Dus we vertrouwden het niet helemaal.
10: En hoe groot is dat risico?
11: Nou, het risico is niet heel groot dat er iets fout gaat met een dijk. We monitoren dat echt heel goed met stokken, met drones. We leggen dammen aan voor mocht het fout gaan, de gevolgen minimaal zijn.
8: Maar ze hebben de komende maanden dus ook nog genoeg werk te verrichten aan die dijken. En inwoners van Bad Nieuweschans in Groningen zijn het sluipverkeer in hun dorp spuugzat. En dat komt door de controles bij de Duitse grens. Automobilisten proberen die via Bad Nieuweschans te omzeilen. Nou, acties om de drukte en de snelheid te verminderen, die leveren niet veel meer op dan middelvingers en andere agressie. Levensgevaarlijk, zeggen deze bewoners tegen RTV Noord.
12: Levensgevaarlijk, en je bent er langzamerhand echt wel een beetje flauw aan.
13: Mijn buurman die inderdaad gewoon een klap kreeg van iemand. Mensen die gewoon echt agressief worden. Alleen maar omdat je vraagt of ze wat langzamer willen rijden. Deze wegen moeten gewoon ingericht worden ook als 30 wegen. En niet als een soort snelweg waar iedereen maar keihard kan gaan racen.
8: Vorige week besloot Duitsland de controles nog zeker een half jaar te verlengen. En over 2 weken stappen boze buurtbewoners naar de gemeenteraad. Het weer, geregeld zon, in het zuiden ook wat regen. Het wordt drukkend warm, 26 tot 30 graden. En vanavond is er kans op stevige onweersbuien.
6: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

dus dat de twee organiserende landen van dit WK tegenover elkaar staan in die halve finale. Spannend te zien vanavond om 17:45 op NPO 1. En dan naar voetbal, want ook Ajax moet vanavond aan de bak in de return tegen het Zwitserse FC Sion. Moet een plek in de Conference League worden veiliggesteld. En dat is de laatste horde voordat het Europese avontuur echt kan beginnen. En oplichters nemen steeds meer hordes om je geld af te troggelen. Niet alleen de mail en de telefoon is niet meer veilig. Nu wordt ook de brievenpost ingezet. Hoe dat zit?

0: om 14 minuten over 7 op deze vroege donderdagochtend. Ja, een verdacht mailtje of een telefoontje van een oplichter hebben we allemaal wel eens gehad. Ik denk jij ook dat jij altijd goed op je kievieven bent, Carmen. Als je een mail binnenkrijgt met allerlei opvallende beloftes of weet ik veel wat.
1: Ja, je checkt meteen het mailadres als je het niet vertrouwt. En dan kan je vaak al zien van, oh ja, dit is niet pluis.
0: Nee, en telefoontjes zijn ook... ik krijg heel vaak telefoontjes met gewoon ook een nummer in beeld. En dan neem je op, is het even stil en dan gaat er een bandje spelen. Ja. Nou, u heeft nog €500 te goed van een of ander iets of zo. Toetsen 1 en dan verbinden we u door. En
1: klopt.
0: Dan, nou ja, goed. Het is herkenbaar, denk ik. Hè?
2: Ja, ik had laatst nog een telefoontje gekregen van een prins dat ik miljonair ben geworden uit Bangladesh. Dus, ik zit hier volgende week niet meer, jongens.
0: Nee. Maar er is nu een nieuwe, bijna ouderwetse manier, paradoxaal genoeg, om bij de mensen binnen te komen. Namelijk via de brievenbus. Simon van Erpen van ouderorganisatie AMBO PCOB. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, om wat voor brieven gaat het hier waarmee mensen proberen te worden opgelicht?
3: Ja, heel, heel simpel gezegd eigenlijk een beetje dezelfde methode die jullie net beschreven, zoals die ook digitaal gaat. Mensen krijgen een hele mooie brief van een advocatenkantoor. Die glijdt via de ouderwetse brievenbus gewoon op de mat binnen. En er staat soms nog een mooie lakzegel op. En dan staat er dat mensen contact moeten opnemen met het advocatenkantoor om inderdaad in aanmerking te komen voor een erfenis. Daar moeten ze dan wel een klein geldbedrag en een kopie van een paspoort voor opsturen. En uiteraard krijgen ze uiteindelijk nooit dat bedrag en zijn ze hun geld. En dat is veel nog veel erger, vaak ook hun persoonsgegevens kwijt.
0: Ja, want waar komt die erfenis dan vandaan? Staat dat ook in die brief van een oude tante vergeten ver weg uit Zuid-Amerika of zo?
3: Ja, vaak inderdaad wel van iemand die ze dan ook niet kennen. En dat klinkt dan misschien een beetje vreemd, hè, van hoe kan je daar intrappen? Maar wat natuurlijk tegenwoordig wel zo is, is dat er zijn heel veel datalekken geweest de afgelopen jaren. Dus vaak wordt er van degene die wordt aangeschreven, worden er ook heel veel bekende gegevens die daar omheen bekend zijn in die brief genoemd. Hè. Dus dan wordt er bijvoorbeeld gezegd, we hebben van uw neef Michael, en u hebt inderdaad een neef die Michael heet, gehoord dat u ook in aanmerking moet komen. Dus dan wordt daar vertrouwen gewonnen door allerlei bekende namen te noemen of bekende gegevens te noemen. Dus daar wordt dan het vertrouwen van degene die de brief ontvangt wel mee gewonnen.
0: Ja, ze gaan weer heel gewiekst te werk, dat is duidelijk. En zijn hier al veel mensen ingetuind, ingetrapt?
3: Nou ja, in ieder geval het aantal meldingen neemt heel erg toe. Hoeveel er exact ingetuind zijn, dat weet ik niet. Maar we zien wel, we begrijpen in ieder geval, dat er dit jaar dat echt flink stijgt. Dus tot bijna 2500 meldingen al dit jaar.
0: Ja, en hoe kun je herkennen dat een brief als deze frauduleus is en niet echt nep dus?
3: Ja, maar goed, kijk, in principe zeggen wij, en dat zeggen alle partijen ook die hier mee te maken hebben, van betaal nooit aan een partij die je niet kent vooraf. Betaal eigenlijk nooit vooraf. Dus dat is al eigenlijk een goeie. Wat wij zelf zeggen van, als je nou een naam van een advocatenkantoor ziet, zoek even op of dat advocatenkantoor ten eerste echt bestaat. En zoek ook even op of die een telefoonnummer heeft.

0: advocatenkantoor ziet, zoek even op of dat advocatenkantoor ten eerste echt bestaat. En zoek ook even op of die een telefoonnummer hebben wat op internet te vinden is. En bel dat even op en niet dat nummer wat op die brief staat, want dat is natuurlijk vaak nep. Dat zijn allemaal kleine dingen. En deel nooit je geld opsturen is al onhandig. Maar goed, in het ergste geval ben je dan 50 euro of 100 euro. Wat ze ook vragen kwijt. Ja, dat is heel naar. Maar goed, dat ben je dan kwijt. Oké. Maar goed, als je je persoonlijke gegevens opstuurt. Kunnen er natuurlijk dingen worden afgesloten als creditcards op jouw naam. Er kunnen spullen worden gekocht op je naam. Er kunnen bankrekeningnummers worden afgesloten op je naam. Ja, dan ben je veel verder van huis.
1: Ja, het klinkt allemaal heel logisch natuurlijk, hè, om hier niet in te tuinen. Maar ja, dat denken wij ook van nepagenten, waar ook nog telkens mensen slachtoffer van worden.
0: Ja, nee, zeker. En wordt vaak ook aan ons gevraagd van hoe kan het nou dat ouderen daar vaak intrappen? Nou, ten eerste worden zij dus hier ook het meest voor benaderd. Hè, dus dat is al één. En ten tweede hebben ouderen, dat is eigenlijk ook iets wat ja heel mooi is. En wat de prijzen hebben, een wat hoger gevoel voor gezag. Die hebben die zijn misschien ook wat gezagsgetrouwer. En ja, als er dan zo'n brief op de bus valt van een echt uitziende partij of dat er een nepagent voor de deur zet, zijn ze wat eerder geneigd, gemiddeld genomen, om daar toch in te trappen. Ja.
1: Ja. Dat is wel een dure manier trouwens om mensen op te lichten, want ik hoor last dat de postzegelprijs ook weer omhoog gaat.
0: Ja, er zit zeker een ondernemersrisico aan.
1: Ja, zo. precies. Ja.
2: Nou ja, Simon, ik ben wel benieuwd, wat moet je met zo'n brief doen? Hè? Dan krijg je die binnen en moet je die gewoon in de prullenbak gooien of moet je die ergens naartoe sturen voor, vingeronderzoek, sporenonderzoek?
0: Ja, nou, ik zou in ieder geval een melding doen en dat kan via de fraude helpdesk of gewoon even de politie opbellen. En uiteraard zijn wij als Amber PCB ook, kunnen die meldingen ook bij ons gedaan worden. Dat is de beste manier, want het is natuurlijk wel goed om dit soort manieren van criminaliteit goed in kaart te brengen. Zodat ook hier weer een goede actie tegenop kan worden gezet. Want ja, ik had gisteren ook even contact met de politie hierover. En die zeiden ook van, ja, eigenlijk is dit misschien ook wel een beetje het risico van het succes. Want de laatste jaren heeft de politie samen met ook Ambo PCOB en andere maatschappelijke organisaties, hebben ze heel veel actie gevoerd om, nou ja, je noemde net al de nepagenten, maar ook andere vormen van digitale oplichting tegen te gaan. En dat lijkt dan misschien wel te helpen, maar goed, dan criminelen zoeken natuurlijk altijd naar nieuwe manieren. Dus ook deze nieuwe manier moet weer bestreden worden, dus dat moet dan wel weer gebeuren door goed meldingen ervan te blijven maken.
1: Simon van Herpen van oudere organisatie Ambo PCOB, dank dat je ons hebt gebriefd en ons op de hoogte hebt gehouden. En we zijn er scherp op. Iedereen is gewaarschuwd. Ik wens je een goede dag.
0: Dit is goed. Dank je wel.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: aanstaande maandag 31 augustus. De muziek van de zomer.
1: La música del verano.
0: We sluiten de zomerweken op NPO Radio 5 af met de zonnigste muziek.
2: Questa è la musica dell'estate.
0: Aanstaande maandag 31 augustus.
2: Die muziek des zomers.
0: De hele dag.
1: En NPO Radio 5.

0: Mr. en Mrs. Call Me Tonight. En ik kreeg gisteravond nog een leuk appje van Freerk. Een helft dus van Mr. en Mrs. Ja. En ze mogen het Friese volkslied zingen voor 25.000 man in het stadion voorafgaand aan de wedstrijd van Heerenveen op 13 september.
1: Nou, dat is toch leuk.
0: Ja. Ja. En deze single is echt heerlijk zomers. Ik word er blij van. Call Me Tonight, zo heet hij. Het nieuws nu van 1 na half 8. Goedemorgen, Carolijn.
1: Ja, goedemorgen Bert. Verschillende landen zoals China en India hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim $1 miljoen aan noodhulp. Officiële hulp vanuit Nederland is nog niet die kant op, maar de Nepalese gemeenschap hier kijkt al wel wat ze kunnen doen.
2: Het liefst zou ik op dit moment gewoon daar zijn om die mensen te helpen, als het maar kan. Maar dat gaat niet. Ik zit hier 10.000 kilometer verwijderd van de getroffen gebied. Maar vanuit hier, wat wij kunnen doen, is eigenlijk fondsen werven, geld inzamelen of andere spullen inzamelen, zodat wij het kunnen verzenden en kunnen helpen.
1: Bij de plotselinge overstroming kwamen zeker 162 mensen om het leven en er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, want er worden nog heel veel mensen vermist. TikTok en Instagram hebben filmpjes offline gehaald van jongeren die met hoge snelheid door het verkeer scheuren of gevaarlijk inhalen. De platformen komen in actie nadat ook Nieuwsuur had ontdekt dat er veel van die filmpjes rondgaan, soms ook gemaakt door kinderen onder de 18. Het is vooral stoerdoenerij, zegt deze journalist van Autovisie.
3: Dat komt ergens vandaan, hè. Als je met verkeerspsychologen spreekt, die zullen ook zeggen, jongeren die hebben een enorme bewijsdrang, maar tegelijkertijd hebben zij dus nog heel weinig risicobesef en vaak heel weinig rijervaring. En die combinatie, die is onwijs gevaarlijk. En zodra mensen in een auto stappen, dan wanen ze zich anoniem. Want hè, je zit veilig in een cocon en niemand herkent jou meteen. Zo denken mensen vaak. En dus gaan ze zich achter het stuur veel idioter gedragen. En dit zijn dan echt de extremen daarvan.
1: Afgelopen weekend stierven in Engeland nog 7 mensen, jongeren dus, toen ze aan het spookrijden waren en in botsing kwamen met een politieauto.
0: Ja, maar dan ben je toch compleet hersenloos als je dat bedenkt op een dag. Weet je wat, ik ga spookrijden. Ik kan me niet ik weet wel, we zijn allemaal jong geweest, mensen. Allemaal onstuimig en wild. Maar spookrijden, dan weet
1: ja,
0: je.
1: Ja, om die video's te maken. Ja. Ja, het is bizar. De Jumbo haalt nu ook biologische brie uit de winkels, omdat die besmet kan zijn met de listeria-bacterie. Om die reden riep de supermarkt gisteren ook de Gorgonzola terug. In beide gevallen gaat het om het huismerk. Mensen die de kaas naar de winkel brengen, krijgen hun geld terug. En in een woonzorgcomplex in Eindhoven zit het vol met ratten. Een dementerende vrouw is al uit haar kamer gehaald omdat het te erg werd. De dochter van haar trok bij Omroep Brabant aan de bel. Want overal liggen rattenkeutels, tot op het aanrecht.
4: Oh, nou, hier zie je dit is op het bed. Dus hier is de urine en de muizenkeutels zie je hier ook. Oh. Het ergste van alles is dat mijn moeder afgelopen zondag, van zondag op maandag, gebeten is door een rat in haar vinger. Ze kan niet meer eten, heeft geen eetlust meer. En ja, gisteren moest ze gewoon letterlijk overgeven. Dus ja, het is echt gewoon sneu. Ik vind het echt zielig, ja.
1: Ja, ze heeft zelf ook al een paar ratten gevangen. Rattenbestrijder ook al. Ja, het personeel wil er ook niet meer werken zo. En zowel de zorginstelling als de eigenaar van dat pand willen niet voor de camera reageren. Maar wel zeggen ze dat een oplossing ingewikkeld is en dat ze ermee bezig zijn.
5: Ingewikkeld ook echt.
0: Yeah. Nou ja, goed, die ratten die komen vaak af op afval natuurlijk. Hè. Ik zie het ook bij mij in de stad, in Utrecht, waar mensen ook allemaal vuilnis op straat
1: flikkeren. Tilburg heb je ook nu een rattenplaag.
0: Ook, ja, en ook ja. Naast vuilnis, van die ondergrondse vuilcontainer, waar iedereen maar rommel bij flikkert. Dat vind ik ook nog steeds ongelooflijk.
1: Dat is, vind ik, echt een onbegrijpelijk iets, die ondergrondse vuilcontainer. Ja. Mensen zetten hun afval ernaast en hop, dan gaat het al fout. Ja,
0: ja, want nou, ik ga het ook even bij. Nou, het is nu even te ver zoeken, denk ik, maar in de buurt heb, hè, iedereen heeft een buurt heb. Ja. Daar ging het laatst ook over de ondergrondse vuilcontainers bij mij in de straat. En daar had dan ook een buurman een foto gemaakt van iemand die in de diepe nacht daar allemaal vuilnis bij had geflikkerd, zonder even de moeite te nemen om in die bak te doen.
1: Er werd al helemaal gesuggereerd, wie is dit?
0: Ja,
1: of niet?
0: En toen had de buurman dus. Nou, ik ga het nu ook voorlezen. Dit is het verhaal van Kasper, een van mijn buurmannen. Naast de zooi worden er vaak ook gewoon losse zakken naast de container gelegd, ook als die nog niet vol is en gewoon geopend kan worden. Er wordt geen enkele moeite meer genomen om ze in de container te doen. Ik heb meerdere keren gemeld bij de politie, maar ja, ik voelde me niet aangemoedigd toen de gemeente reageerde dat ze sowieso regelmatig langsrijden om op te ruimen, ook zonder melding. Daarnaast heb ik, nu komt het, een hete daadje van een flinke bijplaatsing gemeld met foto's en zichtbaar kenteken. Behalve dat ik een half uur later werd gebeld door de politie. We staan er nu, maar we zien nu niemand.
1: Oh, sorry.
0: is er niets meer met de melding gedaan. Ook niet met de foto's en het kenteken.
1: Nee, maar dit is toch ook gebed zonder end. Die mensen komen ook uit allerlei andere delen van de stad om daar je het afval te dumpen. Bij ons is het ook echt een groot probleem. Dus ja, je doet er niks tegen. Behalve dan dat je het maar blijft melden van doe het alsjeblieft niet.
0: Nou, ik vind het rattig, echt. Het weer dan voor vandaag.
5: Een mix van zon en wolken. Vanmiddag kan er al een enkele bui vallen. Het wordt 26 tot 30 graden. En vanavond kans op stevige onweersbuien.

0: En stiekem gedanst. Veel reacties trouwens op het vuilnisverhaal, onder meer van Angeline. Zij schrijft, ja, het probleem van de meeste ondergrondse vuilcontainers is dat je per vuilniszak moet betalen en ernaast zetten. Dat scheelt dus de kosten. Dat is bij mij overigens niet het geval.
1: Nee, bij mij ook niet.
0: Het is gewoon een open, open riool zo.
1: Ja.
0: Flikker er maar in. Maar sommige

0: Opnieuw een zonnige dag vandaag. Vandaag vanavond wel wat onweersbuien, maar dit past toch wel bij het gevoel van deze dag, hè?
1: De grootste verjaardagskalender van Nederland.
0: Come to my island, hoor.

Jenny Idema uit Emmen, 67. En Willem Groot Scholten uit Naaldwijk, 81. Gefeliciteerd allemaal. We gaan even bellen met Bert Posma uit Den Haag. Hij wordt 74.

0: Nou.
1: Uh-oh.
2: Met Bert.
1: Ah, is dit Bert Posma?
2: Alsjeblieft.
1: Ach, dank u wel. Van harte gefeliciteerd, Bert. Je spreekt met die andere Bert van de radio.
2: Vijf.
1: Juist, ja. Inderdaad. Ja. Ja,
2: okay.
1: Van harte gefeliciteerd en welkom hier in de ochtendshow bij Omroep Max. De vlag wappert al hoor, voor jou.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Maar jij moest...
2: Felicitaties in ontvangst genomen, dus
1: nou,
2: hartstikke leuk. En weer een jaar erbij, zal ik maar zeggen.
1: Ja, en hoe kijk je dat nieuwe jaar aan? Heb je alvast omlijnde plannen dat je denkt, nou, dit wil ik altijd nog eens doen in mijn leven?
2: Nou, zo oud mogelijk worden, in goede gezondheid. En dan, ik heb eigenlijk niet veel te wensen meer.
1: Nee.
2: Ik heb een goed leven en een leuk gezin. Dus,
1: Wat wil je nog meer? Hè?
2: Ja, dat is al de hoofdprijs, toch?
1: Ja, dat is ook zo. Heb je goed pensioen?
2: Ja, zeker.
1: Mooi.
2: 47 jaar gewerkt bij PostNL.
1: Kijk eens aan. Nou.
2: Ja. Dus dat gaat ook best. We kennen het prima bedrijven. Mijn vrouw die wordt dit jaar 75. Dus ik blijf er achteraan sukkelen.
3: Oh ja?
2: Met mijn 74.
3: Vind je nog steeds even knap als toen?
2: Ach man, het is net een schilderij.
1: Ja, hoe heet ze?
2: Trudy.
1: En waar hebben jullie elkaar ontmoet? Waar heb je haar ontmoet?
2: Op de 12,5-jarige bruiloft van haar zus. Want dat was... In die tijd was dat mijn buurvrouw. En die gaf een feestje in Monster. Nou, en van het een kwam het ander.
1: Vertel.
2: Ja, op dansen. Je weet hoe dat vroeger ging. Tenminste,
1: ja,
2: het is
1: weet
2: gewoon
1: ik.
2: Rustige muziek. En foxtrotje en
1: oh.
2: Dit en kletsen. En, ja, en ja, weer een keer afspreken. Ja, en voordat je het weet zijn we in, geloof ik, 2 jaar tijd getrouwd. Kinderen gekregen en ja. Werken. En nou hoeft niks meer. Nee. Ik mag nu alles.
3: En nu doe je nog steeds een foxtrotje met haar af en toe?
2: Nou, dat hoor je niet meer zoveel op de radio, hè?
1: Nee, niet.
2: Behalve dan bij jullie.
1: Ja, precies. Maar, dat wou ik nog zeggen. Hè? Ja, wees daarom zuinig op deze zender, NPO Radio 5. Hè?
2: Ja, daar ben ik zeer zeker. Want hij staat al de hele dag aan. Bij ons tenminste. Dat is het eerste wat ik doe. We hebben zo'n Google Home. Dan zeg ik, speel Radio 5 af.
3: Heel goed.
2: Nou, dan meer heb je niks te wensen. Nee. Het is leuke muziek uit onze tijd.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nou, mooi in die gebieden wij. Speel Radio 5 af. En zo
2: geschiet. Ja, zeker.
1: Nou,
2: niet
1: vind
2: vergeten.
1: Ik mooi, zeg, eens even kijken wat voor platen uit het Evergreen Top 1000 rad komt. Misschien ook wel een oude foxtrot, wie weet, hè?
2: Ja, Foxy Foxtrot.
1: Met je elastieke benen. Nou, daar gaan we. Eens even kijken.
3: Dat zou leuk zijn. Maar we zitten op 647.
1: Bijna. Het begint ook met een B. Het is Bryan Adams en de Summer of 69.
2: Ja. Dat is de leeftijd, hè?
1: Ja, ja precies. Maar ja, wil je nog een slinger of niet, Bert?
2: Nou, nog één slingertje.
1: Nog één slingertje dan.
3: Wil je hem linksom of rechtsom?
2: Ik ben uiterst links.
3: Oké, okay, nou, hoppatee. Gaan we een gigantische... 915.
1: Ach, ja. Nou, dat doet alles samen.
2: Een eigen walsje.
1: Ja, heerlijk. Toch nog een dans.
2: Ja. Als het maar niet de laatste is.
1: Nee, precies. Je neemt de woorden uit mijn mond, Bert.
2: Ja, precies. Oké. Okay.
1: Nou, alles lijkt samen te komen. Bert. En dan ook nog de Engelbert, Humperdinck en die laatste dans. Ik wens
2: helemaal... bestaat niet.
1: Nee, dat kan bijna niet anders. Hè. Ik wens je een mooie dag samen met je vrouw en met je kinderen en... Ik stuur nog
2: bedankt.
1: Een mooie kaart naar je toe. Fijne dag.
2: Bedankt. Hey, en blijven ademhalen.

0: ik zie zo voor me dat Bert Bosma uit Den Haag nu ook echt even die waltz doet samen met zijn vrouw. Prachtmens. En wil je op de kalender, mailt je aan en je kent de gegevens.
1: Je vrolijke vriend in de morgen.
0: Het is nu 8:05.
1: Goeiedag, Hendrik Man.
0: En zometeen in het komende uur gaan we even bellen met...
2: Ja, met Henk Wijngaard.
0: Oh, hoe gaat het met
2: hem? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat gaan we aan hem stellen natuurlijk.
0: Worden we zometeen.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja. Ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
8: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
7: Nu bij Dirk, Jan, volkoren pannenkoeken of poffertjes. 1,79.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
13: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
14: Nu bij Zeeman, 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinderonesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: 15 mysteriën van de Rozenkrans, nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
7: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: 8 uur. Het NOS Journaal. Dag Carolijn.
16: Goedemorgen Bert. De verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet werd veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. En daarbij kwam zoveel kracht vrij dat er een aardbeving ontstond, meldt de Amerikaanse Geologische Dienst. Mensen werden compleet verrast door die plotselinge golf van water en modder. Er zijn zeker 162 doden en dat aantal loopt nog op. Correspondent Davy Boerema vertelt over de hulp die op gang is gekomen.
17: Ja, er is via helikopters. In het begin ging dat heel moeilijk omdat ze niet konden landen. Maar nu lijkt dat beter te gaan. En zijn er mensen inmiddels naar Kathmandu gebracht, naar de ziekenhuizen. Er zijn ook veel privé-initiatieven die daarmee bezig zijn. En reddingswerkers komen steeds verder. Dus dan zie je dat ze inderdaad de modderverschuivingen die langs de weg wegen hebben weggeslagen, dat ze daar dan weer manieren vinden om toch weer langs te komen.
16: De zoek- en reddingsoperaties zijn de hele nacht doorgegaan. Augustus is nog niet voorbij, maar het is nu al zeker. De zomer van 2026 is in Nederland de warmste zomer sinds het begin van de metingen in 1901. Dat valt op te maken uit de temperatuurgegevens van het KNMI. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden Celsius bij het KNMI in de beeld. Het vorige record uit 2018 is daarmee met bijna een halve graad verbroken. Door een brand in Winterswijk is een deel van een bedrijfspand ingestort. Het vuur ontstond gisteravond rond 11 uur, mogelijk in een rijschool. Vanwege de rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer schaalde flink op en ook blusvoertuigen uit Duitsland werden ingezet. Rond 2 uur vannacht was de brand onder controle. En de Women's Champions League lijkt ver weg voor de voetbalsters van Ajax. Ze verloren gisteravond de eerste wedstrijd in de play-offs van Real Madrid met 2-0... Het tweede tegendoelpunt werd gemaakt door de Nederlandse Janu Levels, die haar debuut maakte bij de Spaanse club. En dat betekende veel voor haar, zegt ze bij ESPN.
10: Mijn oma is vorige week overleden, dus deze vraag. En ja, gewoon heel blij dat ik het op deze manier, dat ik een goal heb gescoord sowieso. En dat kwam er gewoon even los.
11: Want je staat al gefocust op het veld, dat lukt ook met voetbal, maar dan komt het er even uit.
10: Ja, precies. Zo kan je het mooi beschrijven, ja.
16: Volgende week spelen de Ajax-vrouwen de return in Madrid. Het weer, het is wat heijig met ook zon en het wordt broeierig warm, 26 tot 30 graden. Vanmiddag kans op een paar buitjes, maar vooral vanavond kunnen stevige onweersbuien vallen.
18: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

0: Twente. Die club die hoopt zich natuurlijk te plaatsen voor de Conference League. Playoffs vinden vanavond plaats. Twente speelt tegen Karabakh uit Azerbeidzjan. En mocht je toch vroeg wakker zijn voor de verduistering, dan vanavond op, nou, ik moet even kijken. Vanavond
1: op TV, wel helpen, ja.
0: Dolly for President is vanavond te zien op NPO Start.
1: Omroep Max serie, hè?
0: Ja. En die is op tv?
1: Op NPO Start ook te zien.
0: Okay. Ja. Goed, en we hebben de afgelopen dagen natuurlijk veel gelezen over Henk Wijngaard. Die een spannende hartoperatie tegemoet ging. Hoe is het met hem? We gaan hem

0: Zo'n mooi liefdeslied. Eind jaren 80 maakte Linda Ronstadt dit samen met Aaron Neville en Don't Know Much. Het is nu 12 minuten over 8. Ja, eerder deze zomer spraken we met Henk Wijngaard. Toen stond hij aan de vooravond van zijn 80ste verjaardag. En dat heeft hij ook groots gevierd. Maar niet al lang daarna sloeg toch enigszins het noodlot toe. Want Henk moest zich melden in het ziekenhuis voor een hartoperatie. Maar gelukkig, en dat is het goede nieuws van vandaag, hij is sinds deze week weer thuis. En ik vind het fantastisch dat we hem even mogen bellen. Dag Henk Wijngaard, goedemorgen.
1: Hi Betty, goedemorgen.
0: Hoe is het met je?
1: Kom
2: het Drentisch
1: brood nog niet?
2: Doe maar.
0: Wij kunnen wel in Drents brood, nou je dat graag wilt. Of ben je dat verleerd?
1: Nee, ik niet. Ik ken hoeveel begrip,
2: Ja, wij pakken de ondertiteling er even bij, Carmen.
0: Zeg maar, je klinkt monter.
1: Ja, het begon allemaal op een bepaalde dag dat ik liep en dat mijn treintje tegen mij zei van Henk, wat heb jij? Ik had iets losgelaten aan een kennis, had ik iets verteld. Toen zei ze, wat heb jij? Ik zei, nou ja, ik kan maar 100 meter lopen of 150 meter lopen. Ik zeg, en dan moet ik 10 minuten gaan zitten. Ik zei, wat heb je dan? Ik zei, dat weet ik niet. Ik denk dat ik iets met, een beetje druk heb op mijn borst, op mijn hart. En zei, dan moeten we maar aanspraak maken naar de dokter. Dus ik ben naar de dokter gegaan. En ik constateerde dat ik te weinig zuurstof bij mijn hart kreeg. Dus dat is een vorm, ze noemen het ook wel hartkramp. Dat wil zeggen, er zit een beetje verstopt. Mijn vierbaans weggetjes, laat ik het zo uitleggen. Ja. Eén keer zijn vierbaans wegen, dat was een klein, smal zandweggetje geworden.
0: Och jee, was je bang op dat moment toen je merkte van, nou, er is echt iets aan de hand met mijn hart?
1: Nee. De angst is pas gekomen toen ik in het ziekenhuis. Mijn dokter stuurde me door naar een cardioloog van Vleuten, Peter van Vleuten. En Peter die constateerde dat ik maar beter een goede onderzoek kon gaan doen in het ziekenhuis. En toen ben ik in het ziekenhuis terechtgekomen voor een onderzoek. Ik ben zondags stond ik nog op te treden in Wanrooi op de kermis, zondagavond. En drie dagen later lag ik op een stretchje in het ziekenhuis in Emmen. En werd ik wakker geschud met het feit van, ja, meneer, het is ernstiger dan dat we dachten. U gaat niet meer naar huis. Och, ja. Hij zegt, en dotteren is al gepasseerd. Hij zegt, het wordt een open hartoperatie. Toen ben ik zo geschrokken dat ik werd opgetild door die mensen om me heen en in een bak met ijs gegooid. Zo ben ik geschrokken.
0: Ongelooflijk. Ja, figuurlijk in een bak met ijs gegooid, toch?
1: Ja, figuurlijk.
0: Ja. Ik dacht ook, Iceman.
1: Ik lag echt steenkoud te rillen van ontlading. Ja. Zo van, deze Christus, is het zo laat? Het was inderdaad, Bert, Pinkie Wijngaard had de klok op 11:58 staan.
3: Oh. Maar Henk, kan ik hier een beetje uit opmaken dat je te lang met klachten hebt rondgelopen en dat je niet snel genoeg naar de dokter bent gegaan?
1: Ja, ik heb mijn vrouw willen beschermen. Ik heb het nooit durven vertellen dat er wat aan de hand was. We zaten met de camper in Spanje en al heen. En als er nou wat gebeurde, komen we dan thuis. En al die angstverhalen. En toen ik begon te merken dat er iets met me aan de hand was, kreeg ik nog grotere angst, panisch. Zo van, ja, nou moet ik, hoe moet je dat zeggen? Nu moet de waarheid op tafel. Ik moet naar de dokter. Ja. En dat is eigenlijk het feit dat ik zo lang heb uitgesteld, uit angst om mijn vrouw te beschermen.
0: Ja, dat is misschien ook wel een waarschuwing, hè? En heel veel mensen die zich misschien in dit verhaal herkennen en denken van, ja, er is iets met mij aan de hand, maar weet je wat, laat maar zitten, dat doktersbezoek.
1: Ja, hele goede bed.
3: Vooral mannen hebben dat vaak.
0: Oh ja?
3: Ja, die stellen dat uit.
0: Ja. En dan ga je dus die operatiekamer in, hè, voor die open operatie. Hoe is dat dan?
1: Nou, dat is een heel proces. Je ligt in Emmen en op een gegeven moment dan krijg je de keuze. Henk, waar wil je geopereerd worden? Dat is wel netjes. Dat ze vragen, je kunt naar Groningen, je kunt naar Zwolle en je kunt naar Enschede. En mijn manager zijn schoonzus, die is professor in Zwolle. Die heeft gezegd, laat Henk maar lekker naar ons toe komen in Zwolle. Want wij hebben een heel goed ISALA, een heel goed ziekenhuis. En ik ben geopereerd door Emil Varga, dat is een Israëlische chirurg. En die heeft mij geopereerd. En ik ben dus op transport gezet met de ziekenwagen van Emmen naar Zwolle. Nou, en daar hebben ze mij een paar dagen later geopereerd. Nou. Op een vrijdag. En daarna weer 3-4 dagen daar gelegen trein. En toen weer op de brancard. Op de brancard van Zwolle naar Emmen toe. Nou. En daar heb ik gerevalideerd. Een stukje bijgekomen verder. Ja. En alle dank voor de mensen in Isala in Zwolle. En natuurlijk ook aan de mensen hier in Emmen. Dat ze mij zo goed hebben verpleegd. Ja, geweldig. Ja, ja geweldig. Ja,
0: het, is
1: ja.
0: Het klinkt bijna, dat hele transport klinkt nog spectaculairder dan jouw verjaardagscadeau van afgelopen zomer. Met jouw vrachtwagen die van stal was gehaald.
1: Ja, bewijs maar. Nee, maar het is zo, Ben.

0: van afgelopen zomer met jouw vrachtwagen die van stal was gehaald.
1: Ja, bewijzelijk. Dan zeg je, nee, maar dat is zo, Bert. Precies. Precies net wat je zegt.
0: Ja. Goh, en toen je wakker werd, wat was het eerste wat je toen weer dacht? Toen je dacht van, gelukkig, ik heb het overleefd.
1: Ja, dat is een... Ja, ik bedoel, je wordt wakker, je weet dat je het hebt overleefd, en anders word je niet wakker.
0: Nee.
1: Dat is een beetje een vrij ludieke ontdekking. Ja, hallo, ik ben er weer. Nou ja, mijn mooiste moment was toen in het ziekenhuis werd gezegd, Henk, je mag morgen naar huis.
0: Oh. Ja, heerlijk.
1: Toen heb ik gehaald.
0: Dat snap ik wel. Nou, goed dat je weer thuis bent. Hoe voel je je nu dan op dit moment wel? Is er echt een wezenlijk ander gevoel in je lijf dan?
1: Ja, ik zit vol emoties. Ja. Ik kan om elk kleinigheidje kan ik wel huilen. Ik heb heel veel... Ja, ik moet vergeet één ding niet, Bert. Ik ben nog niet beter.
0: Nee.
1: Ik heb 4 omleidingen. Henkie Wijngaard moet dus weer opnieuw in actie komen. Met eindjes gaan lopen. Mijn conditie op gaan bouwen. En dit hele proces dat kan best wel 2-3 maanden duren, Bert.
2: Ja.
0: Wat zegt Trein?
2: Tot een half jaar.
0: Rustig aan. Ik zag ondertussen wel fantastische foto's voorbij komen van jou. Met heel veel kaarten van fans. Echt ongelooflijk volgens mij.
1: Ja, ik heb een fantastische mooie taart gestuurd. Ja, sorry. Sorry. Ja. Sorry. Hey. Ik heb even een snikje.
0: Ja, dat snap ik. Hoort ook allemaal bij, Henk. Want het zijn heel spannende tijden. Het is goed om je weer te horen. En het is goed om te horen dat dat de operatie geslaagd is. En dat je volgens mij nog echt wel even een moeilijk half jaar tegemoet gaat. Maar je bent wel de goede richting ingeslagen. Hè?
1: Ja, ja.
3: Al die lieve kaarten ook, dat zal vast goed doen.
1: Ja, leuk. Ja, alle mensen die nou meeluisteren, die er iets hebben opgestuurd. Ja, nou ja, ik heb ze allemaal al via mijn Facebook van mijn management bedankt.
0: Ja.
1: Ja, geweldig.
0: Ik wens je alle goeds, Henk. En wij gaan vandaag ook een mooie kaart even onderweg sturen naar jou. Dus die komt nog naar je toe. En ik wil gewoon even een vrolijke plaat van jou draaien, Henk. Want dat vind ik altijd de allerleukste. Of heb je die sneeuwwitte bruidsjurk nog liggen? Want Carmen gaat trouwen volgend jaar.
1: Grappig. Ja, die is leuk.
0: Nee. Ik pak Hey Susie. Die is leuk, hè?
1: Weet je, toepasselijk vind ik eigenlijk. Nou. Ik moet nog jaren mee.
0: Oh ja, die vind ik ook wel leuk. Oh, ik moet nog wat jaren mee.
4: Laten we het hopen, natuurlijk.
0: Tot en met ik pak hem er even bij.
1: Ja, die is leuk.
0: Dat is wel het meest toepasselijk, inderdaad, natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: Okay, even kijken. Nou, dat is deze.
3: Hoppa.
0: Alle goeds, Henk, en dank voor je tijd. Henk Wijngaard, mensen.

0: Uit de zomer van 1985 deze, van Tears for Fears. And Everybody Wants to Rule the World. En daarvoor Henk Weygaard. God, wat goed om hem te spreken. Mooi om te horen dat het hem goed gaat. Maar hij moet rustig gaan, dat is duidelijk. Zometeen spelen we het spelletje Vroeger of Later. Je kent de regels. Binnen die tijdreis in de muziek. Was de plaat die je hoorde vroeger of later niet dan zijn voorganger?
1: Ja, en je kent de prijzen misschien ook wel. Je krijgt sowieso de deurhanger van dit programma. Je maakt ook kans op de sleutelhanger en de goede dag aan ik mijn boodschappentas.
0: Maar er is meer, hè? Ja, er is meer, dat weet ik. Vertel.
1: Het allermooiste deze week is dat je kans maakt op het quizboek van de top 40 jaren 70.
0: Dat is een heerlijk naslagwerk. Dan kun je lekker puzzelen. Hoe maak je daar kans op?
2: Ja, door één ding te sturen, namelijk een codewoord via de NPO Luister-app. En dat is dit geval Henk.
0: Mooi.
2: Vanwege natuurlijk Henk Weygaard.
0: Ja,
2: uiteraard.
0: Precies. Ja, ja. Henk, nu even doorgeven via de app. Ondertussen Bob Marley, samen met zijn Wailers. Dit ken je.

0: zeggen, snel door naar het nieuws. Goedemorgen, Carolijn.
1: Goedemorgen, Bert. Vandaag begint in Groningen de rechtszaak tegen de twee moeders uit Stadskanaal. Die worden verdacht van poging tot doodslag op de 6-jarige dochter van een van de twee vrouwen. Het meisje kwam door de ernstige mishandelingen 2 keer in het ziekenhuis terecht. En ondanks meldingen die werden gedaan, gingen die mishandelingen zeker 1 jaar lang door, zegt verslaggever Josephine Trehi.
2: Van school onder andere, waar ze ook zagen dat het steeds slechter ging met het meisje. En er zijn ook hulpverleners langs geweest bij het huis van de moeder. Maar toen is er niet ingegrepen. En pas toen het meisje uiteindelijk in het ziekenhuis kwam voor de 2e keer en in een kunstmatige coma moest worden gehouden, is er echt actie ondernomen en zijn die vrouwen opgepakt. Maar toen was het dus blijkbaar al 1 jaar aan de gang.
1: De verdachten zijn er vandaag waarschijnlijk niet bij. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Er zijn zeker 165 mensen omgekomen, maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Het nieuws komt hard aan bij Nepalezen in Nederland.
3: Vreselijk voor ons, ook vanuit de 10.000 kilometer afstand. Dit zien gebeuren in je eigen land. Zo machteloos voel ik mij ook. Ik zou het liefst bij de rampgebied zijn en mensen willen helpen, wat ik ook maar kan doen.
1: Meerdere landen hebben hulp aangeboden aan Nepal en Tibet. Bij een rampkraak met 2 auto's is vannacht grote schade aangericht aan een juwelierszaak in het centrum van Breda. Brokstukken van de pui liggen op straat, net als delen van de auto's die zijn gebruikt bij die plofkraak. De politie kon direct 2 verdachten oppakken. Het is nog niet duidelijk of er iets uit de juwelierszaak is gestolen. En er is een biografie verschenen over Klazien uit Zalk. Deze huisvrouw gaf in de jaren 90 op radio en tv tips over kruiden en natuurlijke middeltjes. En ze was een fenomeen, maar werd ook kwakzalver genoemd. En dat leverde dit soort tv-fragmenten op.
4: Als je gevallen bent bijvoorbeeld, is er niks beter dan een kolenblad op. Die gewone dingen uit de natuur, die zijn prima. De schepper heeft zoveel krachten in die gewone dingen gelegd.
5: Meneer Timmerman, 30 seconden voor u om uit te leggen waarom u dat eigenlijk maar onzin vindt.
6: Ik vind het vooral sprookjes, goed verteld, vooral charmant verteld. De waarheid is daar niet zo erg aan verbonden.
1: Ja, Van Koot en de Bie had het over haar en zelfs André van Duin schreef een liedje.

0: Jas aan, jas uit heet dat
1: nummer. Ik vond dat een fenomeen, hoor, die Klasine. Ik geloof daar ook gewoon, of ben ik nu gek?
0: Nou ja, het was ook een fascinatie van schrijver Joep Boerboom. Hij zegt bij RTV Oost dat hij wilde ontdekken hoe zo'n gewone vrouw kon uitgroeien tot fenomeen. Hij benaderde ook haar dochters voor het boek, maar die wilden er niet aan meewerken.
1: Nou, dat is wel jammer. Ik hoop dat al die tips daar dan ook in verzameld zijn. Hè? Dat we ze nog even kunnen teruglezen. Hè, van,
0: Welke gebruikte jij, Bert?
1: Nou, bijvoorbeeld een eikenblad dat je moest stomen om een blaar of zo weg te krijgen. Dat,
0: ja, je kon ook van alles met aardappels, heb ik inmiddels begrepen.
1: Ja, en uien. Een vrat weghalen kon je gewoon om een niet gekookte aardappel op de vrat leggen s'nachts en pleister erover.
0: Die was van
1: Klasien. En hij haalde Van Koot en de Bie ook al even aan. Ja. Vond me heel grappig. Berendien Uitwisp. Heb ik nog even een klein stukje van.
2: Van Kooten die wil wel weten van de kreuden, maar die de Bie, dat is een harde jongen. Die geloof alleen maar in de chemische pillen van de dokter. Ja, het zou me niks verbazen als die centen vangt. Die kreeg geld toegeschoven van de farmaceutische industrie.
1: Nou ja, heel grappig dat is. Het weer dan voor vandaag.
0: Ja, het is wat heijig, ook zon. Het wordt broeierig warm, 26 tot 30 graden. Vanmiddag kan er al wat regen vallen, maar vooral vanavond zijn stevige onweersbuien op komst.

0: Sister Sledge, we are family.
1: Vroeger of later?
0: Ja, dat gaan we spelen met Esther van Stekelenburg uit Oosterhesselen. Dag Esther, goedemorgen.
2: Goedemorgen, hallo.
0: Hi, hoe is het met je?
2: Ja, prima. Wat ja. Leuk dit, ja.
0: Ja. Ja, dat is ook leuk natuurlijk, hè, dat je zomaar op de radio bent, mee mag doen aan een spel. Waar ben jij zelf ondertussen mee bezig vandaag?
2: Ja, ik ben bezig met de tekstopmaak van mijn boekpublicatie. Dat is al mijn vierde publicatie. Ik zei ook al tegen je collega, dat klinkt heel opschepperig. Maar ja, daar ben ik inderdaad toevallig nu mee bezig, ja.
0: Je bent een boek aan het schrijven.
2: Ja.
0: Je vierde boek. Wat voor boek wordt het dan? Een roman? Of?
2: Ik heb twee romans geschreven. En dit is een tekstenbundel van mijn dagboekfragmenten uit de jaren 70.
0: En allemaal uit eigen koker, uit je eigen dagboek van toen?
2: Ja, maar wel met een alter ego. Dus wel altijd fictie, zeg maar. Ja.
0: Oh, oké. Okay. Het is gebaseerd op je eigen belevenis.
2: Ja, klopt.
0: En is er al een titel voor het boek?
2: Alsof het een film is, heet het. En dat heeft ermee te maken dat wij als meisjes aan het spelen waren en tegen elkaar zeiden, we doen net alsof het een film is. Dus toen vond ik dat eigenlijk wel een leuke titel.
0: Ja, wat leuk. En wanneer verschijnt het boek? Wanneer moet het af zijn?
2: Het is een cadeautje voor de kinderopvang waar ik gewerkt heb. En ik heb het hun beloofd dat ik het zo snel mogelijk naar hun ga toesturen. Dus ik denk over een paar weken dat het wel echt af
0: is. Oké, nou heel veel succes daarmee. Wij gaan het spelletje vroeger of later spelen. Wellicht win je dat mooie boek. Dat ook als een soort film op je netvlies verschijnt als je al die vragen over de popmuziek leest. Maar zover is het nog niet. Eerst die reis door de tijd. We beginnen vandaag 1963. Morgen is het exact 63 jaar geleden dat Martin Luther King zijn iconische speech in Washington uitsprak.
3: I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood.
0: Vanuit 1963 gaan we verder.

0: je hem nog? Canyon, als ik maar bij jou ben.
1: Ja, ik ken hem. Ja.
0: Ja, vroeger of later niet dan 86, dat is natuurlijk de vraag, hè?
1: Het was in de jaren 80, dat weet ik zeker. Nou, laten we dan maar zeggen vroeger.
0: Nou, dat is goed, 1983.
1: Wow.
0: Sound and Vision, David Bowie. Vroeger of later een hit om 83.
1: Vroeger.
0: Goed, 77. There was something in the air that night. The stars were bright, Fernando. Ja, we zitten al helemaal in jouw boek, hè, alsof het een film is.
1: Ja.
0: Maar de vraag is, was dit nou vroeger of later een hit dan 1977?
1: Dat is ook lastig even denken, hoor. Een gokje later.
0: Nee, die was vroeger. Of later. Ja, die, dat was ook lastig. Die zat heel dichtbij. Die was een jaartje vroeger, 1976. Maakt niet uit. We hebben nog wat prijzen voor je. Stefan, vertel.
2: Nou, je krijgt sowieso de deurhanger. Nou, daar ben je heel blij mee. Je krijgt de sleutelhanger. En omdat je er toch gewoon 4 goed hebt, krijg je het quizboek.
1: Yes.
2: Ja. Uit je dak.
1: Ja, super. Heel leuk.
0: Veel plezier ermee, Esther.
1: Dank je wel. Ja.

0: Johnny Cash en zijn Ring of Fire.
1: Ring of Fire.
0: Om 8:08. We gaan even de post doorspitten. Ja, veel reacties op het verhaal waar Carolijn mee kwam. Er komt dus een biografie uit over het kruidenvrouwtje Klaasien uit Zalk. Klaasien gaf in de jaren 90 op radio en televisie tips over kruiden en natuurlijke middeltjes tegen pijntjes. Weet ook Jannie Franken uit het Harde. Ze reageert via de NPO Luister-app en schrijft: ik heb Klaasien destijds in levende lijven ontmoet. Ze gaf toen een lezing. Daarna kon je vragen aan haar stellen. En ik vroeg of ze nog een wondermiddeltje had tegen mijn luchtwegklachten. Nou, Klaasien zei: ik zie je wel zitten met je witte kopje op de achterste rie. Jij hebt nodig een deusje voor het neusje. Nou, natuurlijk heb ik het aangeschaft.
2: Ja, ik ben wel benieuwd wat er dan in dat deusje zat.
0: Ja, ik ook. En of het geholpen heeft. Nou ja, dat zullen we nooit weten.
2: Spannend. Leenert die komt ook nog met een middeltje. Tegen bijziendheid moet je wortelsap met Cointreau nemen.
0: Ja, dat is ook een goeie. Ja. En Mimi Arendsma, die heeft ook een tip.
2: Oh, bah. Die zegt: je moet okselzweet met bosbessensap mee. Dat helpt tegen spierpijn.
0: Ik ga dat boek kopen van Klaasien. Oh, ik hoop echt dat die middeltjes erin staan. Ja, Van Koot en de Bie, we zeiden het al, die hadden daar ook een mooie parodie op. Berendien uit Wisp. En Henk reageert er nog op, die schrijft: ja, Berendien had de legendarische tekst met wat dillen tussen de billen en zou zelfs Methusalem weer willen.
2: Zo.
3: Ja, we hadden ook zanger Henk Weijgaard. Hij is weer thuis na een hartoperatie. Hij vertelde bij ons dat hij het rustig aan gaat doen. Henk moet er gelukkig wat jaartjes mee. Marja zegt: wat een mooi emotioneel gesprek met dapper Henk. Ook Hanny wenst hem alle goed. En Piet Bleker zegt er nog van: harte beterschap. Mooi gesprek, Bert. Groetjes vanaf Texel.
2: En zet je wekker vannacht maar, want we zijn nog maar net bijgekomen van de zonsverduistering. Morgen vroeg kun je een maandverduistering zien. En Veertje Langeveld vraagt zich af: hoe laat is dat precies?
0: Nou, die begint rond 5:30 s'nachts en om 5:45 is het op zijn hoogtepunt. Dus dat gebeurt allemaal tijdens ons programma morgenochtend. Hè? Spannend. Ja. Nou, dan ga ik in elk geval niet de vaatwasser uitruimen, zoals ik deed bij de zonsverduistering.
2: Goeiedag, Baan Strikman is het
0: dan. Ja! Morgen zijn we er weer, even naar 6:00.

0: Samen Max.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
4: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
7: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
5: Nee, Attens met ds.nl.
6: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
11: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
12: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
13: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
14: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
15: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
16: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
17: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
18: 9:00, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
19: Goedemorgen Hans. Bij vrouwen die in Nederland worden vermoord is in de helft van de gevallen de partner of ex-partner de dader of verdachte. Dat meldt het CBS. Het patroon van femicide is al 15 jaar hetzelfde. Het komt weinig voor dat een vrouw wordt omgebracht door een onbekende. Het totaal aantal mensen dat in Nederland werd vermoord nam wel af. Het waren er 103, het laagste cijfer in 30 jaar. De omvang van de ramp in Nepal is nog altijd niet helemaal duidelijk. Wel weten we nu dat de plotselinge overstromingen zijn veroorzaakt door een afgebroken gletsjer. Door de klap ontstond een aardbeving. Er zijn nu zeker 165 doden en ruim 1500 mensen worden vermist. Buurlanden China en India boden meteen al hulp aan. En dat doen steeds meer landen, zegt correspondent Davy Boerema.
0: Nu ook de VS, de EU en de Wereldbank heeft ook geld toegezegd. In Nepal heeft dit gewoon nodig. Ze zijn zelf niet in staat om die hulp in zulke grote getalen op gang te krijgen. Ze schatten nu dat het zo'n rond de 10 miljoen euro gaat kosten. Maar dat is een schatting en dat kan nog alle kanten opgaan.
19: Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties heeft zijn medeleven betuigt aan de families van de slachtoffers van die verwoestende vloedgolf in Nepal. En hij zegt dat ook de VN bezig is om hulpgoederen naar het rampgebied toe te krijgen. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De infectie zouden zijn overgedragen door een mug die op de een of andere manier in een vliegtuig of de bagage zat, zegt de Duitse RIVM. Nog vier medewerkers waren besmet met de meest gevaarlijke vorm van malaria. Ze zijn hersteld na behandeling in het ziekenhuis. Of er ook passagiers zijn besmet, is niet bekend. En de kermis in Tolen was gisteren speciaal voor mensen die weinig te besteden hebben. Voor 1 euro kon je in de botsauto's of draaimolen, en met de zogenoemde eurodag hopen de exploitanten de kermis voor iedereen betaalbaar te houden, zeggen ze bij Omroep Zeeland.
20: Je bent niet anders meer gewend, alles wordt duurder. En ja, ze moeten toch verdienen, toch, want anders kunnen ze hier niet staan, dan is het misschien wel weg. Het is wel leuk dat ze het weer doen.
21: Er zijn mensen die het toch net wat minder hebben. Ja, en dan kunnen die kinderen toch lekker genieten van de kermis.
19: Ja, daar kwamen vooral veel kinderen op af. Het weer, het is half bewolkt met soms ook zon, en in het midden en noorden vallen vanmiddag wat lichte buien. Later vanavond komen stevige onweersbuien het land in.
22: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Countrypolitan roerde de trom in de jaren 70. De polijste versie is dat van countrymuziek, waarvan men verwachtte dat discipelen van Dolly Parton, zoals dus ook Lynn Anderson, de overstap zouden maken naar popmuziek. En dat deed het ook. I never promised you a rose garden. Nou, alles is weer bijgepraat bij Bert Haandriekman. Was gezellig. We gaan weer platen draaien hier. En de aanvragen die zijn vanochtend bij Stichting Bij Bart gehaald in Poeldijk in het Westland. De stichting zet zich in voor het behoud en de herbestemming en de levendigheid van de Bartholomeuskerk in Poeldijk. R. Pleunen laat weten dat dit najaar een aantal tribute bands van The Birds en Clapton en Fleetwood Mac komen optreden, met als doel het onderhoud van de kerk te bekostigen. Jan Ad en Marjan Sierenveld in het Zeeuwse Vlesingen, die zijn vandaag 50 jaar getrouwd. Gefeliciteerd Ad en Marjan. Gouden jaren met ups en downs schrijven ze maar altijd samen. En op hun lijst staan een aantal gouden platen uit hun leven. Mooie herinneringen die hen altijd

Verstandige mensen bij Philips Records die hebben haar destijds aan deze leuke liedjes geholpen. Little by Little, dat was Dusty Springfield daarvoor. De Piano Man. Joel heeft zich langzamerhand wel een beetje verzoend met die Piano Man. Ook al speelde het af in een heel andere tijd. En een andere plaats dan waar hij wilde zijn op dat moment. Als barpianist. En die jongmaans hoorde je van Cliff Richard. Koos Albert.

Heerlijk, die Otis Redding. Ja, 1959, Only 16. Old and Wise hoorde je van Alan Parsons met Mel Collins op saxofoon. En zijn het je ogen van Koos Albers. Het overlijden van Dolly Parton gisteren was wereldnieuws. Ik ken eigenlijk weinig mensen van wie ik geen berichtje las dat ze over haar schreven en zo. En gisteren blijkt wereldwijd Jolene de meest gedraaide plaat ter wereld geweest te zijn. Over alle zenders en alle media. En deze, waarschijnlijk een goede tweede.

0: Yeah.
1: Oh ja, nee, ik zit nog meer in de Louis Armstrong dan hij zelf. Overigens, de trompet waarmee hij zijn leven lang heeft geëxceleerd, die is in dit stuk niet te horen. Het werd voor hem geschreven door Bob Veal en George Wise. En er was zelfs nog een meneer van ABC Records die heeft gezorgd dat het zo weinig mogelijk op de radio te horen was in 1967. Dus het moest via een U-bocht constructie vanuit Engeland.

Fleetwood wat Mac met Peter Green was dat. Need Your Love So Bad. Daarvoor With or Without You van U2. Gemaakt door het vijfde en zesde lid van U2, min of meer. Brian Eno en Daniel Lanois. En we hadden The Inner Circles met Games People Play. I'm a CTB met de Tremor.

Ja, de Old Devil Called Love van Alison Moyet. Ik kan me herinneren dat Erika Terpstra ooit op een canapé liggend bij Henny Huisman dat liedje nog wel eens heeft vertolkt. Maar dat was volgens mij de Soundmix Show. Ik kan me niet voorstellen dat ze dat live heeft gedaan. Ik was iets kwijt eigenlijk eventjes. Ik ga het nu proberen terug te halen nog. Maar ik weet niet of dat lukt. Ja, het zou kunnen lukken. Ja, eigenlijk is dat zonde, hè? Die La Comparsa. Dat moeten we misschien niet doen. Hebben we iets anders korts nog eventjes ergens? Nou, ook niet echt direct. Ik ga hem instarten en ik hoop dat je in ieder geval nog een beetje geniet van de klanken van deze ZZ in de maskers. Ik kan hem niet helemaal draaien.

0: is prachtig. Zet het in de maskers met Jan de Hond. Binnenkort kun je hem helemaal te horen, want hij staat vaak genoeg op de verzoeklijstjes. Doe je best en stuur ze hem naar ons toe. Tot zo.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ster. Leren mediteren. Zen.nl.
3: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
4: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
3: Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
8: Ah, mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
10: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
9: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
10: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
11: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
12: Ik mag graag tuinieren.
13: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
14: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
15: Ik niet.
11: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
16: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
17: Wat een goed plan.
16: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
17: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
16: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
11: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
16: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
18: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
19: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven. Met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
20: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
21: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
20: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
21: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
22: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
0: Het is 10 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
1: Goedemorgen, er zijn twee Nederlanders onder de vermisten na de vloedgolf in Nepal en Tibet. Dat zeggen de Nepalese autoriteiten. Naar schatting 1500 mensen worden vermist, onder wie 644 toeristen. Het is zowel in Nepal als in Tibet lastig om een goed beeld van de ramp te krijgen, zegt correspondent Laura van Meegen.
8: Die grensbos ligt best wel afgelegen. Er wonen niet veel mensen in het gebied. En daarnaast is het ook voor buitenlanders niet mogelijk om vrijelijk te reizen in Tibet. Dus er zitten geen buitenlandse journalisten. De Chinese overheid is met de volgende cijfers gekomen. 2 mensen zijn gered, 3 mensen zijn overleden en zo'n 560 mensen zijn nog vermist. Maar goed, als we die verwoestende beelden zien, dan is dat misschien wel een conservatieve schatting.
1: Een gletsjer brak deels af en de plotselinge golf daarna heeft hele dorpen weggevaagd. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden. Het gaat niet goed met de Noorse koning Harald. Het paleis omschrijft zijn toestand als zeer ernstig. De 89-jarige koning werd anderhalve week geleden opgenomen in het ziekenhuis voor een aandoening met rode bloedcellen en een bacteriële infectie. Koningin Sonja, kroonprins Haakon en kroonprinses Mette Marit zijn naar het ziekenhuis in Oslo gekomen om hem bij te staan. De wedstrijd in de play-offs voor de Champions League tussen Olympique Lyon en Fenerbahçe is gisteravond uit de hand gelopen. Na het laatste fluitsignaal gingen spelers met elkaar op de vuist en ook in de catacombe was het onrustig. De vlam sloeg in de pan toen de keeperstrainer van Lyon, Fenerbahçe-speler Matteo Guendouzi, aanviel, die eerder een middelvinger had opgestoken naar Lyon-supporters en uitbundig juichte na afloop van hun gewonnen wedstrijd. En de gemeente Het Hoge Land in Groningen voelt zich door het Rijk voor het blok gezet. Gisteren werd bekend dat de noodopvang in Uithuizen een jaar langer open blijft, ook al loopt het contract af. Maar er is geen andere opvangplek voor de mensen die hier zitten, zegt het COA. Het kan niet anders. De lokale politiek is verontwaardigd en zegt dat de rek eruit is. Maar op straat hebben mensen er weinig moeite mee, hoort RTV Noord.
15: Ik heb er geen probleem mee. Nee.
23: Ik merk er helemaal niks van dat AZC hier.
15: Nee. Niks.
24: Ik vind het prima, die mensen moeten ook onder dak.
25: Ik heb er geen last van.
23: Ik merk er helemaal niks van dat hier een AZC is.
25: Nee, je ziet wel veel buiten, maar je hebt er niet echt last van.
26: Ik kan ook wel voorstellen, want de andere gemeenten zijn ook een keer in de beurt.
15: Wat mij betreft moet er nog een jaar zitten. Als ze hier wel weg moeten, waar moeten ze dan weer heen, hè?
1: Het weer, het is half bewolkt met ook wat zon en er kan een lichte bui vallen. Het wordt broeierig warm, 26 tot 30 graden. En vanavond worden enkele stevige onweersbuien verwacht.
22: Arbeidsvitaminen, Hans Schiffers.

in music. Het liedje vernoemen naar het noodsignaal SOS is een krachtige uitroepteken om aandacht te krijgen. En dat gold natuurlijk ook voor de uitspraak Mamma Mia. Ook in de vroege dagen kon je het wel overlaten, Abba, om iets leuks te verzinnen. De aanvragen die komen van Ad en Marjan Sierenveld uit Vlissingen vandaag. Die zijn 50 jaar getrouwd. Ze beleefden gouden jaren met ups en downs natuurlijk, maar altijd samen. En dus hebben ze van hun lijstje ook iets bijzonders willen maken. En andere aanvragen komen van de stichting bij Bart Poeldijk. Kerkdorp is dat in het voormalig Monster Westland. De Bartholomeuskerk die wordt onderhouden door een stichting met onder andere een aantal concerten van tribute bands binnenkort, als The Birds en The Eagles en Eric Clapton. De Dijk, Fleetwood Mac. Nou, ik vind het een indrukwekkende line-up als ik dat zo lees. Erpleunen. Dank voor jullie lijst.

0: Die oude klassieker van Roy Orbison, Only the Lonely, zijn eerste waarmee het grote publiek kennis maakte met hem. En daarvoor Gary Moore met Still Got the Blues, waar hij toch die prachtige riff vandaan haalde. Dat blijft een wonder altijd. Maar het wordt altijd zeer op prijs gesteld als je die draait nog steeds. En The Kinks hoorden we met Mr. Pleasant.
1: De arbeidsvitamine-puzzel.
0: Nou, hier in de studio zit Chantal al klaar met een pen en papier in de hand. Je kunt het ook uit je hoofd doen. Mag je ook wel eens aanprijzen, want tenslotte is het ook iets wat je misschien wel impulsief moet beslissen hoe dat puzzeltje gelegd moet worden. 4 stukjes, 1, 2, 3, 4. Dat is de volgorde waarin ze langskomen, maar dat is niet de goede volgorde. En vandaag halen we het bekendste liedje uit het hele Braziliaanse songboek tevoorschijn, waarin Astrud Gilberto zingt Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking. And when she passes, each one she passes goes, ah.
2: 1.
3: Tall and tan and young and lovely.
2: 2.
3: The girl from Ipanema goes walking.
2: 3.
3: Goes, ah.
2: 4.
3: And when she passes, each one she passes.
0: Hoor ik dat nou goed? Zou ik een poging wagen? Nee, dat puzzelboek al natuurlijk van arbeidsvitamine. Ja, misschien wil jij het wel winnen. Laat even weten. Je kunt het winnen via de NPO Luister-app. Dit is Benny Nijman. Adieu.

0: bijzondere verhalen.
1: We hebben voldoende om van te leven. Ik ga nu echt nog meer dingen doen voor en met mensen. En dat klinkt zo theatraal, maar het komt uit het hart.
2: Hier is Henk van Steen.
3: Dankjewel Henk van Steen, ben ik ook een grote fan van.
0: Open Huis, elke maandag tot en met donderdag. Vanaf 2 uur, NPO Radio 5.
4: Hey, what's happening?
5: Brother, what's up?
4: This is a big party, man.

0: ze hem niet storen in die tijd. Hij had zijn eigen ei aan het eind broeden. En dat ei dat heette What's Going On. En dat omvatte ze een beetje de hele wereld. Aan problemen en zijn eigen sores. Dat is het hoofdzat. Ik heb er ooit een mooie podcast over mogen maken. De laatste dagen van Marvin Gaye. Die vast nog wel ergens te luisteren is. Overigens, dat Ride On, dat moet ik altijd denken aan Ferry Maat. Die zei dat ook altijd in die Soul Show. Ride On, riep hij dan. Dat was heel stoer om dat te horen zeggen. Rolling in the Deep Hoor, die van Adele. En Adieu was van Benny Nijman.
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: Rob van Westbroek uit Hazerswoude, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, je werkt in een drukkerij. Wat doe je daar?
2: Ja, voor alles. Visitekaartjes draaien. Ja.
0: Ja, is dat nog steeds alles. De ouderwetse manier? Visitekaartjes, stencils, ja. Toestanden?
2: Ja. Ja, zeker. Ja. Ja, er wordt dan iets explosiefs aangebracht, zeg maar. Een preegje dat er iets omhoog komt, dat soort dingen.
0: Dat heb ik niet helemaal begrepen wat je zei, maar er komt iets omhoog. Wat was het?
2: Ja, dan druk je het zeg maar andersom en dan, dat heet een preeg. Zeg maar, in de grafische termen.
0: Oké. Ja, je gaat nu meteen de techniek in, inderdaad. Ja,
2: wordt ook in waardedocumenten gedaan en dat soort dingen.
0: Ja, nou leuk. In ieder geval staat de radio aan op arbeidsvitamine bij jou. Dus dan hoor je dat puzzeltje voorbij komen. En toen dacht je vandaag van, ik ga eens even reageren.
2: Ja, tuurlijk. Ja, ik denk, ik ga het ook proberen. Ja, ik heb ook al eens een keer zo'n kaasschaaf gevonden. Dus ik doe ook wel regelmatig met andere spelletjes mee.
0: Wist ik niet. Ja, die kaasschaaf, waar kwam die dan vandaan? Die hebben ze niet bij ons vandaan, of wel? Nee.
2: Ja, nee, het komt niet bij jullie vandaan.
0: Oké. Nou goed, we hebben een puzzelboek van arbeidsvitamine. Vertel eens waarom je hem wilt winnen. Of wat is jouw code, bedoel ik?
2: Ja, de code is 1, 2, 3, 4, 3.
1: 1. 2. 4. 3.
0: Nou, het is je reinste mindfulness wat we nu gaan horen zometeen. The Girl from Ipanema. Je hebt het wel goed gedaan.
2: Ja.
0: Dus we belonen dat met het puzzelboek dat je gewonnen hebt zojuist.
2: Ja, dat was leuk, Hans. Ja, zeker. Heb ik er wat te doen?
0: Ja, heb je wat te doen, ja. Je verwet je.

Ja, leuk joch, Michel Telo. Hij kwam uit Brazilië. En als ik je te pakken krijg, zingt hij voor al die meiden die met hem mee staan te zingen. En die hopen natuurlijk eventjes in zijn aandacht gevangen te worden. Heerlijk. De Bee Gees met hun plaat. En dit is...

Ja, het blijft iets heel bijzonders. Led Zeppelin met Stairway to Heaven in de arbeidsvitamine vanochtend. Het is mijn lievelingsnummer van Led Zeppelin. Altijd weer, zegt Kees. En Boogie, een luisteraar, die zegt... Ja, de beste versie is wel met Hart en de mannen van Led Zeppelin op de tribune. Dat is de beste performance die ooit gemaakt is in 2012... tijdens Kennedy Center Honor in Washington. Inmiddels een befaamde track. We hebben dat laatst ook een keer helemaal gedraaid, hoor. Dat is inderdaad de absolute wereldtop. En wat een eer voor die dames van Hart om dan dat nummer te zingen ook. Of dat stuk. Want je moet eigenlijk bij dit soort dingen altijd praten over het stuk. Ja, prachtig. We hebben nog meer muziek. Maar die komt eraan zometeen na 11. Tot zo.

0: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maakt bereikbaar.
2: Inbrekers geeft u geen kans, maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
1: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
2: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
3: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buyssen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buyssen.
4: Jij zit zeker weer rond te kijken op nrv.nl.
5: Ja, dat is zo leuk. Al die reizen, al die bestemmingen.
4: Al iets gevonden?
5: Te veel. Maar wat vind jij van 4 weken op rondreis?
4: Doet NRV dat dan ook?
5: Ja, hier, kijk maar. China en Tibet en deze. Vietnam, Cambodja en Laos. Of hier Sumatra, Java en Bali. Of een Grand Tour door Japan, Australië of Nieuw-Zeeland. Peru, Bolivia, Nepal.
4: Weet jij waar mijn laptop ligt?
5: Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
3: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buyssen.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
8: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
9: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
10: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
9: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
14: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
15: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjas voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
17: Het 12 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
18: In de Noord-Franse stad Cannes is gisteravond een automobilist ingereden op een groep mensen. Er vielen 2 doden en 9 mensen raakten gewond. Eerst zou er in een café een vechtpartij zijn geweest en daarna liep een van de betrokkenen naar een auto en reed daarna in op mensen die stonden te wachten bij een bushalte. Er is iemand aangehouden. Deze zomer in Nederland is de warmste sinds het begin van de metingen. En dat valt op te maken uit temperatuurgegevens van het KNMI. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden Celsius in de beeld, waarmee het vorige record van 2018 met bijna een halve graad is verbroken. En de maand augustus is nog niet eens voorbij, zegt het KNMI.
19: We hebben heel veel hoge drukgebieden gehad. Bij een hoge drukgebied heb je veel zon, weinig regen, ook heel veel verdamping. Dan wordt het ook nog eens een keer droog, dat is de andere kant van deze zomer. Dus ja, vaak hoge druk. En dat zien we steeds meer in de lente en in de zomer, dat Nederland vaker in een gebied van hoge druk ligt.
18: Het is puinruimen in het centrum van Breda, waar vannacht een plofkraak was bij een juwelier. De gevel van het pand is eruit gereden. Vorig jaar werd er ook al ingebroken en daarna zijn er maatregelen genomen. Deze verslaggever van Omroep Brabant beschrijft de ravage.
20: Een enorme dikke balk, dubbele rolluiken. Nou, dat ligt allemaal hier op straat. Maar het meest bizarre is dat ze die ramkraak hebben gepleegd met twee behoorlijk grote auto's die op de een of andere manier door een smalle steeg zijn gereden. En dat is ook goed te zien met krassen aan de muur. De prullenbak aan de muur is eraf gereden. Een elektriciteitshuisje is kapot.
18: De politie kon vannacht meteen twee verdachten oppakken en sluit ook meerdere aanhoudingen niet uit. En Yayoi Kusama is overleden. Die naam doet waarschijnlijk niet meteen een belletje rinkelen, maar haar kunst is wereldberoemd. Haar bijnaam was de Polkadot-koningin en haar werk had felle kleurenschema's. Ook haar spiegelinstallaties, oneindige kamers, zijn populair. Op sociale media vind je veel filmpjes van mensen die in zo'n kamer staan.
21: They take you into this room that has a giant box. And that box is actually a room that's covered in mirrors. It's so trippy. It's called an infinity room because the space literally looks like it goes on forever.
18: Ja, het is een oneindige kamer dus eigenlijk. En Yayoi Kusama was 97 jaar. Over 2 weken opent er toevallig een grote tentoonstelling met haar werk in het Stedelijk Museum in Amsterdam. En de verwachting is dat het daar nu extra druk wordt.
17: Nou, zeker nu jij mij nieuwsgierig maakt. Ja,
18: ja, jij gaat ook dan.
17: Ja, zeker.
18: Het weer, een lange tijd overal droog en ook af en toe zon. Het wordt 26 tot 30 graden, broeierig warm. En vanmiddag neemt de bewolking toe. Vanavond is op uitgebreide schaal kans op onweer met veel regen.
10: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

0: deze versie veel mooier dan het origineel. Dat zou ik toch durven. Ja, vind je het echt?
1: Ja, ja, ook omdat ik weet dat deze versie er in één take op stond. Vind ik zo knap. Ja? Als je geen zangeres bent.
0: Ja. Nee, oh, dat is waar. Nou ja, terwijl de Swing When You're Winning. En er was niks aan toeval overgelaten om daar een enorme gebeurtenis van te maken. Met die Robbie Williams in de rol van nieuwe Sinatra. Mooi. Vitamine inderdaad, met de aanvraag van een stichting bij Bart in het Westlandse Poeldijk. De stichting onderhoudt de Bartholomeuskerk en doet dat onder meer door een reeks concerten te organiseren dit najaar. Al dus er pleunen. En met andere aanvragen vieren Ad en Marjan Sierenveld in Vlissingen hun 50 jaar huwelijk, waar langs ze genoeg hoogtepunten konden vinden om hun dag te omlijsten met muziek.

Je moet Freddie Mercury nageven dat hij wel wist waar hij het over had toen hij zei: dit is de allermooiste stem op aarde en daar wil ik een duet mee zingen. Montserrat Caballé, Barcelona, al zo lang geleden gemaakt. My Boy Lollipop hoorde je van Millie en de Eagles met Heartache Tonight. En dit is Pascal Jacobsen met Liefde van Later.

Die heeft ook nooit één valse noot gezongen, die Glen Campbell. Saturday Night was dat. Mama Cass hoorde je met Dream a Little Dream of Me. En Liefde van Later door Pascal Jacobsen. Dames en heren, Bruno Mars. Risk It All.

0: aanstaande maandag 31 augustus. De muziek van de zomer.
1: La música del verano.
0: We sluiten de zomerweken op NPO Radio 5 af met de zonnigste muziek.
2: Questa è la musica dell'estate.
0: Aanstaande maandag 31 augustus.
2: Die muziek des zomers.
0: De hele dag.
1: In NPO Radio 5.

1981 was een ijzersterke periode voor Rob de Nijs met Hou Me Vast. Daarvoor een Sweet Thing van Georgie Fame. En je hoorde ook nog een schitterende Roomba. Daar heeft Diana ons opmerkzaam op gemaakt. Van Bruno Mars. Ja, dat een Roomba is of een tango. Dat kan ik nog net horen. Risk It All hoor je trouwens. Wat er af en toe op die lijstjes allemaal staat, je houdt het niet voor mogelijk. Maar dit staat er dan ook ineens bij. Yeah!

Het zullen ze over 50 jaar van deze plaat vinden als ze dit opgraven of horen. De Beatles met een statement uit de jaren 60 natuurlijk. Van hun, rijke oeuvre, wat je nog altijd hoort en op verzoeklijsten ook opkomt. Stichting bij Bart Poeldijk in Westland deed mee. En ook Ad en Marjan Sierenveld in Vlissingen. Dit waren de arbeidsvitamine van vandaag. We eindigen in Australië vandaag met de Little River Band. Tot morgen.

0: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
1: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven, met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
0: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Wat als we dit jaar nou eens die reis naar Costa Rica gaan maken?
4: Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
3: Ik wel, bij NRV.
4: NRV?
3: Ja, NRV die heeft alles al uitgezocht. Het enige wat wij hoeven te doen is onze ideale route kiezen.
4: Dat meen je niet. Wat heerlijk. Dus we gaan het doen. Costa Rica.
5: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
9: Nee, Attents met ds.nl.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op Concertgebouw.nl.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Een meeslepende roman over familiegeheimen en verboden liefde. Geheimen van Rosewall Castle van bestseller-auteur Corina Bowman ligt nu in de boekhandel.
14: Doen! Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
13: Geheimen van Rosewall Castle ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
15: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
16: Ik mag graag tuinieren.
17: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
18: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
19: Ik niet.
15: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
20: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, eet smakelijk voor straks.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
20: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
22: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaans en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
23: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
22: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
23: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
24: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
25: 12 uur nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
26: Goedemiddag, Daniel. Het dodental na de vernietigende stortvloed van gisteren in Nepal en Tibet is opgelopen tot zeker 273. Reddingsteams zijn nog steeds aan het zoeken naar overlevenden. Meer dan 1500 mensen worden vermist, ook enkele Nederlanders en 3 Belgen. In Berlijn zitten vertegenwoordigers van 6 zuinige Europese landen bij elkaar om hun strategie te bepalen bij de onderhandelingen over de EU-begroting. Nederland is er ook bij. Deze landen vinden dat er de komende jaren te veel geld naar de EU moet. 2000 miljard euro. Correspondent Christ Ossendorp die weet daar ook meer over. De Europese Commissie wil dat, maar ja, die zuinige landen dus niet.
0: Ja, zij zeggen dat het honderden miljarden minder zal moeten worden. Belangrijk is wel te beseffen, dit zijn de landen die inderdaad meer contributie aan de club betalen dan ze als subsidie terugkrijgen. Tegelijkertijd zijn dit de landen die het meeste baat hebben bij het lidmaatschap van de club. Zo verdient Nederland veel meer dan andere landen aan de open Europese markt. Dus we kunnen wel heel hard roepen dat we korting willen. Andere landen gaan daar niet zomaar in mee.
26: Het is de warmste zomer sinds de metingen van het KNMI in 1901 begonnen. En de extreme droogte van deze zomer heeft één ding duidelijk gemaakt. De waterschappen willen eerder kunnen ingrijpen. Want droogte is een sluipmoordenaar, zegt deze dijkgraaf van Waterschap Limburg bij Omroep L1.
1: Het duurt lang voordat je dat in de gaten hebt. En we hadden eigenlijk liever een instrument gehad of een beleidsregel. Bijvoorbeeld ook op het onttrekken van water via grondwater. Want je wil voor al het kwetsbare, en dat is in dit geval de natuur, wil je maatregelen hebben die je op tijd kon inzetten. Die helpen de droogte een beetje beter te voorkomen.
26: Dat beleid moet er uiterlijk in april zijn, vindt ze. En honderden kinderen in Flevoland liepen een dag mee op de boerderij. En voor veel scholieren was het de eerste keer dat ze een aardappel zagen voordat die in de supermarkt ligt. Nou, de boerin kreeg hulp van een paar senioren en genoot van al die kinderen om zich heen.
2: Heel veel kinderen weten gewoon niet hoe aardappels groeien en zo. En dat je dan de verwondering ziet, ja, dat doet maar echt goed. Ik denk van nou, na deze dagen zijn er weer 600 kinderen die weten hoe een aardappel groeit, hoe een bietje groeit. Nou, dat is gewoon winst voor mij als agrariër.
3: Ja, het is een beetje een feestje eigenlijk.
4: En hoe kom je aan die bietjes?
5: Zelfgeoogst. Nou, je mocht ze uit de grond trekken en ja, het was gewoon heel leuk.
19: En eten jullie wel eens bietjes?
5: Nee, ik vind het niet echt lekker.
26: Nee, niet lekker, maar toch gingen ze met hun verse oogst aan de slag in de keuken, onder meer om bietenwraps te maken. Het weer, geregeld zon, drukkend warm. Het is 26 tot 30 graden en vanavond is er kans op enkele stevige onweersbuien.
25: Dankjewel en zometeen weer, hè?
26: Wraps. Nee, ja. Dierennieuws bedoel
25: oh,
26: jij?
25: Denkt dat, ja, ja, ik denk aan
26: ik
25: het
26: denk
25: nieuws.
26: Aan eten.
25: Jij denkt aan eten. Ja, maar het is ook lunchtijd.
24: Lunch lekker met Daniel Dekker. Daniel.

Duitse Bayer Leverkusen in het stadion binnenkomt, dan wordt dit nummer altijd gedraaid van Status Quo. Een soort clublied geworden, rocking all over the world. Goedemiddag, van harte welkom aan de Omroep Max lunchtafel. We gaan weer gezellig lunchen met natuurlijk ook de allerbeste evergreens. En ik heb zometeen even contact met Venster. Dat is eigenlijk Joost Stanford. Maar Venster is zijn artiestennaam. Hij heeft een prachtig mini-cd uitgebracht. Met een paar hele mooie Nederlandse liedjes. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. En donderdag vandaag, nou, dan weet je het wel, hè. Sandra IJsbrand, die onze topkok en voedingsdeskundige, komt live vanuit Scandinavië. Vorige week had ze iets met smurrebreud. Wat het vandaag gaat worden, lekker blijven luisteren. Donderdag 27 augustus, dit is Lunch Lekker.

0: Houston en The Morning Train. Heerlijk hitje uit 1980 en daarmee toch ook wel een evergreen eigenlijk. Fantastische zangeres trouwens. Bovendien, Four Tops nog daarvoor met Bernadette. En dat kwam uit een album dat de Four Tops maakte in 1967. Was de laatste trouwens die ze opnamen voor het platenlabel Motown uit Detroit, Michigan, Amerika. Ze wisten wel de top 10 te bereiken met dat nummer. En misschien staat hij ook wel weer in de Evergreen Top 1000, in het najaar. En het komt er nu hard aan, hè, want het is hier een beetje grijs in Hollywood. Ik weet niet hoe bij jullie thuis is. Echt wat slechter weer. De zomer is bijna voorbij. Pepernoot alweer in de schappen en veel nieuwe muziek. Hij komt uit Den Haag en maakt Nederlandstalige muziek vol persoonlijke verhalen. Ik heb het over Joost Stanford en beter bekend onder zijn artiestennaam inmiddels. Venster met een Ferdinand.
1: Joost. Hele goedemiddag.
0: Goedemiddag Joost, hoe is het?
1: Ja, heel goed vanuit Den Haag, een bewolkt Den Haag, maar het gaat heel goed.
0: Ja, nou, ik zat nog te denken, jij hebt best wel een mooie zomer achter de rug volgens mij.
1: Ja, heel mooi. Ik heb aan het begin van de zomer mijn nieuwe EP uitgebracht en ik heb 5 hele vette shows gehad deze zomer en dat was echt te gek.
0: Ja, ik weet dat jij in ieder geval bij Typhoon was. In Avas Live in Amsterdam, want daar was na afloop nog een heel mooi feestje. En dat trad jij op, toch?
1: Klopt. Ik deed de aftershow en dat betekent dat iedereen die klaar is bij Typhoon en nog bij mij langs kan komen. En dat was superleuk. Mensen hadden al een geweldige show van 2,5 uur gehad van Typhoon. En ja, het was te gek om nog voor een mooie groep mensen nog even die dag af te sluiten.
0: Ja. En ja, je moet toch wel een beetje met aandacht naar jouw liedjes luisteren, denk ik. Want het zijn hele persoonlijke nummers ook, met persoonlijke verhalen, zoals ik net ook al zei. Dus die aandacht moet wel een beetje zijn bij jouw optredens. Je stond ook nog op een festival in Leiden, zag ik. En op het Graceland Festival, wat was dat eigenlijk voor iets?
1: Nou ja, in Leiden was het een fantastisch zomerfestival. En Graceland was ja, dat is een mooi festival voor gezinnen, waar het gaat over samen zijn en verbinding, et cetera. En nou, daar paste mijn show perfect. En de aandacht erbij, ik hou de aandacht er wel bij hoor, van de mensen die bij me komen kijken.
0: Nou, heel goed. Ik moet je snel eens een keer live zien optreden dan. En ja, je vertelt het net al, je hebt je eigen EP uitgebracht. Dat was ook een feestje in het paard in jouw eigen Den Haag, hè, jouw hometown. Ja. Hoe was dat?
1: Heel bijzonder vond ik het. Het was voor mij een eerste echte clubshow. En nou, ik heb Den Haag is een beetje mijn stad geworden. Van origine kom ik van het platteland, maar Den Haag is inmiddels mijn stad. En ik vond het heel bijzonder om voor de eerste keer zo'n grote show met allemaal Hagenezen en omstreken, of course. Maar zo'n show te doen in een volle kleine zaal van het paard, dat was echt heel bijzonder.
0: En was je zenuwachtig ervoor of niet?
1: Eigenlijk niet. Nee. Ik heb best wel, als ik live speel, dan ontstaat er best wel een soort rust of zo. Dan denk ik van, dit gaat helemaal goed komen.
0: Dan valt er van alles van je af.
1: Ja, de onrust zit vooral in de voorbereiding. Maar als zo'n week ernaartoe denk ik van, yes, let's go.
0: En weet je waarom ik het ook vraag eigenlijk, Joost? Omdat ik las ergens dat jij je toch neerzet als professioneel twijfelaar. Professioneel twijfelaar. Toen dacht ik, nou, dat kan wel met zenuwen gepaard gaan.
1: Dat klopt, dat is ooit bedacht door een andere radio-dj en ik was het er eigenlijk wel mee eens dat professioneel twijfelen. En het hoort erbij dat ik zoekend ben. Ik hou er ook van om te zoeken en ik hou ervan om te zoeken naar antwoorden. Maar bij zo'n show, ja, ik ben maanden bezig met voorbereiding natuurlijk. En op een gegeven moment heb ik wel door van, hey, ik ga het op deze manier doen. En dan gaan we er ook vol voor met mijn hele band en met mijn hele team eromheen.
0: Ja. 5 nummers staan er op jouw EP, Op Open Water. Mooie liedjes, ik ga er zo meteen natuurlijk eentje van draaien. En het eindigt met Luister Lief. Dat is een mooi liedje, dat heb je geschreven nadat een vriendin iets tegen jou heeft gezegd. Dat moet je even vertellen, denk ik.
1: Nou, ik ben een twijfelaar en piekeraar. En dat gebeurt ook vaak 's nachts. En op een gegeven moment, vlak voordat we een keer een nacht gingen slapen, zei mijn vriendin toen van, hey, je mag me altijd wakker maken, hè, als je het even niet meer weet. En nou, ik lag die hele nacht wakker. En de volgende ochtend toen ik achter de piano kroop, dacht ik van, ja, dit is echt zo lief dat ze dat tegen me zei. Daar wil ik iets mee. Hè. Ik wil het in een liedje stoppen dat er mensen voor je zijn die altijd de hand in je rug zijn of naar je luisteren of wat dan ook. En nou, dat is een liedje Luisterlief geworden.
0: Ja, dat is prachtig geworden. Heb je er ook wakker gemaakt of deelt niet?
1: Nou, ik heb er vaak genoeg wakker gemaakt, zeker.
0: Oké. Okay. Nou, we gaan tot het schip vergaat gaan we draaien. Ja, je hebt zelf een clip in elkaar geklust, zag ik. Dat is nu te zien op YouTube. En ja, daar zit wel een zomergevoel in, hè, die clip ook.
1: Dat vind ik ook, zeker.
0: Ja, de zon zien zakken in de zee.
1: Ja, prachtig. Het is een beetje mijn standaard fietstocht van mijn huis naar het strand. En ik neem je mee in die fietstocht. Zo simpel is het. Zo simpel kan het leven soms zijn.
0: Ja. Dan gaat het liedje over of moeten we gewoon luisteren? Want het zijn natuurlijk hele mooie teksten, dus je hoeft er niet echt iets over te vertellen. Maar misschien wil je er nog iets over kwijt?
1: Ja, het is denk ik het besef dat we maar op open water dobberen met elkaar. En dat we geen idee hebben waar we heen gaan. En het voor mij dus veel belangrijker is met wie je op dat bootje zit dan waar je precies heen gaat. En die realisatie heb ik in dat lied proberen te stoppen.
0: Is goed gelukt, Venster.
1: Dankjewel. Dankjewel. Ja.
0: En je bent op dit moment in de studio toch ook druk bezig met nieuwe liedjes weer, of niet?
1: Ja, zeker. Dat hou ik nog even in spanning, maar in oktober ben ik alweer klaar voor iets nieuws. Daar zijn Jasper en ik nu heel druk mee bezig.
0: Goed zo, nou ga daar lekker mee verder. Ik wens je een mooie dag. En nou, misschien dat we dan nog voor het einde van het jaar een keer lekker kunnen lunchen hier in de studio.
1: Dat lijkt me heel leuk. Ik kom graag die kant op.
0: Met jouw nieuwe liedjes.
1: Is goed, afgesproken.
0: Zet hem op vandaag, hè. Dankjewel, Venster.
1: Dankjewel, fijne dag.

0: Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: En je wordt er ook nog heel erg oud van, want dat zeggen ze van de Blue Zones. Hè, dat daar leven mensen die gemiddeld ouder worden dan op andere delen van de wereld, maar ook gezond ouder worden en gelukkig ouder worden.
0: En dit ook.
2: Nee, gek van het potje,
3: want dan was
2: ik
3: begrepen. Oh ja, hè, ik ook. Ik was helemaal enthousiast, joh. Ik wist het helemaal niet. Heb je ook geteld?
2: Nee, ik ga morgen tellen.
3: Morgen? Maar dan is het niet, hè? Dan telt het niet. Het is vandaag.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker.

0: Straks met een kwartiertje ongeveer spelen we weer de dubbeldekker quiz vandaag met Simon Garfunkel, zie ik hier. Dus als je mee wilt doen en een kaasschaaf wil winnen, nou, dan kun je je opgeven straks. Maar het is nu 12:30 geweest en dat betekent het laatste nieuws met Carolijn. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de overstromingen in Tibet en Nepal verschrikkelijk. Hij zegt dat er met enkele Nederlanders die in Nepal zijn nog geen contact is en hij is erg bezorgd over de situatie daar. Opnieuw is er een inval geweest op een woonwagenkamp in Waalre. Daarbij is een man van 47 aangehouden voor vuurwapenbezit. Vorige week deed de politie ook een inval op dit kamp. En toen werden spullen voor de productie van drugs, wapens en een gestolen auto gevonden. Een crimineel die 4 keer uit een Europese gevangenis ontsnapte is opgepakt in Spanje. Hij knoopte onder meer lakens aan elkaar en vormde met andere gedetineerden een menselijke piramide, zodat hij over de gevangenismuur kon springen. Hij wordt ook wel een meesterontsnapper genoemd.
0: Maar wel heel traditioneel met zo'n laken aan elkaar
1: geknoopt. Ja, het is echt zo, net zo'n alsof je de Donald Duck zit te lezen. Het is hem dus al 4 keer gelukt. Ja.
0: Nou, inderdaad. Ja.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: Langs de dijk in Hoofddorp zouden bijna 400 bomen gekapt worden, maar na een lange strijd van Fauna Haarlemmermeer tot aan de rechter bleven ze staan. En nu zit daar een boomvalkpaardje te broeden en dat is echt zeldzaam.
3: Als je deze boom naar boven volgt, zie je helemaal bovenin op 25 meter het nest van de boomvalken. En dan is dit wel het allerultiemst als je dan denkt van ja, ze hebben jongen, het is geweldig. Elke dag leren ze steeds beter vliegen en jagen. Totdat ze over 2 weken klaar zijn om naar Afrika te vliegen.
1: Ja, dus wie ze nog wil zien, die moet er heel snel bij zijn.
0: Het is een bijzondere vogel dus.
1: Ja, er zijn een paar 100 broedpaardjes nog van.
0: Oké.
1: Okay. Dat klinkt als veel, maar dat is weinig.
0: En de vogelspotters, die gaan erop
1: af. Ja, die rennen is het.
0: Ja, maar zijn die er al bij? Of is dit nu een oproep?
1: Nou, ik zag een hele lege dijk. Oh. Dus ik denk dat ze er nu wel ongeveer staan.
0: Nou, iedereen in Hoofddorp opgelet, want Carolijn heeft nu openbaar gemaakt.
1: Ja, sorry mensen.
0: Iedereen komt naar de dijk daar hoor.
1: Buiten is het bewolkt, ook wat zon en broeierig warm, maximaal 30 graden. Vanavond veel regen, plaatselijk ook stevige onweersbuien. En die buien hebben we morgen en de komende dagen ook nog.
0: Okay,
1: dus dan gaan we rustig de herfst in, denk ik.
0: Ja,
1: nou,
0: raden
1: of
0: we
1: nou dus. Ja, rustig.
0: Nou ja, ik wel.
1: Jij wel.
0: Ben je toen niet onrustig of wel?
1: Nee hoor.
0: Okay.
1: Het zal maar gaan spoken boven je hoofd. Maar...
0: Even de zonnebril en de paraplu omruimen.
1: Ja,
0: dat is het eigenlijk.
1: Goed idee.
0: Dankjewel, Carolijn. En ja hoor, we zijn er weer bij vandaag. En ik vind het zo ontzettend leuk dat je bent aangeschoven aan onze lunchtafel. Welkom.

0: Ah, blijft mooi deze van The Motions uit Den Haag. Nou, ik had al eerder in dit programma een zanger uit Den Haag. En deze kwam ook uit Den Haag, The Motions. Wasted Words, en daarvoor hebben we nog Phil Collins. Die is wel een keertje in Den Haag geweest, maar komt er niet vandaan. De Dubbeldekker Quiz. We laten twee keer hetzelfde liedje horen. We willen graag van je weten. Wie was er het eerst mee? 1. Ja, dat waren Simon & Garfunkel. En hier is Harper's Bazaar.
1: 2.
0: Ja, ik noem het nummer maar gewoon Feeling Groovy. Maar zo heet het eigenlijk niet. 59th Street Bridge Song. Maar wie was er eerder? Dubbeldekker 1, Simon & Garfunkel. Dubbeldekker 2, Harper's Bazaar. Het lijkt makkelijk en misschien is dat het ook wel. Je kunt altijd een gokje wagen natuurlijk. 50% kans dat je het goed hebt. En stuur een appje naar de studio. Gaat snel via de NPO Luisterapp. En ik krijg zometeen 3 vragen. Heb je zelf de 3 goed? Dan is hij voor jou. De lunchlekker kaasschaaf van deze donderdag. In de Dubbeldekker Quiz. Kom maar door met je antwoord. Dubbeldekker 1 of 2?

0: Zo, Santal Esmeralda was dat. De echte evergreen was natuurlijk van Nina Simone al uit de jaren 60. Don't let me be misunderstood. Gezellig, dan hebben we Ines aan de telefoon volgens mij uit Venlo. Goedemiddag.
1: Ja, hallo. Goedemiddag.
0: Hoe gaat het?
1: Prima.
0: Mooi, dat is fijn. Heb je al geluncht?
1: Nee, dat wil ik zo gaan doen nog.
0: Ja, en wat hebben we onder het pannetje?
1: Oh nee, het is gewoon een boterham hoor.
0: Oh, gewoon een boterhammetje. Ja, nou, er zijn ook heel veel mensen in het zuiden die lunchen warm, hè, tussen de middag.
1: Oh, maar volgens mij zijn dat boeren die dat doen.
0: Dat zijn de boeren?
1: Ja. Oh. Of oude mensen.
0: Ja, jij bent natuurlijk nog hartstikke jong. Maar dat heeft iets met leeftijd te maken, denk je?
1: Oh, nou ja.
0: Dat weet ik niet.
1: Dat ze 's middags warm eten?
0: Ja.
1: Ja, volgens mij is dat iets van vroeger.
0: Ja, ja, dat is het ook wel, hè? Ik heb ook geen idee waarom dat gedaan werd, eigenlijk.
1: Ja, ik ook niet, dus... Ja.
0: Nou, we zijn lekker in gesprek in ieder geval. Ines, zullen we de quiz gaan doen? Laten we bij het begin beginnen.
1: Ja.
0: Wie waren er eerder met dat nummer? Simon & Garfunkel, Dubbeldekker 1 of Harper's Bizarre?
1: Nou, dat was Simon & Garfunkel.
0: Ja, natuurlijk. Hoewel, dat scheelt niet veel. Want dat Harper's Bizarre deed het een jaartje later in 1967.
1: Oh,
0: maar,
1: dat is wel dicht op elkaar, ja.
0: Ja, dat zit echt wel dicht op elkaar. Je hebt de Omroep Max Sokken al gewonnen.
1: Oh, geweldig.
0: Ja, toch? Draag ze met trots, hè, daar in het zuiden.
1: Ja.
0: En we gaan naar vraag 1. Dat liedje over die brug, de Street Bridge Song, is vernoemd naar een brug in een hele grote stad. Over welke grote stad hebben we het dan?
1: Is dat... Jezus.
0: Ja. Nou, dat is in ieder geval fout. Dat moet je niet zeggen. Ik maak hem even meer keuze voor je.
1: Oh.
0: Is dat A, Chicago? Antwoord B, Los Angeles? Of antwoord C, New York?
1: Los Angeles. Fout.
0: Nou. Ja, inderdaad. Want het was New York.
1: Oké. Okay.
0: En dat hebben ze daar zo gedaan, want die 59ste straat in Manhattan... die kwam uit op die brug. Dus dan hebben ze het 59th Street Bridge genoemd.
1: Oh, zo. Ja. Nou, weer wat geleerd.
0: Je moet het maar net even weten. Ja, dat je dan van mij nog even iets leert zo op de radio, hè. Wat een dag.
1: Nou, mooi meegenomen.
0: Ines, ga lekker je boterhammetje opeten. En ik wens je heel smakelijk eten natuurlijk. En jij mag bepalen welke gaan wij draaien vandaag.
1: Nou, van Simon & Garfunkel natuurlijk, hè?
0: Mooie dag.
1: Dankjewel.
0: Dag.
1: Dag.

0: De hele maand augustus schuiven iedere vrijdag bij Lunch Lekker de leukste zomergasten aan. Ze presenteren een uur lang mee en je hoort hun favoriete muziek.
1: Alles ziet er anders uit als de zon schijnt.
0: Met deze vrijdag de gast...
2: Daniel, Mart hier. Ik hoop dat je een lekkere lunch hebt gemaakt voor vrijdag. Want dan kom ik gezellig langs bij je vriend. Weer de zomergast. Tot later.

0: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
1: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 28 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
0: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
2: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
4: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
6: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: Het is 1:00 nieuws met Ewout de Jong. Goedemiddag, Ewout.
16: Goedemiddag, Daniel. Het dodental na de vloedgolf van gisteren in Nepal en Tibet is opgelopen tot boven de 270. De meeste slachtoffers vielen in Nepal. In totaal worden er ook nog meer dan 1000 mensen vermist. Volgens de buitenlandredacteur Jelle Baars komen de reddingsacties nog lastig op gang.
17: Heel veel van de infrastructuur waarover het reddingswerk ook het gebied in moet komen is weggeslagen, bruggen en wegen. Er zijn inmiddels meer dan 3000 agenten op de been aan de Nepalese zijde. En in Nepal konden ook veel helikopters niet landen, omdat dus die wegen weg zijn geslagen en er nog veel hoog water is.
16: En volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken worden er ook enkele Nederlanders vermist. De Fiat heeft een inval gedaan in panden van ondernemer Charles Ratelband. De zakenman wordt verdacht van fraude en witwassen. Hij zou 23 miljoen euro hebben opgehaald bij beleggers voor groene investeringen in windturbines en zonneparken. Maar het geld zou zijn verdwenen naar een privérekening. Charles Ratelband is de zoon van BN'er Emiel Ratelband. In Groningen is de rechtszaak begonnen tegen de twee moeders uit Stadskanaal. Vandaag was de proforma-zitting. Twee moeders worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van een van de twee vrouwen. Het meisje belandde twee keer in het ziekenhuis. Verslaggever Jeroen Gortworst.
18: De details in deze zaak zijn echt gruwelijk. Zo werd het meisje vastgeketend aan leidingen in de kelder. Werd ze uitgehongerd en werd ze gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. En dat alles werd ook nog eens gefilmd. Nou, de zaak wordt vandaag nog niet inhoudelijk behandeld, maar alleen pro forma zoals dat heet. En dat betekent dat ze gaan vertellen waar het onderzoek op dit moment staat en wordt gekeken of de verdachten langer moeten blijven vastzitten.
16: Nou, inmiddels heeft de rechter besloten dat de twee vrouwen langer blijven vastzitten en ook moeten ze naar het Pieter Baan Centrum voor een psychisch onderzoek. En bij een toekomstige asielopvang in Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten. Op twee plaatsen zitten brandplekken tegen de gevel en daar zijn ramen kapot. Het COA wil in het leegstaande bedrijfspand in Valkenswaard 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen opvangen. Het weer, wolkenvelden, maar vanuit het zuiden wat meer zon. Het wordt vanmiddag broeierig warm met 26 graden in het westen tot 30 in het oosten. Later vanavond en vannacht felle onweersbuien met kans op hagel. Morgen geregeld onweersbuien en veel wind, afgewisseld met wat zon en hooguit 23 graden.
19: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: David Bowie. And Let's Dance. Dat je er nog steeds bij bent aan de gezelligste lunchtafel van Nederland met de allerbeste evergreens. Dit is NPO Radio 5. Zometeen contact met Scandinavië. Internationaal programma, mensen. Want Sandra is wel die onze topkok, voedingsdeskundige, reist met een camper rond. En doet zo wat bijzondere recepten op. Dus ik ga zo meteen even kijken of we via de satelliettelefoon verbinding kunnen leggen.
1: Beleggingstips.
0: Nou, dat zal wel goed komen. De verduisteringen zijn trouwens niet aan te slepen. Vannacht is er weer een verduistering en dit keer is de maan aan de beurt. De maan wordt verduisterd. Ik weet niet, moeten we daar de wekker voor zetten of kunnen we gewoon blijven liggen? Er is al wel iets meer over, maar ik ben dus al op zoek naar liedjes over de maan. Het mag ook een liedje van maan zijn. Een van mijn favoriete zangeressen. Ze heeft prachtige liedjes gemaakt, toch? Mag ook. Kijk maar eventjes wat jullie fijn vinden. Of wat in je opkomt. Wat je denkt, nou, dat vind ik nou echt een prachtig liedje over de maan. Goeie suggesties zijn altijd welkom hier. Ik bewaar ook al die appjes, want er zitten zoveel goede liedjes tussen. Die kunnen we later misschien wel weer een keertje gebruiken.

0: you need is love. Zing even gezellig mee.
1: Dit is Koken met Sandra.
0: Wel niet topkok, voedingsdeskundige onderweg door Europa. Dat kunnen we toch wel zeggen, maar het is in Scandinavië. Dat weet ik eigenlijk wel zeker, want volgens mij is ze nog in het mooie Denemarken. Sandra, goedemiddag.
2: Goedemiddag, ja zeker, Denemarken.
0: Waar zit je precies in Denemarken?
2: Ik zit nu in, ik zeg dan Aarhus, maar je hoort te zeggen Aarhus.
0: Aarhus, oh ja.
2: Aarhus.
0: Maar dan ben je eigenlijk alweer een beetje op de terugweg, of vergis ik?
2: Ja. Dat klopt. Ik heb de oostkant, dat noemen ze Zeeland of Sjalland, die heb ik nu bezocht. En we zijn nu eigenlijk nog even een opstekertje aan het maken richting het noorden. Dus richting, zeg maar, Noorwegen, Zweden. En dan gaan we weer afbuigen. Dus ik heb nog een week te gaan. En deze stad zit al in het, noem maar even het vaste stuk van Denemarken. Ja. De kop van Denemarken.
0: Samen met fotograaf Dane van Leenen, want jullie hebben ook samen een mooi boekje gemaakt. Met heerlijke recepten die je kunt maken als je onderweg bent met de camper. Maar ook gewoon voor thuis natuurlijk.
2: Ja.
0: Ja, jij neemt iedereen nu een beetje mee op reis, hè? Ook onze luisteraars eigenlijk.
2: Ja, nou, ik vind het zo heel erg leuk. Weet je, ik geniet er zelf zo ontzettend van om zo'n land te ontdekken en alle mensen die ik hier ontmoet en hun hele mooie verhalen. En ik denk, ja, wat is er nou leuker dan dat niet voor mezelf houden, maar om dat te delen en ook een beetje mee te reizen.
0: Ja, nee, ik kijk natuurlijk iedere dag eventjes. Er zitten wel goede tips tussen, hoor, vind ik.
2: Ja, nou, dankjewel.
0: Het ziet er prachtig uit en jullie zitten ook heel erg mooi in de natuur.
2: Ja, er is hier gewoon in Denemarken, ik vind heel veel frisse lucht, heel veel mooie natuur. En ze hebben heel veel eigen moestuinen die onbespoten zijn. En ze werken heel veel samen met elkaar. Dus als je ergens in een restaurantje eet, dan hebben ze de groenten van de boerderij ernaast. En de vissen van de visser die daar in de buurt zijn vis vangt. Het is heel erg een beetje community-achtig. Ze zijn trots op elkaar, wat ze produceren. En kunnen er veel over vertellen. Dus dan weet je wat over de herkomst. Ik vind het heel mooi. Heel mooi om te zien.
0: Ja, en veel gezondheid natuurlijk ook op een dergelijke manier. Aan je voedsel komen, hè?
2: Dat is zeker.
0: Want je was ook bij Lotte Reiter. Ik had nog nooit van haar gehoord, maar jij liep met haar door een gigantische tuin.
2: Ja, zij heeft een prachtige tuin waar we echt heel erg van onder de indruk waren. In de vorm van een wiel. En we liepen daar doorheen. Dus het zijn eigenlijk een soort taartpunten. 12 taartpunten met in ieder vak weer andere groenten en fruit en kruiden en bloemen. En dat wisselt ze, zeg maar, iedere keer, die vakken. Want je kan niet ieder jaar in hetzelfde vak hetzelfde telen. Het is een beetje ook hoe ze daarnaar kijkt, een beetje spiritueel. Dat zou ook de circle of life kunnen zijn. Dat ziet zij erin. Ja. Eigenlijk die in de natuur doorlopen wordt, maar die wij als mensen natuurlijk ook doorlopen. Dus heel mooi symbolisch en ook prachtig om te zien.
0: Ja. Nou, zat ik wel te denken, Sandra. Je hebt een jaartje of 5 geleden heb jij meegedaan in expeditie Robinson.
2: Ja.
0: Voor de mensen die dat programma niet kennen, dan word je gedropt op een onbewoond eiland en dan moet je een spelletje doen. En uiteindelijk helemaal in de basis, zeg ik het een beetje goed, zonder dat je echt eten en drinken...
2: Overleven.
0: Je moet overleven, ja.
2: Ja.
0: Ja. En ja. Nou, nu heb ik begrepen, want ik ben ook wel heel erg blij dat je volgende week gewoon weer in Nederland bent. Want jij bent iemand tegengekomen en je gaat dus nu een recept geven voor een broodje. Ja, daar had jij niet mee weggekomen hier in de studio. Het is dat je lekker verderop zit.
2: En ik weet zo zeker dat je het zo lekker zou vinden.
0: Oh,
2: ik was ook verrast, ja.
0: Wat is het?
2: Nou, wij zijn meegeweest met een hele stoere man die op Groenland maanden heeft overleefd. Dus daar valt mijn expeditie Robinson echt mee in het niet.
0: Oh.
2: Ik heb het hem wel verteld, maar een beetje met schaambrood op mijn kaken. Want wat hij heeft gedaan, dat is gewoon next level. Hij traint ook militairen die bijvoorbeeld in Afghanistan moeten vechten, dat ze kunnen overleven in de natuur als ze geen eten meer hebben, maar dat ze het kunnen vangen.
0: Yeah.
2: Zo'n man. En hij heeft ons meegenomen in een bos om daar paddenstoelen te plukken en kruiden uit het bos te halen. En wat we gegeten hebben is onkruid eigenlijk. En dus wat paddenstoelen. Maar toen dacht ik, nou, dat is fantastisch, want dat kunnen wij in Nederland ook. Ik heb paardenbloemblad gegeten, brandneteltoppen en zevenblad. En dat is, ik heb het zelf ook in mijn tuin, het woekert en ik word er gek van. Maar ik heb nu ontdekt hoe lekker dat is. En als je die drie onkruiden eventjes wast en eventjes blancheert, dus heel kort kookt, dan gaat het bittere ervan af. En als je het dan een beetje droog maakt en bakt in een pan in een beetje roomboter, en je doet dat op een lekker zuurdesembroodje met een beetje zout en peper. Zo simpel, je weet niet wat je proeft. Het is zo ongelooflijk lekker.
0: Ik ben er gewoon stil van.
2: Ja,
0: eigenlijk zeg
2: ik neem het volgende week mee.
0: Nou ja, nu, je maakt me natuurlijk wel nieuwsgierig. Maar het klinkt een beetje als je eigen tuin opeten.
2: Ja, klopt.
0: Met onkruid.
2: Maar weet je, Daniel, wij noemen het maar onkruid. Hè? Het is maar dat we dat zelf bedacht hebben. Maar waarom? Omdat het in de weg staat tussen je mooie bloemetjes, het zevenblad. En omdat je je prikt aan de brandnetels. Maar eigenlijk is het gewoon dus heel goed te eten. En heel gezond. Er zit heel veel vitamine in, mineralen. Dus, en je kunt het perfect klaarmaken. Dus waarom niet?
0: Ja, nou, ik wil het heel graag proeven. Het is ook niet aan de prijs natuurlijk. Hè? Als je gewoon een brandnetel. Ik haat brandnetels eigenlijk. Maar misschien zijn. Maar gaat het niet prikken in je mond?
2: Nee, als je het eenmaal gekookt hebt, dan is de prik eraf. Dus dan heb je daar geen last meer van.
0: Oh ja, dat is net als met cola, dat je dat gewoon het dopje er niet op draait.
2: Als je laat staan, dan is de prik er ook uit.
0: Precies, oké, dan heb ik een beeld, hè. Nou, op jouw Instagram-pagina, @SandraIJsBrandy, daar kun je alles lezen hierover.
2: Absoluut.
0: Met de beelden er ook bij.
2: Ja.
0: Heb je ook een foto van die man? Die Thomas?
2: Die komt nog. Die man die heb ik zeker gefotografeerd. Want, en ik wil er ook terug. Daar kan je zoveel van leren. Dat dit soort mensen die... weet je, eigenlijk moeten we dat allemaal kunnen. Dat je gewoon niet... Als de supermarkt nou dicht is of alles is op. Dat hebben we met corona natuurlijk een beetje meegemaakt. Ja. Dan moet je eigenlijk jezelf kunnen redden. Dus, en hij kan dat. Dus ik leer heel graag van hem.
0: Ja. Nee, maar ook omdat het natuurlijk best wel gezond is. Nou, een broodje onkruid, je moet er toch niet aan denken.
2: Zeker.
0: Nou ja, ik leer weer iedere dag van je, eigenlijk.
2: Volgende week ga ik je verrassen.
0: Nou, heel graag. Ik wens jullie nog een hele goede reis daar.
2: Dank je wel.
0: Doe voorzichtig, niet te veel met vreemde mannen meegaan natuurlijk.
2: Nee.
0: We gaan je receptje bekijken. Je hebt er ook nog een liedje bij uitgezocht.
3: Sandra's Soundtracks.
0: Nou, kom maar door, zeg het maar.
2: Een hele passende van de Rolling Stones. En dat heet Dandelion. En dat betekent...

0: Gisteren waren ze nog hier om te praten over hun nieuwe album, waar alleen maar mooie liedjes op staan. Dit was samen met Venice en het heette By Your Side. En daarvoor hadden we Sandra Esbrandi uit Denemarken. Die was bezig met een broodje onkruid. Dat schijn je dus te kunnen eten allemaal. Paardenbloemen met name en brandnetels. Het is ook nog gezond. Roos stuurt net een appje. Ik noem het onkruid altijd stoepplantjes. Dan klinkt het alvast veel lekkerder en ze smaken ook goed. Dus er zijn nog meer mensen die dat doen. Inderdaad, Sander, laten we onkruid gewoon wildkruid noemen. Ja, het zijn allemaal dingetjes waar we volgende week even op terugkomen als Sander weer in Nederland is. Aflevering van Koken met Sandra. En nu is het 1:30. Het laatste nieuws met Ewout. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt ook nog regen verwacht. Defensie heeft uitleg gegeven over de militaire oefening aan de zuidkant van Rotterdam. 8 helikopters, waaronder Chinooks, vlogen vanmorgen in alle vroegte laag over. Op sociale media werd daarover geklaagd en waarschijnlijk op straat ook. Volgens Defensie werd een gijzelingssituatie geoefend en is het eind van de nacht daarvoor de beste tijd. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt die zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie in Noorwegen hebben hun verplichtingen afgezegd om bij de koning van 89 te kunnen zijn. En dan goed nieuws tijdens de introductieweken voor nieuwe studenten. De ziekte schurft verspreidt zich niet meer. Toch geeft de GGD voor de zekerheid op de introductieweek in Enschede onder andere nog voorlichting. Luister even goed, dat is best belangrijk.
2: Ja, schurft is een beestje wat in je huid gaat kruipen. Die maakt dan ook gangetjes. Die gaat er eitjes leggen en dan komen weer nieuwe schurfmeitjes uit.
3: Ik weet wel wat het inhoudt, ja. En juist als je weet wat het inhoudt, wordt het nog smeriger.
4: Ja, ik heb wel schurf gehad en ook heel lang.
2: Nou, er is goed nieuws. Want we zijn heel flink gezakt. We zijn eigenlijk weer onder het niveau van die vorige uitbraak die in 2022 begonnen is. Dus dat is hartstikke mooi.
1: Ja, en de voorlichting helpt blijkbaar goed. Vooral als het een beetje beeldend verteld wordt, dat is duidelijk.
0: Ja, als een beestje onder je huid kruipt en eitjes gaat liggen, dan let ik wel even op. Ja,
1: ja dat is...
0: Jij dat ik het heb?
1: Nee, jij hebt het niet.
0: Nou, omdat je net zei, let even goed op.
1: Nou ja, stel dat je het een keer toevallig krijgt. Het is meer voor de luisteraar.
0: Maar dan bel ik je wel tegen die tijd. Dan bel ik jou wel even.
1: ik zou eerder de dokter bellen. Okay. Maar schurft moet je behandelen met crème of met pillen en je moet je kleren en je beddengoed vaak en heet wassen.
0: Nou, wat een mooie tips allemaal, Ewout. Fantastisch.
1: Nou, graag gedaan. Het weer wolkenvelden, maar vanuit het zuiden wat meer zon. Het wordt vanmiddag broeierig warm met 26 graden in het westen tot 30 in het oosten. Later vanavond en vannacht felle onweersbuien met kans op hagel. Morgen geregeld onweersbuien en veel wind, afgewisseld met wat zon en hooguit 23 graden.
0: Oké, dankjewel.

Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: Denver. Thank God, I'm a country boy.
1: De beleggingstips.
0: Wat een lekkere muziek weer vandaag. De allerbeste vriend hoor je hier op NPO Radio 5. Dus even kijken wat... Oh ja, natuurlijk, de beleggingstips, daar waren we mee bezig. Er komen zoveel goede tips weer binnen. Hadden we 2 weken geleden nog die zonsverduistering... waarbij de maan volledig voor de zon verdwenen is... en vannacht een maansverduistering. En bij een maansverduistering valt er geen direct zonlicht meer op de maan. En de maan geeft zelf geen licht, daarom heet het ook de maan. Je krijgt dus een donkerrode gloed. Dat schijnt er fantastisch mooi uit te gaan zien. Als je die maansverduistering wil zien, dan... ja, je moet van mij niks, hè. Maar dan zou je vannacht je wekkertje kunnen zetten. Het begint om 3:23, dus zo rond 3:30. En het hoogtepunt is om 6:15. Je zou al kunnen denken, nou, ik sta om 6:00 op. Pak het hoogtepuntje mee van de maansverduistering, dan heb ik het ook. Maar we zoeken dus liedjes die daarover gaan. Nou, wat dachten jullie van deze? Oh, heerlijk.

0: A Jupiter and
1: the Moon. Frank Sinatra natuurlijk en Fly Me to the Moon. Ik zei je ook nog. Even kijken hoe het er nog meer binnenkomt. Oh ja, de Moonlight Shadow natuurlijk. Van Mike Oldfield. En Maggie Reilly. Nou, jullie weten vast wel betere liedjes nog. Je kunt nog een paar minuutjes hier naar de studio appen. En zometeen kiezen we er eentje. Als je het leuk vindt om hem aan te kondigen, mag je dat ook meteen in je appje zetten, weten we dat ook. Hè?

0: The Rovers en Chaka Khan, Ain't Nobody. En dit waren de Searchers en Sweets for My Sweet.
1: De beleggingstips.
0: Ja hoor, daar komt hij aan, de beleggingstip van vandaag. Moesten liedjes zijn over de maan. En deze kwam binnen.

0: Dancing in the Moonlight. Ja, Marlies heb ik aan de telefoon uit Breda. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, een hele...
1: Vertel.
0: Sorry?
1: Vertel.
0: Vertel.
1: Hallo, ben je er nog?
0: Ik ben er nog.
1: Oké.
0: Hoe is het ermee, Marlies?
1: Nou, prima.
0: Goed zo. Ja, je hebt een heel mooi liedje aangevraagd. Er komen heel veel reacties bij. Ik moet even iedereen ook bedanken voor het insturen van de suggesties. Natuurlijk liedjes over de maan. Maar eerst even van jou weten natuurlijk, Marlies. Ga je de wekker zetten?
1: Nou, nee, ik denk het niet.
0: Nee, toch maar niet.
1: Mocht ik toevallig dan wakker zijn, dan kijk ik misschien. Maar ik ga niet speciaal voor opstaan.
0: Nee, dat is het dan toch. Ja, het is wel heel vroeg, hè. 6:15 is de maansverduistering op het hoogtepunt.
1: Ja, dus het zou kunnen, hoor, want ik ben heel vaak toch wel vroeg wakker. Maar 6:15, dan draai ik me meestal nog een keertje om.
0: Ja, maar Goeiedag Hanrikman, het team van Goeiedag Hanrikman, die zit er helemaal klaar voor, hoor. Die zijn 6:00 ja, natuurlijk al in de lucht met Goeiedag Hanrikman. Morgenochtend.
1: Maar als je eenmaal gepensioneerd bent, dan hoef je zo vroeg niet naar huis.
0: Nee.
1: Dus bij mij begint je om 7:00 mee te lopen.
0: Oké, nou ook goed natuurlijk. En vandaag ben je er weer bij onze lunch. En jij gaat nu een bijzonder liedje aankondigen. Of tenminste een nummer dat we ook niet heel veel draaien. Maar ja, als je het over Evergreens hebt, dan heb je het ook over dit orkest natuurlijk, hè?
1: Ja. Het is een fantastisch nummer van Glenn Miller, The Moonlight Serenade.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
2: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
6: Nee, Attens met ds.nl.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
9: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
11: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
12: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
13: Wat een goed plan.
12: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
13: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
12: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
11: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
14: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
15: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
16: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
17: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
18: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: Ramses, Rod Stewart en de Romantics. Ze zijn straks allemaal te gast in het open huis. Maar eerst het NOS-journaal met Ewout de Jong.
5: Goedemiddag.
19: Goedemiddag.
5: In Nepal zijn tot nu toe zeker meer dan 330 lichamen geborgen na de vloedgolf van gisteren. De zoektocht naar slachtoffers tussen de ravage gaat nog altijd door. Er wordt nog altijd honderden mensen vermist, onder wie ook een aantal Nederlanders.
20: De burgemeester van Oldebroek zegt tegen Omroep Gelderland dat ze onaangenaam verrast werd door foto's die rondgaan van wethouder Tom de Nooyer. Daarin zie je hem poseren met een Kalashnikov en een pro-Russische vlag. Online gaat ook een filmpje rond waarin de Nooyer uitleg krijgt over hoe je zo'n machinegeweer moet gebruiken.
21: Like this or like this. Teaching how to shoot from gun machine.
20: Volgens de burgemeester heeft de Nooyer inmiddels excuses aangeboden en komt hij later vandaag met een reactie. De Nooyer is ook presentator bij Ongehoord Nederland. Er zijn vorig jaar 175 klachten binnengekomen na een botox- of fillerbehandeling. Het zijn 5 keer zoveel meldingen als een jaar eerder. De klachten die mensen krijgen zijn wisselend, zegt de gezondheidsinspectie.
22: Ontstekingen aan de lippen na een fillerbehandeling of een ernstige allergische reactie waarbij er ook een ziekenhuisopname tot gevolg is geweest. En deze meldingen die over schade gaan, wordt ook gemeld dat er een onbevoegde behandelaar was die de behandeling heeft uitgevoerd.
20: De gezondheidsinspectie is ook een campagne gestart om mensen te wijzen op de gevaren van botox en fillerbehandelingen. Met een grote antiterreuroefening heeft de Koninklijke Luchtmacht vanochtend Rotterdam wakker geschud. In de vroege ochtend vlogen er 8 militaire helikopters over de stad, vanuit waar militairen werden gedropt. Door het lawaai werden veel Rotterdammers nogal vroeg uit hun bed gewekt. Al gold het niet voor iedereen.
23: Ik hoor zoveel chaos hier in de buurt. Ik ben het al gewend.
24: Ik heb lekker doorgeslapen.
25: Ik heb inderdaad wel helikopter gehoord, ja. Ik dacht van, ja, wat gebeurt hier?
26: Ik hoorde steeds, zeg maar, helikopters. Ja. Maar ik hoorde dat in mijn slaap en ik dacht van, hè, droom ik nou? En ik werd een paar keer wakker. En de kop is trrr, heel de tijd. Ik vond het wel een beetje irritant.
20: Tijdens de antiterreuroefening leren de militairen hoe ze gijzelaars zo snel en veilig mogelijk kunnen bevrijden en medisch verzorgen. Het weer, wolkenvelden, vanuit het zuiden wat meer zon. Het wordt vanmiddag broeierig warm met 26 graden in het westen tot 30 in het oosten. Later vanavond en vannacht felle onweersbuien met kans op hagel. Morgen geregeld onweersbuien en veel wind, afgewisseld met wat zon en hooguit 23 graden.
19: Dankjewel, Ewout.
20: Tot zo.
19: Tot zo.
18: Open huis. Bas Ragas.

0: Vragas. Goedemiddag. Wat fijn dat je weer te gast bent hier in het Open Huis. Het is de laatste keer deze zomer voor mij om de tuindeuren wagenwijd open te gooien voor jou. En ja, de deuren staan nog wel open. Het is een beetje tricky buiten. Maar voor mijn gevoel is het nog vol zomer. Hoe is jouw dag? Nou, neem de tijd om daarover na te denken. Vat je dag samen en vertel het mij.
1: Jouw sleutelwoord.
0: Laat mij dat weten wat jouw sleutelwoord is. Mijn sleutelwoord is feestje. En jouw contrabas, wat is jouw feestjesdag vandaag?
2: Nou ja, afscheid, denk ik.
0: Nee, het is toch een feest?
2: Het is een feest.
0: He, je moet leven. Je moet leven in waardering. He, niet in verwachting. Hebben wij het leuk gehad de afgelopen 2 weken in het Open Huis?
2: Nou, enorm.
0: Feestje dus.
2: Ja. Nou, dan verander ik bij deze mijn sleutelwoord van afscheid naar feestje.
0: Ons sleutelwoord is feestje. En laat mij weten wat jouw sleutelwoord is van vandaag. Wat is jouw dag in 1 woord? Laat het me weten via de NPO Luister-app. En weet je wat het is? You make me feel like a natural woman.

0: James Blunt, Tastes Like Summer. Uit 2026, van deze zomer komt hij. Nou, Tastes Like Summer, wij hadden toch ook een heerlijke zomer. Ik ben vanochtend gaan wandelen weer langs het strand met mijn goede makker Bas, andere Bas. En het was 7:30 was het. Strand is dan helemaal verlaten bij Zandvoort, Bloemendaal. Het is zo'n mooi land, jongens. En dan voel je de zon, dan voel je een beetje Boys of Summer. Zo de zon is al, de zomer is aan het weg ebben, maar toch voel... Ah, oh, ik ben er... Nou goed. Wat is het sleutelwoord van Leendert? Die zegt, mijn sleutelwoord is... verzamelwoede vinyl. Dat zijn drie woorden. Leendert, je hebt verzamelwoede 1, verzamelwoede vinyl. Wat moeten we hier nou mee aan, Bas?
1: Ja, we zijn heel benieuwd, Leendert.
0: Moeten we heel streng zijn... Verzamelwoede, is dan het sleutelwoord verzamelwoede of vinyl?
1: Verzamelwoede, vinyl.
0: Gewoon één woord.
1: Klinkt als één woord.
0: Mooi, mooi. Hanny zegt overdreven. Maar ik heb nu toch al mijn reservering gedaan voor mijn verjaardag in februari buiten de deur.
1: Je kunt er maar beter vroeg bij zijn.
0: Ja, vind ik ook. En Kim zegt eerste fiets. Ik heb vandaag voor mijn zoontje Allard zijn eerste fietsje gekocht. Ach, wat leuk. En dan kunnen we vanaf maandag samen naar school fietsen. Ja, dat vind ik top.
1: Is leuk.
0: Ja, dat is super fijn. En Hanneke, haar sleutelwoord is borrel. Ik heb een lekker biologisch worstje, zure Franse augurkjes en een schapenkaasje gekocht. Straks van genieten, samen met Willem.
1: Dat is ook heerlijk. Ik zie het helemaal voor me.
0: Ja, oh. Nou, mijn sleutelwoord is ook borrel.
1: Ja, en er komt hier nog één leuke binnen, Bas. Ja. Mag ook wel gezegd worden. Marja, die appt. Hallo Bas, mijn sleutelwoord is blijven. Je hebt namelijk een prettige stem en gezellige praatjes. Dus voor mij mag je blijven presenteren.
0: Nou, Maria, dat is ook leuk. Nou, wat heerlijk. Nou, wat ik al zei, het wordt een feestje vandaag. I've just lost somebody. Golden Earring.

0: It never rains in Southern California. Nou, in Nederland ook niet. Het is gewoon nog zomer.
1: Jouw sleutelwoord.
0: Het is gewoon nog zomer. Het is nog steeds lekker weer. Wij waarderen en wij verwachten niks. Dat is het idee.
2: Dat is het idee.
0: Ja. Het sleutelwoord van Bert is dakleien. Bert, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hoe is het daar?
3: Nou, hier is het lekker zonnig weertje in Guttekoven.
0: Ja. Waar zeg je?
3: In Guttekoven.
0: Guttekoven. Wat is Guttekoven?
3: Guttekoven is een dorpje in de buurt van Sittard.
0: Ah.
2: Guttekoven.
0: Guttekoven.
3: Guttekoven, ja, precies.
0: Wij spreken hier Limburgers, begrijp ik.
3: Ja.
0: En ik hoorde je net al eventjes met de andere Bas praten. Jullie waren aan babbelen. Ik kon er niets van verstaan.
3: Oh, ja.
0: Maar wel leuk. Kijk,
3: ik heb ook gezegd, ik zal het maar in het Nederlands doen. Anders krijg je de helft het niet mee.
0: Nee, en hoe noem je Nederlands of Hollands? Dat in het Limburgs?
3: Hollands.
0: Mooi man. Maar goed, het sleutelwoord is dakleien. Bert, verklaar je nader.
3: Ja, dakleien. Ik ben daar zeker al 4 dagen mee bezig. Dus dat is echt wel een woord dat niet alleen vandaag geldt, maar de hele week.
0: Ja, maar wat doe je dan?
3: Ja, ik ben bezig met een model van de kerkmachine op Geul in schaal 1 op 87. En daar moeten dakleien op.
0: Ja.
3: Ja, die worden geprint. Daar maak ik strookjes van.
0: Ja.
3: En daar wordt weer elke lei apart ingesneden om zeg maar het relief in het dak te krijgen.
0: Ja.
3: Ja, dat is een heel tijdrovend werkje.
0: Ja.
3: Maar met goede muziek op de achtergrond,
0: ja,
3: is dat natuurlijk hartstikke leuk om dat te doen.
0: Ja.
3: En dat houdt me de hele dag eigenlijk wel bezig. Af en toe moet ik eens stoppen, want dan zie je door de bomen het bos niet meer.
0: Nee.
3: Dus even wat afleiding. Maar voor de rest is het, ik zal wel zeker nog 14 dagen mee bezig zijn.
0: Oh, wat lekker, Bert. Wat heerlijk om daar. Het is goed hoor. Als een monnik ben je bezig om een 1 op 87 schaal van de kerk van Schien op Geul te bouwen. Heb je ook nog werk, Bert, of is dit je werk?
3: Nee. Ik heb toevallig van de week mijn eerste brief gekregen voor pensioen aan te vragen. En in januari ga ik met pensioen.
0: Mooi. Kan je nog meer dak leien?
3: Ja, nee, maar ik ben al een aantal jaren thuis. Dus wat dat betreft is mijn tijd goed gevuld.
0: Nou, wat goed. Nou, wat ontzettend fijn dan dat er zoveel leien nog te leggen zijn.
3: Ja, het is een beetje eentonig, maar als het klaar is, dan is het wel perfect.
0: Nou, ik heb hier een fotootje in ieder geval al via de app gezien. Het ziet er ontzettend leuk en mooi uit. En wat ga je dan doen met dat prachtige schaalmodel?
3: Ja, dat is niet het enige model wat ik heb.
0: Nee, dat zag
3: ongeveer,
0: ik.
3: Eigenlijk uit het zuiden van Limburg zijn dat er ongeveer 75. En dat varieert van stations, windmolens, watermolens, kapelletjes, kerken, kastelen.
0: Oké, maar wat ga je ermee doen, was de vraag?
3: Ja, wij gaan samen met mijn collega, gaan wij verschillende 4-5 keer per jaar organiseren wij een expositie.
0: Oh, wat leuk.
3: En de grootste die is in december.
0: Ja.
3: En dat is met de Sittardse Kerstpaard. Het is een kerstevenement in de stad. En dan krijgen wij een winkelpand toegewezen.
0: En dan mag je alles nabouwen.
3: Dan kunnen wij eigenlijk voor de enigste keer in het jaar alles uit de doos halen.
0: Ja, wat ontzettend leuk. Nou, ga lekker door met bouwen. Dan kunnen wij het in december kunnen we het gaan bekijken. En wij zijn trots op je, Bert. Hou vol.
3: Ja, dankjewel.
0: Oké. Okay. Hey,
3: leuk dat jullie gebeld hebben.
0: All right. Dag, hè.
3: Dag, Bert. Uitzending.
0: Doei. Bye bye.
3: Hoi, hè.
0: Wat zeg je dan, hè? Oh. Wat zeg je dan in Limburgs?
2: Ja, hoi, hè.
0: Hoi, hè.
3: Ja, hoi, hè.
0: Hoi,
3: hè. Oké, hoi.
0: Hoi, hè.
3: Ja, hoi.
0: En wat zeggen Rod Stewart en Tina Turner? We hebben elkaar een beetje nodig in het leven. It takes two. En zo is het.

Lekker, Ramse Shaffy en Lisbeth List en de Shaffy kantaten. Lekker zingen met z'n tweeën. We hebben het hier wel vaker over postume hits. Zo ook Time in a Bottle van Jim Croce. Hij schreef het 2 jaar eerder toen hij hoorde dat Ingrid, zijn vrouw, zwanger was. Het is een melancholieke tekst over de betrekkelijkheid van tijd die ons gegeven is. Een nieuw leven, een nieuw begin, dat was de inspiratie. Maar helaas, zijn overlijden was de reden om het uit te brengen. Ach jongen, het leven is vaak een paradoxale balans, zou mijn moeder zeggen. Nou, en zo is het. Het werd zijn 2e nummer 1 hit in de VS. En in Nederland kwam hij niet eens in de top 40. Maar inmiddels wel een vaste bewoner van de top 2000 en de Evergreen top 1000. Jim Croce, Time in a Bottle, 1972.

De Stevie Ray Vaughan, pardon. Het is een sterfdag. De derde na drie. Via de NPO Luisterapp. Geef het me door. De derde na drie. In het nieuwe uur van het Openhuis. Stevie Ray Vaughan.

0: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
1: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
0: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
1: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 28 augustus geniet je inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
5: I'm Andrew van Australië, New Zealand Reis Specialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
9: Ik mag graag tuinieren.
10: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
11: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
12: Ik niet.
8: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
13: Een meeslepende roman over familiegeheimen en verboden liefde. Geheimen van Rosewall Castle van bestseller-auteur Corina Bowman ligt nu in de boekhandel.
8: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
13: Geheimen van Rosewall Castle ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
17: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
18: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
19: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
20: Straks in de derde na 3, Stevie Ray Vaughan. Maar eerst het NOS-journaal met Ewout de Jong.
21: Goedemiddag.
20: Goedemiddag.
21: De vroegere Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic is overleden. Hij viel in 1995 met zijn troepen de enclave Srebrenica binnen, die door Nederlandse blauwhelmen werd beschermd. In de dagen daarna werden bijna 8500 Bosnische moslimjongens en mannen vermoord. Het was de grootste massamoord in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Sinds 2011 zit Mladic daarvoor vast in de gevangenis in Scheveningen. Hij kreeg een levenslange gevangenisstraf van het Joegoslavië-tribunaal. Mladic was 84 jaar. Mona Keizer is begonnen met een, naar eigen zeggen, nieuwe sociaal-conservatieve beweging. In een speech in Den Haag kondigde de voormalige BBB'er en CDA'er en nu onafhankelijk Kamerlid de nieuwe beweging aan.
0: Wie dit wil doorbreken, heeft meer nodig dan een logo en een website. Die heeft naast een rotsvaste, conservatieve, sociale, politieke visie mensen nodig die weten hoe het bestuur werkt. Plannen die juridisch en financieel kloppen. Een organisatie die er staat voordat de campagne begint. En middelen om dat allemaal op te bouwen.
21: De beweging gaat Project 2029 heten. Bij succes doet de beweging volgend jaar november mee aan de Provinciale Statenverkiezingen. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieter Baan Centrum. Dat bleek vanochtend bij de eerste voorbereidende zitting in de zaak. In november worden ze daar onderzocht, zegt de persofficier.
12: Ze erkennen op zich de handelingen te hebben gepleegd, maar geven daarbij min of meer ook wel aan onder invloed van de een of de ander te hebben gestaan. En dat maakt ook onderdeel uit van het onderzoek. En dat zal ook worden bekeken in het onderzoek wat naar de verdachten zelf wordt gedaan, naar hun persoonlijkheid in het Pieter Baan Centrum. Daar zal worden gekeken, wat is er, hoe zitten deze verdachten eigenlijk in elkaar? Maar daar een onderdeel daarvan is ook dat ze gezamenlijk zullen worden geobserveerd.
21: Het meisje, de dochter van een van hen, werd geslagen, vastgebonden en kreeg te weinig te eten. Daarom werd ze 2 keer opgenomen in het ziekenhuis. En de Europese kampioenschappen baanwielrennen van 2028 worden niet in België gehouden, maar in Nederland. Het Belgische Zolder was uitgekozen om het evenement te organiseren. Maar de EK zijn verplaatst naar Apeldoorn vanwege het 100-jarig bestaan van de Nederlandse wielerbond KNWU in 2028. Ook de EK wegwielrennen, EK BMX en WK veldrijden zijn dat jaar in Nederland. Het weer, zonnige periode, drukkend warm, 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht felle regen- en onweersbuien. Morgen geregeld onweer en een graad of 22.
22: Ewout, dankjewel.
21: Tot straks.
23: Open huis. Bas Ragas.

0: gezet voor jou. Het open huis.
1: Laatste uurtje van deze week.
0: Het laatste uurtje van deze week ben je nog welkom hier op Radio 5. En wij vroegen de derde na drie, Stevie Ray Vaughan. Hij kwam op 27 augustus 1990 kwam hij om het leven bij een helikopterongeluk in Wisconsin. 35 jaar oud. Hij had die avond nog een optreden gehad samen met Eric Clapton en Buddy Guy. Ja, nou, we kregen een aantal berichtjes, maar waaronder ook van Henk of Hank. Of Henk. Hoe zouden we het zeggen? Met een
1: Henk.
0: A. Henk.
1: Ja. Wel een beetje die blues-achtige sfeer.
0: Ja, Henk.
1: Henk.
0: Ik zou graag Texas Flood van Stevie Ray Vaughan willen horen. Maar ja, dit soort muziek hoor je eigenlijk nooit op Radio 5. Nou, moet jij eens opletten. De derde na drie. Stevie Ray Vaughan hier op Radio 5. Texas Flood.

0: De hele zomer blikken wij terug op de zomers die al lang en breed achter ons liggen. Dat doen we door de archiefdozen uit de kelder en zolder af te stoffen. Singeltjes te luisteren, fotoalbums, oude films van toen. En dit jaar gaan we terug.
1: 2004.
0: Naar de zomer van 2004. In die zomer ging Matt Damon terug als Jason Bourne. In de Bourne Supremacy. Ja, dat is ook alweer dik 20 jaar geleden. En die Nederlandse film, ja, van ons... Onze acteur Kees Geel, die ons dit jaar is ontvallen. Hij kwam in de bios. Hij speelde een Amsterdamse koffieshophouder, Simon. Die al die jaren zijn oude vriend Camille weer tegenkomt. En Simon blijkt kanker te hebben. Simon wint later 4 gouden kalveren, waaronder die voor de beste film. En beste acteur voor Kees Geel. Editha Stal maakte de film. En ja, een paar quotes om dat karakteristieke geluid van Kees Geel nog even te horen. Uit Simon, uit 2004.
1: 2004.
2: Hoe is de sfeer?
3: Leg je nou te kronkelen, man. Dat is niet echt bevorderlijk, hoor.
4: Ik ben homo.
2: Nou ja, liever.

0: bevorderlijk, hoor.
1: Ik ben homo.
2: Nou ja, liever dan niet, vriend.
3: We proberen vorige week mijn Jeep weg te koppen.
4: Ja, niet van de Village People.
5: Ja, dat was Simon uit 2004 met Kees Geel. Gemaakt door Eddy Terstal. Wat deed jij in de zomer van 2004? Laat het me weten. Mooie verhalen, verdrietige verhalen, intense verhalen, grappige verhalen. Ik wil ze allemaal horen via de NPO Luister-app.

0: de zomer van.
1: We gaan terug naar de zomer van 2004. De zomer van 2004. Nou, in 2004 zette een... Mark Zuckerberg, een soort nerd van Harvard, vanuit zijn studentenkamertje, de Facebook Online. Het was een soort smoelenboek online voor de studenten van Harvard. Het waren ook de enigen die eraan mee konden doen. Facebook heeft inmiddels 3,1 miljard gebruikers. En 2004 was ook de zomer waarin André Kuipers vertrekt naar het internationale ruimtestation ISS. Hij is de tweede in Nederland, een geboren astronaut die de ruimte ingaat. En hij verblijft er 11 dagen.
2: Ja, ik voel me niet al te goed wat betreft lopen en mijn evenwicht. Ik ben ernstig duizelig, je wordt ook misselijk als je te veel beweegt. En het lopen, dat is bijna onmogelijk. Maar ik ben heel blij dat de missie goed verlopen is en dat alles zonder problemen is beëindigd met een goede landing.
1: Ja, nou, daar zijn wij ook ontzettend blij mee, want wat een aardige vent is dat, André Kuipers. In de zomer van 2004 presenteert Nintendo een nieuwe spelcomputer, de Nintendo DS. Nou, daar liepen we allemaal mee rond, hoor. Althans, wie het kon betalen. Het was wel een duur dingetje. Maar goed, een draagbare gameconsole met twee van die schermpjes met zo'n pennetje. Daar kon je mee bedienen. En dat pennetje, dat raakte ook altijd, dat raakte kwijt. Maar het was wel iets bijzonders toen. De DS. Ik dacht altijd dat het een snoek was, een Citroën. Maar nee, de DS, zo heet hij, verschijnt in Nederland een jaartje later.
3: When you decide to get serious, there's only one place to come. The games of Super Nintendo. No one else creates this kind of experience. Because no one else creates these kinds of games.
1: Nee, zo is het. Nou, dat was maar wat. En er werden hits gemaakt. Grote hits.

0: Freestylers, Ozone en Maroon 5, die maakten hits, maar...
1: En dit stond in die zomer op nummer 1.
0: Dat is de vraag, wat stond er op nummer 1 in die zomer? 20 weken in de top 40 maar liefst. En 5 weken daarvan op nummer 1. Het was een bijzondere samenwerking tussen Bluff en de Amerikaanse Counting Crows. Pascal Jacobsen zingt het in het Nederlands en Adam Duritz in het Engels. Bluff en de Counting Crows. Holiday in Spain. De grote nummer 1 hit van 2004. Zo weer lang geleden. Holiday in Spain.

0: Who's that girl? Nou, weet jij het nog?
1: Madonna.
0: Ja, heel goed. Nou, maar ik vraag me altijd wel een beetje af. Wie is die vrouw?
1: Madonna.
0: Ja.
1: Blijft een mysterieuze vrouw.
0: Blijft een mysterie.
1: Blijft een mysterie.
0: Nou, het is mooi geweest.
1: Ja, jij trekt zo meteen de open huisdeur achter je dicht.
0: Ja.
1: Hoe laat je dit huis achter?
0: Nou, ik hoop goed verzorgd. En ik hoop dat Henk blij is dat we keurig de was hebben gedaan. De plantjes hebben verzorgd. En nou, een huis vooral waar iedereen welkom is hier bij de EO. Iedereen die van goede wil is. En nou, we hebben prachtige reacties gekregen. Emoties, lieve berichten via de NPO Luister-app. En heel veel lekkere muziek. Ik zeg top. Dankjewel voor het luisteren.

inderdaad, kan niet missen. Jesus is just alright van de Doobie Brothers. Dankjewel voor het luisteren. Maak er een mooie nazomeravond van. Veel plezier bij Bert Kranenbarg straks in Bert op 5. En ja, wees een beetje lief voor elkaar. Hello.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buyssen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buyssen.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buyssen.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maak bereikbaar.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
9: TKE trapliften, meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
11: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
12: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook alweer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
15: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
16: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
15: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
17: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
3: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: zometeen Bert op 5 bij Caro en Gervais. Ik praat met Maarten van der Weijden over de ruim 700.000 euro... die hij bij elkaar zwom in de afgelopen week. Maar eerst tijd voor het NOS-journaal van 4 uur tegenover mij. Ewout de Jong, goedemiddag.
18: Goedemiddag Bert. De voormalige Bosnisch-Servische legerleider... en oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden. Hij was onder meer verantwoordelijk voor de massamoord op moslims in Srebrenica. Een enclave die onder bescherming stond van Nederlandse NAVO-troepen. Verslaggever Jeroen de Jager.
19: Uiteindelijk wordt Mladic verantwoordelijk gehouden voor de dood van meer dan 7000 moslimmannen. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelt hem voor genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. In juni 2021 is de definitieve veroordeling in hoger beroep. Hij krijgt de zwaarst mogelijke straf.
18: En dat was levenslang. Mladic zat tot aan zijn dood vast in de gevangenis in Scheveningen. Hij was 84 jaar. Het aantal vermiste buitenlandse toeristen in Nepal is bijgesteld naar 540. Op de lijst staan ook twee Nederlanders. Het is nog onbekend of het echt om Nederlanders gaat. Gisteren was er verwarring over iemand op de lijst die mogelijk ten onrechte als Nederlander werd aangemerkt. Het Rode Kruis heeft een speciaal gironummer geopend voor de overstromingen in Nepal. De hulporganisatie zegt dat er om te beginnen zeker 20 miljoen euro nodig is om de duizenden slachtoffers van de ramp te helpen. Het gironummer van het Rode Kruis voor de slachtoffers in Nepal is 6868, dus 6868. In Brussel heeft NAVO-baas Rutte gepraat met de Amerikaanse onderminister van Defensie Elbridge Colby. Rutte blikte terug op hun ontmoeting in februari toen de Amerikanen pleitten voor een grotere Europese inzet van de NAVO. Er zijn al grote stappen gezet, zegt Rutte.
20: And it is happening. When you look at the moment in 2025, $139 billion extra spent on defense by the Canadians and the Europeans compared to the years before. And it is still continuing. And there's still much more to be done. We will get there.
18: Ja, er gebeurt een heleboel, maar volgens Rutte moet er dus ook nog heel veel gedaan worden. En in een flat in Zoetermeer is een man door een groep van 10 mensen opgewacht en mishandeld. Hij stapte deze week met zijn vrouw uit de lift, werd meteen geslagen en geschopt. En een van de daders probeerde hem ook nog met een mes te steken. Bij de mishandeling werd de man bestolen. En waarom de groep in Zoetermeer het op de man had voorzien, wil de politie niet zeggen. Ook is niet bekendgemaakt hoe het slachtoffer eraan toe is. Zijn vrouw bleef ongedeerd. Het weer, zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Het is broeierig met 26 graden in het westen tot 30 in het oosten. Vanavond en vannacht felle onweersbuien met kans op veel regen en hagel. Minima vannacht rond 18 graden. Morgen en de dagen daarna geregeld onweersbuien. Maar ook wat zon en het wordt hooguit 23 graden.
14: Dankjewel.
21: Bert op 5. Bert Kranenbarg.

Of we ook mee kunnen dansen, zegt de Mephie in de app. Wat een knaller, wat een mooie binnenkomer. Let's Twist Again van Chubby Checker. Mephie luistert, Gert luistert, Daniel luistert, zie ik. En er komen er vast nog veel meer bij. Als ze er niet al zijn. Zoals Gert zegt, elke middag even goedemiddag. Dat is leuk. Dus als je denkt, ik ga ook even goedemiddag zeggen. Vinden wij leuk, mag in de NPO luisteren. Maarten van der Weijden bracht gisteren een bezoek aan het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. En hij kwam daar bepaald niet met lege handen. De laatste slimste mens deze week. Dus nog één vragensteller. Dat is Jurjen ten Brinke van de vroege zondagochtend op NPO Radio 5. En ja, we gaan het halen, denk ik, vandaag. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Maar we zien het al liggen. Den Briel, onze eindbestemming van onze zomerse wandeltocht.

hartstikke leuk hoor. Jolanda is er ook weer. Kansen die zitten bijna op. Jolanda Baltus, welkom terug. Leuk dat je luistert. Anita is er, luistert ook. Ronald is erbij. Jan is erbij vanuit Montreal, notabene in Canada. Daar zijn wij een ochtendprogramma. Jan, hartelijk goedemorgen. Dick zegt wij luisteren. En Anita zit lekker in de tuin totdat het onweer komt. Maar ze zeggen we zitten in Noorden, dus we zijn als laatste aan de beurt. Allemaal horen ze Sledgehammer van Peter Gabriel. Ja, ik val meteen maar even met de deur in huis voordat de chaos uitbreekt. Want heb jij hem al in huis? Een speciale bril die nog moeilijker te krijgen is dan de Eclipse-bril. Zelf heb ik er nog niet één binnen. Ik zou ook niet weten waar ik deze moet kopen. Weet je niet waar ik het over heb? Nou, dat komt omdat er een stuk minder over gepraat wordt dan over die zonsverduistering van een paar weken geleden. Maar morgen is er sprake van een gedeeltelijke maansverduistering. En dan vraag ik me af, zijn daar nog maatregelen voor nodig? Kan ik de eclipsbril omdraaien, zodat je een speelsbril krijgt? Bij de zon was er ook iets met een vergiet. Kan ik het nou dan zien met een waterkan? Ik heb zoveel vragen. Is die verduistering wel te zien? Want er is noodweer voorspeld. Alle commotie van een paar weken geleden is terug. Ik weet niet of ik met al deze stress nog kan slapen. Oh, wacht. Ik moet mijn wekker zetten om 3:23 om de maansverduistering te kunnen zien. Dus die slapeloosheid komt eigenlijk best goed uit.

0: Aanstaande maandag 31 augustus. De muziek van de zomer.
1: La música del verano.
0: We sluiten de zomerweken op NPO Radio 5 af met de zonnigste muziek.
2: Questa è la musica dell'estate.
0: Aanstaande maandag 31 augustus.
2: Muziek des zomers.
0: De hele dag.
1: En NPO Radio 5.

0: Juice in Texas, Ella Langley hoor je hier op NPO Radio 5. En daarvoor vluchten kan niet meer van Frans Halsema en Jenny Arian.
1: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Ook dit jaar worden minder statiegeld blikjes en flessen ingezameld dan wettelijk vereist, verwacht de daarvoor verantwoordelijke stichting Verpakt. Supermarktketen Plus roept net als de Jumbo eerder biologische brie terug omdat er mogelijk listeria-bacteriën in zitten. En aan alles komt een einde, zo ook aan de waanzinnige benefietactie van Maarten van der Weijden.
2: 3, 2, 1.
3: Maarten van der Weijden haalt met zijn 22 stedentocht een golf aan donaties binnen. En dat maakt hem
4: blij, trots en dankbaar.
0: Ja, en dat mag je zeker zijn. Want gisteren overhandigde hij een cheque met om precies te zijn 704.127 euro aan het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. Je hoort een fragmentje daarvan uit de RTL Boulevard. Hij haalde dat geld op bij zijn poging om van zijn woonplaats Vught naar het Prinses Maxima Centrum te zwemmen. En we hebben hem jarenlang gevolgd. Olympisch kampioen langafstand zwemmen bij al zijn acties. Bijvoorbeeld bij de Elfsteden Triathlon in 2023. Maar nu komt het echt allemaal tot een einde. Dus dan willen we er graag ook even bij zijn. Maarten, goedemiddag.
5: Hey, goedemiddag.
0: We hebben zelfs samen nog gezwommen. Nou, samen is overdreven. In het Apeldoorns kanaal bij Swim to Fight Cancer. We doken mooi, samen ook. Het water in, maar toen ik mijn ogen weer opendeed, was jij al weg.
5: Ja.
0: Maar ook dat leverde geld op en dat was de bedoeling. En aandacht. En daarvoor heb jij dat ook steeds gedaan. Maar nu stop je definitief met deze extreme tochten. Waarom zeg jij, het is nu echt mooi geweest?
5: Nou, ik kwam erachter, voor mij hebben we daar wel eens over gehad ook, dat ik deed het eigenlijk vanuit zoals een overlevensschuld. Ik herstelde van mijn leukemie toen ik 19 was. Maar ik zag een heleboel lotgenoten, zag ik niet herstellen, zag ik sterven. En vanuit de vraag waarom ik wel en zij niet, en dat is toch niet eerlijk, en ik wil het leven eerlijker maken, dus ik ga geld inzamelen vanuit die pijn, vanuit de herinnering dat andere patiënten dat geluk niet hebben gehad. Die overlevensschuld was een enorme daadkracht. Een enorme drijfveer. Maar niet lang na de Elfsteden Triathlon kwam ik er ook achter dat het een soort van extra ballast kon zijn. Een extra verantwoordelijkheid. En dat mijn allerbeste vriend, hebben we het ook over gehad, Sebastian. Die was ziek. Die stierf. En ik zat bij hem aan bed. En ik verzorgde hem de laatste weken. En ik heb er echt jaren last van gehad dat hij het geluk om te herstellen niet had. En ik ben ook echt diep gaan nadenken hoe dat nou komt en welke dingen voel ik nu. En ik kwam er ook achter dat ik een gevoel van schuld voelde. Dat ik, het was toch mijn taak dat ik genoeg geld in zou zamelen, dat ik daarmee mensen zou redden, nieuwe therapieën voor elkaar zou krijgen. Ja. En dan wordt mijn allerbeste vriend ziek en die kan ik verdorie niet redden.
0: Ja.
5: En dat voelde als alsof ik gefaald had. Wat ik natuurlijk ook rationeel kan begrijpen, dat het natuurlijk niet eerlijk is en niet klopt.
0: Nee, gelukkig dat je dat zelf ook zegt, heel goed.
5: Ja, maar het is vanuit de emotie begreep ik wel dat die overlevensschuld ook een keerzijde heeft. En dat dat mooi is, maar dat ik die rauwe kant, die nare kant van die overlevensschuld, dat ik die wel wil afsluiten. En we hebben in ons leven allemaal gevoelens, allemaal pijntjes. En we hebben de keuze, doen we daar iets mee of doen we daar niks mee? En ik heb er heel lang voor gekozen, met deze pijn vanuit het verleden wil ik wat en ik wil daar geld voor inzamelen. Maar met dit begrip van die pijn denk ik, nee, ik wil daar niks mee. Ik wil dat niet groter maken. Ik moet accepteren dat dat er is, maar ik ga daar niet door met allerlei andere acties.
0: Nee.
5: Omdat ik dat overlevensschuld niet in stand wil houden. Ook.
0: Nee, dus het is echt definitief afgelopen, zelfs nu je toch twee dagen moest missen omdat je ziek werd?
5: Zeker, ja. Nee, ook het zwemmen is klaar en zelfs het geld inzamelen is klaar. Hè. Dus we gaan met de stichting ook het geld inzamelen afronden. En ook dat is klaar. En het leed is niet kleiner. Hè. Er zijn nog steeds 40.000 Nederlanders die elk jaar het geluk om te herstellen niet hebben.
0: Ja.
5: Gelukkig zijn er genoeg andere acties en genoeg fondsen die kankeronderzoek kunnen laten doorgaan. Maar mijn bijdrage is even rond en klaar.
0: Ja, je werd ziek vorige week. Ben je weer beter inmiddels?
5: Ja, helemaal beter. Ja, gelukkig, ja.
0: Had dat nou te maken met het zwemmen, met water en bacteriën? Of is dit een toeval dat je koorts kreeg en buikgriep?
5: Ja, het lijkt waarschijnlijk dat het daarmee te maken heeft. Maar het is altijd ingewikkeld om natuurlijk exact te zeggen wat het is. Maar dat sluiten we niet uit, nee.
0: Nee. Gisteren was je fit genoeg om die check te overhandigen daar in Utrecht. Wat ging er door je heen op het moment dat die 7 ton naar dat heel bijzondere ziekenhuis voor kinderkanker ging?
5: Ja, ik vond het waanzinnig. Dat die 7 ton gelukt is, dat al die patiënten, al die gezinnen die in het Prinses Máxima behandeld worden, ja, die daarbij waren. Ik vond het een heel mooi, warm einde. En die 7 ton, die kunnen we als stichting optellen bij al dat andere geld. Wat in totaal inmiddels bijna 19 miljoen euro is. Ja, weet je, ik ben alleen maar trots en enorm dankbaar.
0: Ja, en iedereen is natuurlijk jou enorm dankbaar dat je dit gedaan hebt. Je had ook veel steun onderweg, hè? Steeds meer mensen langs het water. Ik zag beelden van Schoonhoven, beelden van Gouda. Maar echt gewoon, dat was fantastisch om te zien. Ik had het je zo gegund dat je door kon gaan. Maar ik vond het heel verstandig, zei ik vorige week ook in de uitzending, dat je besloot naar je lichaam te luisteren en te stoppen. Het heeft een waanzinnig resultaat opgeleverd. Wat ga je nou doen, Maarten?
5: Ja, maar even niks. Ik ga als een. De afgelopen jaren ben ik heel erg bezig geweest met mijn stichting en trainen en geld inzamelen. En ik heb er heel veel zin in. En dat ben ik nu ook een beetje aan het doen. Ja, vanuit een soort van groene weide gaan ontdekken wie ik ben als ik niet zwem. En niet heel krampachtig geld inzamel.
0: Maarten van de Groene Weide voortaan. Ja.
5: Ja, zo is het.
0: Ja, je kan je zwembroeken nog verkopen via een veiling en daar een hoop geld voor krijgen. Nee, het was klaar met geld inzamelen.
5: En mijn zwembroeken aan de wil hangen, zeker. En daar een goede besteding voor vinden, ook zeker. Daar weer geld mee inzamelen, inderdaad, Bert, weet ik even niet. Ja.
0: Nee, ik snap het. Je hebt het heel helder uitgelegd. Wereldrecords, kanaal oversteek, de Elfstedentocht, de Elfstedentriathlon 3 jaar geleden. Dat was eerst de Elfstedentocht zwemmen, toen fietsen, daarna nog lopen. Ik heb je

0: Kanaal oversteekt, de Elfstedentocht, de Elfstedentriathlon 3 jaar geleden. Dat was eerst de Elfstedentocht zwemmen, toen fietsen, daarna nog lopen. Ik heb je gevolgd toen, ik heb je binnen zien komen lopen. Een dag later dan gepland in Leeuwarden, nou ja, strompelen. Wat was voor jou nou in al die pogingen die je gedaan hebt het allerzwaarst?
1: Ja, ik denk dat de eerste Elfstedentocht, waarbij ik heb altijd gedacht, ik moet tot het uiterste gaan. Want als ik tot het, of heel lang heb ik gedacht, tot eigenlijk de 22 stedentocht van vorige week. Ik moet tot het uiterste gaan. Want alleen als ik tot het uiterste ga, dan verantwoord het dat ik mensen om geld vraag. En in 2018 had ik dus in mijn hoofd, ik ga de Elfstedentocht zwemmen en ik vind slapen vals spelen. En als je niet gaat slapen, de behoefte om te slapen is zo'n sterke drang, ja, dat er hele rare dingen gebeuren. Dus ik ging hallucineren en ik ging, weet je, toen was ik echt wel heel slecht aan toe. Dus ik denk dat de Elfstedentocht van 2018 eigenlijk het allerzwaarste was.
0: Ja. Ik gun je dat je vanaf nu als een gewoon mens zonder obsessies gaat leven.
1: Dank.
0: Heel veel genieten, Maarten. En dank je wel voor al die prachtige dingen die je gedaan hebt.
1: Heel graag gedaan. Dank je wel.
0: Hoi.

0: Met de kracht van de Bijbel, de birds in turn, turn, turn. Ik krijg een appje van Nop uit Klein-Kuttingen. Dat is het meest zuidelijke puntje van Europees Nederland. Daar nog geen vuiltje aan de lucht. Op dit moment wordt geluisterd. En ook Dini zegt, we zitten heerlijk in de tuin te luisteren. Dat zijn Wim en Dini samen.
1: Nu niet op televisie, maar wel iedere middag op de radio. De slimste mens.
2: De slimste mens in 30-5.
0: Ja, ik bedoel, voor hetzelfde geld zit je heel leuk radio te maken, maar is er niemand aan het luisteren. Dus het is best fijn om te horen dat er aan de andere kant dat het ook echt aankomt. Leuk, dank voor alle appjes in de NPO Luisterapp. Dan mogen er meer bij komen met het antwoord op onze entreevraag van vandaag. Want we gaan zo de laatste ronde spelen van deze periode. Dus van het tussenklassement dat we nu hebben. Maandag start de nieuwe periode. Dus vandaag de laatste kans om Wilco Hendricks uit Doetinchem van de eerste plaats te stoten. Maar dan moet je wel meer dan 164 punten halen. Nou, ik zou zeggen, gewoon proberen. Die poging begint met het goede antwoord op de entreevraag. En die vraag is, welk jeugdprogramma op tv stond aan de basis van de carrière van het tv-duo Carlo Boshart en Irene Moors? De NPO Luisterapp dus, of ons gratis nummer 0800-3000-555. Welk jeugdprogramma op tv stond aan de basis van de carrière van het tv-duo Carlo Boshart en Irene Moors? En we gaan naar het NOS-journaal met Ewout.
3: Ja. Er is opnieuw een Nederlandse massa-zaaddonor opgedoken. Dat heeft Nieuwsuur ontdekt. Hoeveel kinderen de man precies heeft verwekt is niet bekend, maar het zijn er in ieder geval meer dan 100. Het onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat hij tegen vrouwen liegt over hoeveel kinderen hij al heeft. Ook zou hij seksueel getinte appjes naar de vrouwen sturen. En een groep vrouwen probeert de massa-donor uit de regio Groningen te stoppen. Op een school in de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood. Dat melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite was er een schietpartij. En zijn de slachtoffers 18 en 30 jaar oud. De politie heeft een verdachte aangehouden. Het zou een man van 19 zijn die de ex was van het slachtoffer van 18. De 30-jarige man zou zijn gedood toen hij de dader wilde tegenhouden. Het geweld was op een school in Gosen-Neu-Zittau ten zuidoosten van Berlijn. Nederland en vijf andere EU-landen hebben in Berlijn overlegd over de Europese begroting voor de komende jaren. De Europese Commissie komt met een begroting van 2000 miljard euro voor 7 jaar. En deze groep landen vinden dat het wel wat minder kan. Ook willen ze meer zeggenschap over hoe het geld besteed wordt. Zo wil Duitsland meer geld voor de Europese industrie en Denemarken voor Europese defensie. De nieuwe EU-begroting moet op 1 januari 2028 ingaan. En in het Masbos bij Breda lijkt het net alweer kerst. De bodem is er bedekt met een wit laagje. Het is alleen geen sneeuw, maar schapenwol. Het is een experiment om nieuwe planten te beschermen tegen varens die de bodem op veel plekken helemaal overwoekert.
4: Je ziet eigenlijk ook echt wel het effect. Adelaarsvaren is hier al veel lager in vergelijking met deze hoogte hier. En in dit hele stuk bos zijn iets van 50 plekken waar nu schapenwol ligt. Dus het is echt niet alleen dit stukje, het is echt een proef op een groot oppervlakte.
3: Het weer. Vanavond en vannacht felle onweersbuien met kans op veel regen en hagel. Minima vannacht rond 18 graden. Morgen en de dagen daarna geregeld onweersbuien, maar ook wat zon bij hooguit 23 graden.
0: Dank u zeer.
1: Zomervakantie? Niet voor Bert op 5.
2: Bert op 5 is er ook gewoon in de zomer. Ja.

Dire Straits, So Far Away. Die is nice en slow. Het is zo makkelijk fucking radio maken. Mensen kijken dan met open mond, wat doet hij nou? Achje zegt wat. En dan gaan ze weer zingen.

0: Nice and Slow van Jesse Green voelt voor mij als een soort oerhit. Want dat was op de radio in de tijd dat ik echt wat bewuster naar de radio ging luisteren. Dat was in 1976, dus toen was ik een jongetje van 10, bedenk ik dan nu. Toen gebeurde het eigenlijk.
1: Bert op 5 zet Franse muziek in het volle licht.
2: Bertrand adore le français.
0: Ik heb al eens eerder verteld dat ik een mail kreeg van een oud stagiair. Meer dan 20 jaar geleden liep hij stage. Die is nog veel gekker van Franse muziek dan ik. En in die mail stuurde hij een hele lijst met suggesties van mooie chansons die je niet vaak hoort. En in die lijst ook dit lied uit 2010. Is van Chimène Badi, een Franse zangeres met een Algerijnse achtergrond. 43 jaar is ze. En dit is in mijn ogen een lied over loslaten. Over een dochter die tegen haar moeder zegt dat ze vertrouwen moet hebben. Dat zij de wijde wereld ingaat, maar dat ze heus wel zal laten weten waar ze is. En dat ze vroeger wel een strijd hadden, maar dat moeder haar nu moet laten gaan met een glimlach rond haar mond. Ja, zo hoort het te gaan. Maar loslaten is niet altijd makkelijk. D'une fille à sa mère staat in het volle licht. Zo heet dit chanson van Chimène Badi.

0: Daar gaat ze, zou je bijna zeggen. De Via Samer Chimène Badi dus. Vandaag in het volle licht. Maandag hebben we die speciale dag met al die lekkere zomerse muziek. Er zitten heel veel van die Franse zomerhits komen daar ook voorbij. Ook in Bert op 5.
1: De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: Wie of wie gaat gebruik maken van de laatste mogelijkheid om Wilco Hendricks van de troon te stoten en er met de finale plaats vandoor te gaan? Dat ga ik proberen met Maria Vinken uit Deurne. Goedemiddag.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Dag Maria, gaat het goed met je?
3: Ja, prima.
0: Ja? Mooi zo.
3: Ja,
0: en wat doe je in dagelijks leven? Werk je of doe je andere dingen?
3: Nee, ik ben inmiddels met pensioen. Ik doe wel andere dingen. Ik maak wat muziek bij de harmonie. Ik doe duo fietsen. Dat is gewoon ook heel erg leuk.
0: Met iemand die zelf niet kan fietsen, ga jij fietsen op zo'n duo fiets?
3: Ja, die niet meer in staat is om zelf te fietsen. Ja. Daar gaan we met... we hebben een heleboel vrijwilligers. En daar gaan we je dag delen met rondfietsen. En dan 20, 25 kilometer. Oh. Tussenin een bakje koffie drinken.
0: Ja.
3: Ja, dat is gewoon heel erg leuk.
0: Ja, zeker. Ja, absoluut. Lekker in de natuur zijn. Met iemand die dat dan niet meer kan en op zo'n fiets wil. Ja. Hartstikke mooi. En het fijne van zo'n duurfiets is dat je naast elkaar zit ook. Dus je kan ook nog praten onderweg.
3: Ja, daarom. Dus je kunt hele leuke gesprekken voeren. Ja, inderdaad.
0: Ik heb ook wel eens op een tandem gefietst, maar dan zit je alleen maar over je hoofd heen te bleren.
3: Nee, ja. En als het dan heel hard waait, dan kun je elkaar helemaal niet meer staan. Dus dat schiet niet op.
0: En bij zo'n duurfiets kan je inderdaad elkaar aankijken. En dat is hartstikke mooi. Heel goed dat die uitgevonden zijn en vaak ook gesponsord, gedoneerd worden aan verzorgingshuizen. Ja. En zo. Schitterend. Ja, heel mooi.
3: Ja.
0: En dat er dus ook vrijwilligers zijn die er gebruik van maken. Heb jij het jeugdprogramma nog gezien dat aan de basis stond van de carrière van het tv-duo Carla Boshart en Irene Moors?
3: Nou, ik heb het wel eens af en toe gezien, maar ik ben er niet echt altijd voor bij de televisie blijven zitten, nee.
0: Maar je weet wel hoe het heet?
3: Ja, Telekids, hè?
0: Ja, het heet Telekids. Ja, dat klopt helemaal. Dat is goed. Dat betekent dat je doorgaat naar de volgende ronde. En dat Jurje en Ten Brinke, mijn collega van de vroege zondagochtend op NPO Radio 5, jou een vraag gaat stellen. En als jij veel antwoorden geeft waar je punten voor krijgt, dan win je bij 40 punten een Bert op 5'tje. En als jij boven de, wat zei ik nou net ook alweer, 164 punten. Zullen we gaan spelen?
3: Dat is heel veel, hè?
0: Ja. Laten wij lekker spelen.
3: Nou.
0: Hier is Jurje met zijn vraag.
3: Ja.
4: Agda en de Munnik, de Dikke en de Dunne, Pauw en de Wit, Peppie en Kokkie, Nick en Simon, Bassie en Adriaan. Allemaal bekende mannenduo's. Maar ken je deze ook? Wat weet je van Barend en Van Dorp?
0: Wat weet je van Barend en Van Dorp?
3: Barend en Van Dorp, die hadden een sportprogramma op tv. Barend is de vader van, hoe heet ze ook alweer? Zij is ook sportgedoe allemaal. Wat weet ik nog meer van Barend en Van Dorp? Poeh, ja, goeie vraag.
0: Barend,
3: ik
0: Van Dorp?
3: Ik zou het niet meer weten.
0: Nee?
3: Nee, pas.
0: Nee, echt? Oh. Ja, Barend heet Frits.
3: Ja,
0: En Van Dorp heet Henk.
3: Henk, ja, inderdaad.
0: Ja. En ze maakte sportprogramma's, maar ook een talkshow die heel lang gelopen heeft bij RTL op televisie.
3: Mm-hmm.
0: En Jan Mulder zat er altijd aan tafel, weet je nog?
3: Oh ja. Ja, dat is ook al lang geleden.
0: Dat is lang geleden. Dat waren Barend en Van Dorp. Oh, weet je, we luisteren nog even hoe het klonk.
5: Het is maandag, 8 mei. Dit is Barend en Van Dorp.
6: Goedenavond, allemaal hartelijk welkom. Rond de klok van 11 zijn we er iedere werkdag. Frits, goede vriend, wat is jouw nieuws?
0: Kijk, Frits.
6: Henk, mijn nieuws.
0: Henk, de antwoorden vallen vanzelf. Ja, jammer is dat. Ja,
3: inderdaad. Ja.
0: Zonde. Helaas. Nou, het levert dus geen Bert op 5 op. Ik zal nog even voor je rekenen. Je had één goed antwoord, is 10 punten. Je had 8 seconden over, is 8 punten. Is 18, is bijna een halve, maar dat doen we niet aan. Dus je moet je echt gewoon nog een keer weer melden.
3: Nou, volgende keer beter.
0: Precies, dan gaan we het opnieuw proberen. En vanaf maandag staat het hele klassement weer op 0 punten. Dus dan wordt het extra aantrekkelijk om mee te doen.
3: Maar, nou, helemaal goed.
0: Maria, ik wens je een mooie fietstocht en alvast een fijn weekend.
3: Ja, jij ook. Dankjewel.
2: De slimste mens.
1: De slimste mens. Iedere middag in Bert op 5 bij KRO NCRV.

0: Bert op 5.
1: KRO NCRV.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
6: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
5: Of,
7: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
4: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
8: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
9: Hij is onderweg.
8: Wie?
9: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
8: Top. Koffietje, ik trakteer.
10: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven, met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
13: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
14: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
13: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
14: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
16: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
17: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Dvorak's 9e symfonie door het wereldberoemde Pittsburgh Symphony Orchestra en Manfred Honeck. Topviolist Augustin Hadlich soleert in Barber's Vioolconcert. Op 7 september. Bestel op concertgebouw.nl.
18: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, eet smakelijk voor straks.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
18: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
20: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
21: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
22: En leuk dat je luistert naar Bert op 5 bij KRO NCRV. 3, 2,
0: 1.
1: We zijn er bijna.
0: Maar nog niet helemaal. Den Briel is in zicht. Zometeen, maar eerst het NOS Journaal van 5 uur. Met Ewout de Jong, goedemiddag.
22: Goedemiddag. Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden. De oud-Bosnisch-Servische legerleider overleed in de gevangenis in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide en oorlogsmisdrijven. Mladic werd in 2017 veroordeeld door het Joegoslavië-tribunaal, onder meer voor de massamoord op moslims in Srebrenica in 1995. Na de oorlog in voormalig Joegoslavië was hij lang onvindbaar, zegt correspondent Thijs Kettenis.
23: Hij verborg zich in een dorp in het noorden van Servië, onder een schuilnaam in het huis van een neef. Nou, de politie had die neef al wat langer op de korrel. Ze schaduwde hem en op een gegeven moment deden ze een inval met 25 man. Toen Mladic een luchtje wilde gaan scheppen. Hij had 2 pistolen toen bij zich, verzette zich niet. En toen ging het eigenlijk allemaal heel snel en werd hij op het vliegtuig naar Den Haag gezet.
22: Mladic was al langere tijd ziek, hij was 84 jaar. Mona Keijzer wil met haar nieuwe politieke beweging werken aan oplossingen. Woningbouw, regeldruk en immigratiebeperking zijn de belangrijkste onderwerpen, zei Keijzer op een persconferentie. Keijzer, nu zelfstandig Tweede Kamerlid, noemt haar beweging Project 2029. Voor een politieke partij vindt ze het nog te vroeg. In Berlijn was vandaag een overleg tussen Nederland en een aantal andere EU-landen die het meest bijdragen aan de Europese begroting. Het doel was de strategie te bepalen bij de onderhandelingen over de EU-begroting voor de komende jaren. Volgens correspondent Chris Ostendorf hebben de landen een duidelijke boodschap: het kan allemaal best goedkoper.
24: Je hoorde ze ook zeggen, wij, deze 6 landen, wij zijn de landen die 40% van de Europese begroting betalen. Het zijn de rijke landen. En het zijn ook de landen die 70% van de steun aan Oekraïne betalen. En hun belangrijke klacht is, thuis bezuinigen en Europees meer uitgeven, dat kunnen we gewoon niet uitleggen. En omdat deze landen gewoon veel in de pot leggen, vinden ze ook dat ze moeten kunnen meebeslissen en dat ze het recht hebben om te bepalen hoe het geld de komende jaren wordt uitgegeven in Europa.
22: Bij het overleg zaten naast Nederland en Duitsland ook Zweden, Finland, Denemarken en Oostenrijk aan tafel. De Fiat heeft een inval gedaan in panden van ondernemer Charles Ratelband, de zoon van BN'er Emiel Ratelband. De opsporingsdienst denkt dat hij 23 miljoen euro heeft verduisterd. Hij zou dat geld hebben opgehaald bij mensen die wilden investeren in windturbines en zonneparken, maar al het geld zou zijn doorgesluist naar een privérekening. Het weer vanavond en vannacht, felle onweersbuien met kans op veel regen en hagel. Minima vannacht rond 18 graden. Morgen en de dagen daarna geregeld onweersbuien, maar ook wat zon bij hooguit 23 graden.
0: Dankjewel, kom op, we lopen de kant van Den Briel op.
22: Ja, leuk.
25: Bert op 5, Bert Kranenbarg.

0: Conga van Omeer met Sam Hussein.
1: Van Den Helder tot Den Briel.
0: Ja, het is zover jongens. Twee maanden hebben we erover gedaan, maar Den Briel is echt in zicht. 6 juli begonnen we aan onze wandeltocht van Den Helder tot Den Briel. Geïnspireerd door Jan Klaassen, dus trompetter. Uit dit lied, geschreven door Lennart Nijg en Boudewijn de Groot. En gezongen door Rob de Nijs, Jan Klaassen marcheerde. Wij legden de route van dik 200 kilometer wandelend af. Blarenpleistertje hier, nieuwe sokken daar. Ik heb nou sokken zonder naadjes. Die lopen toch een stuk fijner dan die waar ik op begonnen ben eigenlijk. Na Den Helder maakten wij de afgelopen weken allemaal tussenstops in de volgende plaatsen. We doen gewoon het hele lijstje. Gewoon de hele route, hou de kaart bij de hand en kijk even mee. We waren na Den Helder in Huisduinen. Toen in Julianadorp, Grote Keten, Callantsoog, Sint Maartenszee. Petten, Kamperduinen, Schorel, Bergen, Egmond aan Zee. Bakkum, Heemskerk, Wijk aan Zee, Nieuwkastel met de boot. Bloemendaal, Zandvoort aan Zee, Noordwijkerhout, Noordwijk, Katwijk, Wassenaar, Scheveningen, Kijkduin, Monster, Ter Heidehoek van Holland, de Maasvlakte, Oostvoorne, Rokkanje, Nieuwenhoorn en gisteren waren we in Zwarte Waal. En vandaag gaan we dat dan doen. Vandaag gaan we eindelijk tot Den Briel. Of misschien wel verder, wie zal het zeggen?

0: Dit liedje uit 1973 zet ons de hele zomer in beweging.
1: Reis mee met Bert op 5.
2: Van Den Helder tot Den Briel.
3: De hele zomer lang.
0: En het is zover hoor. Ik sta aan de stadsgrens van Den Briel. Maar ik twijfel nog of ik de stad in zal lopen. Of dat ik net als Jan Klaassen tot Den Briel zal gaan. En zal omkeren. Maar ja, dan zal ik nooit weten of er in Den Briel ook iets tastbaars te vinden is. Dat verwijst naar Jan Klaassen. En als het goed is kan Rick Lagerwij uit Brielen, uit Den Briel, die vraag beantwoorden. Dag Rick, goedemiddag.
4: Dag Bert, goedemiddag. Ja, wat leuk om jou weer eens aan de lijn te hebben.
0: Nou, dat is hartstikke geheel en al wederzijds. Dit is de plek, hè? Dit markeert het begin van Den Briel. Dus de plek tot Den Briel. Dit is de plek waar Jan Klaassen dus rechtsomkeert maakte. Voordat we het er uitgebreid over hebben, die Jan Klaassen waarop de Nijs over zong. Weet jij wie dat nou precies is?
4: Ja, nou, Jan Klaassen is eigenlijk een metafoor voor alle mensen die gediend hebben in het leger van de prins van Oranje. En uiteindelijk gaat het verhaal natuurlijk, is verbonden aan de 80-jarige oorlog. En dat is natuurlijk helemaal hot in Brielen. Want Brielen is de eersteling de vrijheid, zoals het mooi heet. En Brielen is bevrijd door de watergeuzen op 1 april 1572.
0: Ja, toen was er iets met Hertog Alva aan de bril, toch?
4: Op 1 april voor Alphen en Bril.
0: Ja, precies. Ja, dat. Ja.
4: En dus, ik wil even nog terug naar het liedje, want daar ben ik door geïnspireerd geraakt. Het liedje Jan Klaassen, de trompetter, is het nationale volkslied in Brielen.
0: Ja. Ja,
4: dus door iedereen, je hoorde net door mij, ik zat ook weer mee te zingen. Ja. Ik word er altijd door geïnspireerd om lekker mee te zingen. En dat doet jongen in Brielen. Ja. We hebben namen rond op 1 april.
0: Ja, het inspireerde ons dus om die wandeltochters te maken van Den Helder tot Den Briel. Is me uitermate goed bevallen. Hartstikke leuk om hier nu ook aan te komen. Dan denk je, dan wacht Jan Klaassen ons op. Maar er is helemaal geen Jan Klaassen in Den Briel.
4: Dat vroeg ik me ook af. Waarom hebben we nog geen Jan Klaassen in Brielen? En daar wordt nu hard aan gewerkt.
0: Hoezo?
4: Inmiddels hebben we een stichting opgericht om het beeld daar te krijgen. Want waarom is Jan Klaassen niet in Brielen? Dus we hebben nu bezig om een beeld daar te krijgen. En we hopen dat volgend jaar te gaan realiseren. Maar zover zijn we nog niet. Want daar hebben we ook de hulp van mensen voor nodig om dat te realiseren. Want we hebben natuurlijk wel centjes daarvoor nodig.
0: Dat is een kwestie van geld natuurlijk. Hè? Ja, dat begrijp ik. Ja. Als ik denk aan Jan Klaassen, dan zie ik toch die man met die puntmuts uit de poppenkast voor me. Dat wordt niet het beeld, neem ik aan, of wel?
4: Nee, dat wordt niet het beeld. Het wordt echt een trompetter. Van bronzen groot. We hebben inmiddels een kunstenaar gevonden die ons daarbij gaat helpen. En het beeld, dat komt te staan waar we nu staan bij de Brielse Aap. Dat is eigenlijk aan het begin van Brielen.
0: Ja.
4: En daar kan iedereen genieten van Jan Klaassen die daar voorbij loopt. Dus dat is het streven om dat volgend jaar, 455 jaar na bevrijding van Brielen, Jan Klaassen weer in Brielen te hebben.
0: Op 1 april volgend jaar?
4: Nou, dat is wat te kort. Dat zou wel heel mooi zijn.
0: Ja, maar ik denk.
4: We hebben nog wel wat hoepels waar we doorheen moeten springen. Ja. Zoals de financiering, ook nog wel een rekening. Dat zaken.
0: Ja, want het plan is dus heel concreet. Er is een kunstenaar, er is een idee van het beeld.
4: Ja.
0: Nou moet dat geld. Ja. Hoe ga je dat geld binnenhalen?
4: Nou, dat willen we doen door onder andere crowdfunding. Dus zodra wij ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel, een bankrekening hebben geopend. En ik hoop dat het eind van dit jaar zover zal zijn. Dan kunnen we dat openbaar gemaakt dat we fondsen willen gaan werven. En ik hoop dat mensen daar spontaan aan gaan bijdragen. Maar ook ondernemers kunnen daar een steentje aan bijdragen. En ook wellicht, je had van de week Gaston aan de lijn. Wellicht als de postcode loterij.
0: Ja, ik zou zeggen, loop even naar Oostvoorne. Want Gaston heeft een grote prijs uitgereikt. Er zijn vast, is Oostvoorne en de Brielen, is dat dezelfde gemeente?
4: Ja, dat is de Voorne aan Zee. De
0: waarom?
4: Het ligt allemaal in de buurt.
0: Ja, daarom. Dus ik zie het probleem. Het is een kwestie van, je kan het lopen van Oostvoorne naar Brielen. Dat heb ik aan de lijf ondervonden. Nou, dat zou natuurlijk geweldig zijn om mensen hier enthousiast voor te krijgen. Krijg je de gemeente er ook een beetje mee? Want ik kan me voorstellen dat die het ook wel leuk vinden om dit nu eindelijk gewoon eens concreet te maken.
4: We hebben contacten met de gemeente. Dat moet nog wel geformaliseerd worden. Dus ik hoop dat de plek zoals we die nu hebben bedacht door kan gaan. Maar dat is een van de hoepels waar we nog doorheen moeten. Maar heb ik alle vertrouwen in dat het goed gaat komen. De relatie met de gemeente is hartstikke goed. Dus daar komen we vast uit.
0: Wie is de burgemeester van Voorne aan Zee?
4: Arno Schepers.
0: Beste meneer Schepers.
4: Ja.
0: Wij zijn niet voor niets helemaal van Den Helder tot Den Briel gelopen. Wij willen heel graag een beeld van Jan Klaassen, de trompetter. Zou u alstublieft dat mede mogelijk willen maken met de inwoners van uw gemeente en met deze fantastische Rick Lagerwij die het initiatief genomen heeft? Die moet helpen toch, Rick?
4: Ik denk dat hij niet meer terug kan. Dus volgens mij, ik denk dat we een belletje krijgen van Jorik, het komt eraan.
0: Ja, dat lijkt mij ook. Ja, dat kan niet missen. Nou, dan staan we hier ondertussen op die stadsgrens zo te kijken van wat zullen we doen. Moeten we tot Den Briel of gaan we... Denk je dat het leuk is als we even doorlopen?
4: Ja, we gaan zeker even doorlopen. Ja? Ik wil nog een kleine kans maken, want we willen Jan Klaassen gaan inzetten om gelden te werven voor kinderen die het minder makkelijk hebben. Daarbij met die gelden lokale organisaties gaan ondersteunen die dat al doen. Maar wellicht ook zelf iets gaan doen voor die kinderen die het wat minder makkelijk hebben binnen de gemeente voor een AZ.
0: Nou ja, maar nou kan de burgemeester helemaal niet meer terug. Want je koppelt er ook nog een goed doel aan. Dus daar ga je geen nee zeggen. Zeker niet. Nee. En voor naar een zeef mazzel gehad dat Maarten van der Weijden niet langs is komen zwemmen. Want dan had daar al heel veel geld aan uitgegeven geweest, gedaan, gekregen zijn.
4: Ja, daarom.
0: Dus dat geld ligt er allemaal nog. Ja.
4: Ja.
0: Ja. Rick, als ik Brielen binnen ga, waar moet ik op letten? Wat vind je het mooist? Wat is het pronkstuk van jullie plaats?
4: We lopen eigenlijk vanuit sfeer te wil, zeg maar even, vanuit de smaak, of bij de Brielse Aap, zeg maar, naar de stad in, langs de kaai.
0: Ja.
4: We lopen eigenlijk richting de Katerijnenkerk.
0: Wacht even, dat is hier rechtsaf, hè? Hier rechts de bocht om en dan...
4: Ja,
0: wat leuk! We worden opgewacht!
4: Dus daar ook nog Willem van Oranje ooit een keer getrouwd, dus het is de moeite waard om Brielen een keer te bezoeken met al zijn horeca en de mooie wind.
0: Dat gaan wij doen. Verbinding wordt wat lastig, want je bent wat verder weg. Dus, maar we gaan het afsluiten. Ja, dit is echt... Wat een welkom, mensen. Ja, weet je, zwaai ook maar. Hallo. Hallo. Al die luisteraars van Bert op 5 erbij. Hele optocht trekt Brielen binnen nu. Langs de... Ja,

0: op 5.
1: Hoe is dit ooit begonnen?
2: Nou, dat onderzoek dat loopt nog. Maar iedere maandag tot en met donderdagmiddag.
3: En dat zou dan achter een voordeur verdwijnen. Ja, dat gaat er bij mij gewoon niet in.
0: Van 4 tot 6.
3: Annie staat in de kanon van Nederland.
0: Op NPO Radio 5.
1: Moet ik zeggen, goedemiddag Gaston.
4: Jij staat 8,7 op de schaal. Heel goed gedaan, Bert.

0: Cracking Rosie. En het is tijd voor de NOS Journaal. Het is 17:30, hier is Ewout de Jong. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De Europese voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. De UEFA doelt daarmee op het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner. Dat is de broer van de schoonzoon van president Trump. Die zou een van de grootste aandeelhouders worden en ruim 4 miljard euro aan de FIFA betalen. De UEFA vindt dat bedrag verdacht laag en vermoedt daarom fraude. Het Rode Kruis heeft een speciaal gironummer geopend voor de overstromingen in Nepal. De hulporganisatie zegt dat er om te beginnen zeker 20 miljoen euro nodig is om de duizenden slachtoffers van de ramp te helpen. Het gironummer van het Rode Kruis voor de slachtoffers in Nepal is 6868. In de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood op een school. Een leerling van 18 werd gedood door vermoedelijk haar ex. De man van 30 die de dader wilde tegenhouden overleefde het niet. En de dader is aangehouden. En de Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. En hij is vooral bekend als Optimus Prime, de heldentruc uit de Transformer-films en series. Het ontstaan van die stem kwam vooral door zijn broer Larry, tegen wie hij zei dat hij de stem in ging spreken van een truck.
2: I said, but Larry, he's evidently a hero truck. He's a hero. And his face got somber and he said, Peter, if you're going to be a hero, be a real hero. So as his voice is ringing in my ears as I'm driving to the audition, and I read the copy, and it said, you know, I'm Optimus Prime. No, it was, my name is Optimus Prime.
1: Ja, als je de serie kent, dan herken je deze stem ook precies. Peter Cullen was 85 jaar. Het weer vanavond en vannacht. Felle onweersbuien met kans op veel regen en hagel. Minimaal vannacht rond 18 graden. Morgen en de dagen daarna geregeld onweersbuien, maar ook wat zon. En hooguit 23 graden.
0: Dankjewel. NPO Radio.

0: Robin Beck in Bert op 5.
1: Bert op 5 zet de Nederlandse muziek op een voetstuk.
0: Ken je dat prachtige songfestivallied van May McNeil over Amsterdam? Nou, dat kunnen wij ook, dacht de Kik. Zij staan ermee op ons voetstuk vanmiddag.

0: Meghan McNeil werd vijfde in 1980 op het Songfestival met haar ode aan Amsterdam. De Kick maakte deze Rotterdam cover in 2022 op een hele cd vol met allemaal Songfestival covers. Ik denk als zij hadden meegedaan met dit liedje over Rotterdam, dat ze zeker gewonnen hadden. Denk ik. Nee, niet? Oh, weet ik niet. Ja.
1: Van den Helder tot den Briel.
0: Het laat ons niet los, want we zijn dus in een Briel. En daar zou zo'n beeld van Jan Klaassen moeten komen te staan. We krijgen allemaal tips binnen over... maar weet u dat er al een beeld is? Zo zegt Arco dat er een standbeeld van Jan Klaassen is in Andel in Noord-Brabant. Dus dat hebben ze even nagetrokken. Maar dat blijkt een grafzerk te zijn die daar ligt op de begraafplaats. En een stukje verderop in Woudrichem, daar zou dan wel een beeld van Jan Klaassen staan. Ook dat hebben we nagetrokken. En inderdaad staat er voor het Visserijmuseum in Woudrichem een beeld van inderdaad een trompetter. En dat is Jan Klaassen. Dus dat is hartstikke leuk. Maar wat moet Jan Klaassen in vredesnaam op een sokkel in Woudrichem? Die hoort gewoon in Brielen of in Den Briel te staan. Is er iemand in Woudrichem die mij kan uitleggen waarom Jan Klaassen daar op een sokkel staat? En of hij heel erg gemist gaat worden als wij regelen dat hij wordt overgeplaatst naar Brielen? Of dat we op zijn minst een kopietje kunnen maken van het beeld voor Brielen? We willen het zo graag regelen voordat ons weekend begint. Bel ons even.

0: I started a joke van de Bee Gees. Nou echt, onze onderzoeksredactie zit er werkelijk bovenop.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bertel 5.
0: Hoe zit het met dat beeld van Jan Klaas in de trompet? Maar eerst even Jannie uit het Harde, die zegt ja. Ik hoorde die Franse plaat die jij draaide van Chimène Badi, d'une fille à sa mère. Mijn oudste dochter is op haar 18e ook in zomervakantie naar Parijs gegaan met de trein. En wat was deze moeder ongerust, is daar 2 keer geweest als au pair. Ja, zie je wel, dan zijn die woorden van Chimène Badi je uit het hart gegrepen. Ja, hoe zit het nou met dat beeld?
2: De laatste ronde.
0: Even kijken, hoe zit het met dat beeld? Want we komen dus tegen dat er in Andel iets is met Jan Klaassen. En dat er ook in Woudrichem iets is met Jan Klaassen. En dat blijkt een soort fitie te zijn. Het wordt echt de 80-jarige oorlog opnieuw, hoor. Rond het beeld van Jan Klaassen hier in Bertel 5. Je maakt het mee. Het beeld dat in Woudrichem staat is door de Rotary Club in 1977 aangeboden aan Woudrichem. Van de kunstenaar Marcus Ravenswaaij als aandenken aan Jan Klaassen. Toen was in de nieuwjaarsnacht van 1980, 3 jaar later, het beeld opeens van zijn sokkel gehaald. Nou denk je waarschijnlijk, dat was natuurlijk Den Briel. Maar dat is niet waar, dat was Andel. Want in Andel is namelijk het graf van Jan Klaassen. En Andel zegt, als het graf van Jan Klaassen hier is, dan hoort het beeld van Jan Klaassen ook bij ons te zijn. Maar goed, uiteindelijk is het beeld teruggevonden en hersteld in Woudrichem, waar het dus nog steeds staat. Vanuit Woudrichem horen we niet precies waarom die daar terechtgekomen is. Dus daar komen we op dit moment nog eventjes niet achter. Wat heel erg jammer is. Nou het daar toch over gaat, hebben we ook nog Wim. Die zegt, ja, ik hoor op de Nijshoes zingen. Een trompetter was hij wel in hart en ziel. Maar klopt dat wel? Moet dat niet eigenlijk zijn? Was ik wel met hart en ziel of in hart en nieren? Ja, dat is natuurlijk ook weer heel veel voor te zeggen. Goeiedag, wat een vragen allemaal. En Leon maakt het nog een tikkie erger, want die zegt, ja, hallo, er staat geen beeld in Den Briel, maar er staat ook geen beeld in Den Helder. Moet er dan niet ook een beeld van Jan Klaassen in Den Helder komen te staan? Dus wij willen wel schikken. Wij stellen voor dat Woudrichem een afdruk van dat beeld levert aan zowel Den Helder als Den Briel. En dat daar ook 2 Jan Klaassens, de trompetter, komen te staan. En dan maken we erbij de afspraak dat hij in Woudrichem dan ook gewoon mag blijven. Is dan iedereen blij?
2: De laatste ronde!
1: De laatste ronde in Bertel 5.

0: aanstaande maandag 31 augustus. De muziek van de zomer.
1: La música del verano.
0: We sluiten de zomerweken op NPO Radio 5 af met de zonnigste muziek.
2: Questa è la musica dell'estate.
0: Aanstaande maandag 31 augustus.
2: Die muziek des zomers.
0: De hele dag.
1: En NPO Radio 5.

0: Attentie, schraap je keel en doe mee, hè. Alle ramen open, dan gaan we. Ah, dat is toch heerlijk. Wat zal ik nog eens zeggen?
1: Fijn weekend alvast.
0: Ja, dat lijkt me een goede opmerking aan het eind van Bert op 5 van vandaag. Dank voor het luisteren, dank voor het reageren, dank voor het meelopen 2 maanden lang van Den Helder tot Den Briel. Er zijn heel veel mensen die daar elke keer mooie verhalen over hadden waar wij heel blij mee zijn. Maandag dus die speciale dag met al die zomerse muziek om deze bijzondere zomer van 2026 heel bijzonder te eindigen. Met Spaanse, Duitse, Portugese, Franse, Zweedse. Alle talen komen voorbij, wordt hartstikke leuk komende maandag. En het blijft leuk, want Simone komt eraan met de avondstart van deze donderdagavond. Ik wens je daar veel plezier bij. Wat mij betreft heel graag tot aanstaande maandag voor een nieuwe Bert op 5.
2: Maak maandag mee. KRO NCRV. NPO Radio
3: 5. Ster. Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
4: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven. Met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: Een meeslepende roman over familiegeheimen en verboden liefde. Geheimen van Rosewall Castle van bestseller-auteur Corina Bouwman ligt nu in de boekhandel.
6: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
7: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
5: Geheimen van Rosewall Castle ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.

0: Ontdek maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Ewout de Jong is hier met het NOS Nieuws. Goedenavond.
2: Goedenavond, Simone. Opnieuw duikt de Nederlandse massa-zaaddonor op. Dat heeft Nieuwsuur ontdekt. Hoeveel kinderen de man precies heeft verwekt is niet bekend, maar het zijn er in ieder geval meer dan 100. Deze journalist van Nieuwsuur weet meer over de man.
3: Ja, deze man heet Simon. Hij komt uit de regio Groningen. Hij is 43 jaar. Maar hij gebruikt ook meerdere aliassen. Dus mensen kunnen hem ook kennen als Jesse, Johan, Daan, Sam of Maarten. En we weten dat hij nog altijd actief is als spermadonor. Hij heeft via diverse spermabanken gedoneerd, maar biedt zich ook op internet aan als donor.
2: Een groep vrouwen probeert te voorkomen dat de man nog meer kinderen verwekt. Hij zou onder meer liegen over hoeveel kinderen hij heeft. En hij zou seksueel getinte appjes sturen naar vrouwen. De politie heeft een man van 58 uit Breda opgepakt voor meerdere verkrachtingen. Die gebeurden tussen 2001 en 2011 rond Breda. De man zit sinds begin deze maand vast. Hij wordt verdacht van verkrachtingen en poging daartoe. De politie kwam de man op het spoor na DNA-verwantschapsonderzoek. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan, zegt correspondent Davy Boerema.
4: In dat gebied regent het ook, dus dat meer is zich aan het vullen. Daarbij zijn er nog enkele blokkades in de Trishuli-rivier, waar steeds meer water in ophoopt. Dus Nepalese autoriteiten hebben nu ook weer gezegd dat journalisten, hulpverleners, reddingswerkers moeten oppassen bij de oevers van de rivier en daar niet te veel bij in het buurt moeten komen.
2: Het dodental in Nepal en Tibet is opgelopen tot ruim 350. Worden nog altijd honderden mensen vermist. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag ook een aantal Nederlanders. En rond deze tijd begint de loting voor de Champions League. 36 teams worden straks uit een balletje getoverd en namens Nederland doen PSV en Feyenoord mee. Elk team speelt 4 keer thuis en 4 keer uit. En staat een club na die 8 wedstrijden bij de bovenste 24 van de ranglijst, dan is de volgende ronde een feit. PSV en Feyenoord kunnen niet tegen elkaar spelen in deze fase van het toernooi. Het weer vanavond en vannacht felle onweersbuien met kans op veel regen en hagel. Minima vannacht rond de 18 graden. Morgen en de dagen daarna geregeld onweersbuien, maar ook wat zon bij hooguit 23 graden.
0: De avondstart. Simone Walraven.

0: Lonesome Loser. Voor de verandering nou eens een keertje geschreven door de gitarist David Briggs. Van harte welkom, dit is je donderdagavondstart tot 8 uur, volgestout met muzikale hoogtepunten. We komen onder andere de inspiratiebronnen op het spoor van een grote evergreen van Loggins en Messina. We hebben een heel spannend thema voor de muzikale drilling, maar eerst...
1: Avondspreuk.
0: Linda Barry is een Amerikaanse cartoonist en schrijver en zij heeft gezegd... Verwacht het onverwachte en wanneer mogelijk, wees zelf het onverwachte. Heb jij een idee voor een plaatje bij deze uitspraak? Expect the unexpected and whenever possible, be the unexpected. Die NPO-luisterapp staat voor open voor je suggesties, hè? Kom maar door.

0: Dit blijft zo weergeloos. Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love. Daarvoor Sly and the Family Stone, Dance to the Music.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: Irma Thomas is inmiddels 85 jaar en heel belangrijk geweest voor de rhythm and blues en soulmuziek uit New Orleans. Zij had een pittige jeugd.
2: Ja.
0: Op haar 19e was ze al 2 keer getrouwd geweest en had 4 kinderen. Laat dat even bezinken. Ja. En om haar gezin te kunnen verzorgen werkte ze als serveerster en af en toe zong ze in de band van muzieklegende Tommy Ridgely. Maar in 1959 kreeg ze de kans om een eigen single op te nemen voor het gloednieuwe label Ron Records. Het werd een knijter van een hit en uit haar leven gegrepen. Don't mess with my man.

Dank u. Jim Messina, Kenny Loggins. Ze zaten op een dag in de studio samen te wachten op de andere bandleden. En ze hadden dus een beetje tijd, dus ze grepen de kans om samen in alle rust een liedje te schrijven. En toevallig waren ze allebei fan van dit nummer van de Rooftop Singers.

Mama Don't Allow, Your Mama Don't Dance, bingo. En er is ook nog een heel verhaal over de moeder en de stiefvader van Jim Messina, maar dat hou je te goed, want we gaan door met Tangerine, samen met Venice, By Your Side.

0: Supertramp, Take the Long Way Home. En wist je dat de toetsenist en zanger Rick Davies vroeger samen heeft gestudeerd met Gilbert O'Sullivan?
1: Ja.
0: Ze zaten ook samen in een bandje genaamd Rick's Blues met Gilbert op drums. We zijn al de hele week bezig om opnames op te duikelen van ze. En zodra wij iets vinden, dan knallen wij het op de zender.
2: De muzikale

Dat mag u eventjes mee wachten nog. Ja, nu weet je wel wat het volgende plaatje is, maar dat geeft niet. Eerst nog een verrassing voor je. Ja. Je hoorde dus Leon Bridges samen met Hermanos Gutierrez en het beeldschone Elegantly Wasted. Daarvoor die Elegance met Little Star. En als eerste dus In Excess, ook met Elegantly Wasted. Heel ander koekje. En hier op de achtergrond hoor je een Duitse foxtrot uit 55 van een organist, Gerhard Gregor. Ik word hier super melig van. Eens even kijken wat er binnenkomt in de app. Het was nog helemaal niet zo simpel om hier plaatjes bij te vinden bij dit thema elegant. Maar het is toch weer gelukt. Ik zie hier de Finse zangeres Laila Kinnunen met Eleganti Elefant.

Pop. Even kijken, ik zie ook Julian Cope en Elegant Chaos. Ja, dat heeft hij speciaal geschreven voor de avondstart. Henry Mancini komt binnen met elegant. Chris Brown Band, chic und elegant.

0: Gloria Jones en Tainted Love.
1: Avondspreuk.
0: De Amerikaanse cartoonist en schrijver Linda Barry heeft ooit gezegd: verwacht het onverwachte en wanneer mogelijk wees zelf het onverwachte. Nou, Peter Cetera beschreef het prachtig in het liedje van Chicago. Baby, what a bit.

0: ลู
1: รีบรีบฟื้นเวรกินตื่นเจแล้ว
2: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
9: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt... Oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
11: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
12: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
11: Of,
13: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
12: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
11: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
14: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
15: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
16: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
15: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
16: Social Deal deals die je niet mag missen.
17: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
18: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
19: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
20: 7 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Breda opgepakt voor meerdere verkrachtingen. Die vonden tussen 2001 en 2011 plaats rond Breda. De politie kwam de man van 58 op het spoor na DNA-verwantschapsonderzoek. Een directe match in de databank was er niet... Maar er kwam een beeld via DNA van een familielid. De man is deze maand al opgepakt en de rechtbank heeft bepaald dat hij voorlopig blijft vastzitten. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man van 43 heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk zijn het er meer. Hij doneerde aan diverse spermabanken, mogelijk ook in het buitenland, en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Blijft het onderzoek van Nieuwsuur. Journalist Jan Klein-Nijenhuis vertelt erover.
0: Ja, wat we terug horen van die moeders is dat hij eigenlijk altijd heel erg kritisch was ten opzichte van massadonoren. Dus dat hij altijd zei van ik snap niet waarom mensen dat zouden willen worden. En dat hij heel vaak mensen ook verteld heeft van ja, als wij dan samen in zee gaan en jullie zouden een kind via mij krijgen, dat zou dan het zesde kind zijn. Maar dat heeft hij aan zoveel mensen verteld. Ja, hij heeft zich gewoon voorgelogen.
20: Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. In de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood op een school. Een leerling van 18 werd gedood door vermoedelijk haar ex. De man van 30 die de dader wilde tegenhouden, overleefde het niet. De verdachte is aangehouden. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zouden de aandelen voor veel te weinig geld worden verkocht en is er daarom sprake van fraude. Het weer, het is broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon. Het wordt dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
21: De avondstart. Simone Walraven.

De Beatle-inspiratie ligt er wel heel dik bovenop. En dat hebben de schrijvers Tommy Boyce en Bobby Hart ook ruiterlijk toegegeven. Want ze wilden net zo'n herkenbaar gitaarriffje als op Daytripper. En Paperback Writer. En het was Paperback Writer dat nog het meeste inspiratie opleverde. Want toen Bobby Hart het op de radio hoorde, toen hoorde hij de laatste woorden verkeerd. Hij dacht dat

0: 83. Daarvoor Iron Horse, Sweet Louie Louise.
1: De catacombe der vergetelheid.
0: De Tulsa Sound is een unieke mengeling van genres die is vernoemd naar de plek waar het is ontstaan, de stad Tulsa in Oklahoma. En een van de belangrijkste pioniers van deze sound is J.J. Cale. Er is zoveel over die man te vertellen. En zijn invloed op Eric Clapton en Neil Young en andere grootheden is onmeetbaar. Dus hoppakee in het mandje avondster alstublieft. Hier is die van zijn tweede album Really met If You're Ever in Oklahoma.

0: Leslie Gore.
1: De Avondster.
0: Johnny Cash ging op zijn 13e vaak gitaar spelen met een andere jongen uit het dorp. Die leerde hem dan akkoorden van bekende liedjes. Alleen waren Johnny's handen nog net iets te klein, maar hij deed zijn uiterste best om mee te kunnen spelen met zijn favoriet, Jimmy Rogers. En...

0: ook radio was mega belangrijk voor Johnny Cash. Hij vertelt in zijn autobiografie dat hij echt gekluisterd zat aan de Grand Ole Opry, die live werd uitgezonden vanuit het beroemde Ryman Theater in Nashville. En Bob Wills was daar te horen, Ernest Tubb en Hank Williams.
1: Welcome to the lovesick blues boy, Hank Williams! Well, so, Hank, we hope you're going to be around here with us for a long, long time, buddy.
2: Well, it looks like I'll be doing just that, Red, and I'm really looking forward to it.

geweldig, dat jodelen. We doen hem in het mandje voor de toekomst. Maar er was ook nog een groep die een bijzondere rol vervulde in de muzikale ontwikkeling van Johnny Cash. En dat was de Carter Family. Eigenlijk is al zijn muziek en zijn sobere gitaarspel geworteld in hun traditionele folkliedjes. En het is toch magisch dat hij later is getrouwd met een Carter Telg, zijn geliefde June. Maar ook dat ze met z'n allen muziek zijn gaan maken. Je hoort ze nu, de Carter Family en Johnny Cash. Will the circle be unbroken?

Wishing I Was Lucky van Wet Wet Wet. En weet je hoe ze aan hun naam zijn gekomen? Van een heel vaag liedje van Scritti Politti. Die zin is dus wet wet with tears. En dat zorgde voor de inspiratie. En ze voegden daar nog een derde wet aan toe. Want ze vonden dat drie keer wet lekkerder klonk, ritmischer en makkelijker te onthouden. Bingo. En over bingo gesproken. Zometeen is het tijd voor de notenkraker. Hier is een hint. Het is weer meedogenloos kort. Goed, zometeen hoor je het hele fragment. En dan kun je even bellen met ons. Maar eerst nog even.

0800-3555 is ons telefoonnummer. Er ligt hier een sleutelhanger op jou te wachten. En als jij de titel goed hebt, dan krijg je hem. Komt-ie nog een keer.

0: Goedenavond met de avondstart. Met wie spreek ik?
1: Ja, Timon Remco van Harderwijk. Hoi.
0: Hoi, sorry, nog één keer je naam alsjeblieft.
1: Remco.
0: Remco.
1: Ja,
0: uit Harderwijk, vertel het maar.
1: Apple Marcus Floppas van Kiwi en de Bitsen.
0: Ja. Nou, als ze die titel niet hadden gezongen, dan had ik het niet geweten, hoor.
1: Nee, het zat wel zeg maar, in de Nederlandse tekst, dus je moest het even vertalen naar het Engels.
0: Ja.
1: Toch, ja. Maar die Apple Knockers Flophouse, dat was voor mij eigenlijk dan toch wel de inkopper.
0: Nou, hartstikke goed. Je krijgt onze sleutelhanger toegestuurd, Remco. Blijf je even aan de lijn?
1: Ja, zal

Simon Solo, you can call me Al. Ik ben even de geschiedenis ingedoken van zijn enorme oeuvre. En het eerste werk dat ik kon vinden van hem, samen met zijn compaan Art Garfunkel, is That Girl For Me. Paul was pas 13 jaar en naar eigen zeggen werd dit een echte buurthit. Iedereen in de wijk kon het meezingen. En later in een interview heeft hij het nog een keertje gespeeld.

The Move. I can hear the grass grow. Daarvoor Everything but the girl and Missing. Tot zover je avondstart. Fijn dat je erbij was. Dank voor alle berichtjes in de app. Heel gezellig. Morgenavond zijn wij er weer voor een heerlijke swingende vrijdagshow. Ik hoop je dan weer aan het apparaat gekluisterd te hebben. En zometeen Jeroen Snel in je oortjes in de avond van 5. Wij hebben nog net eventjes tijd voor Small Faces. En de hamvraag. What you gonna do about it?

0: euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Hallo,

0: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
1: Gelukt. Heb je hem al betaald?
0: Wat bedoel je?
1: Mijn betaalverzoek.
0: Zo, dat doe je snel.
1: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
2: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
12: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
13: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
14: Leren mediteren, zen.nl.
13: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
15: Leren mediteren, zen.nl.
16: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
17: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
18: 8 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolven en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten, volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ook enkele Nederlanders. Gisteren brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De experts houden er rekening mee dat de opwarming van de aarde het smelten van de gletsjer heeft versneld. Een man van 58 uit Breda zit sinds begin deze maand vast voor meerdere verkrachtingen. Die waren tussen 2001 en 2011 rond Breda. De man kwam in beeld na DNA-onderzoek. De politie wist hem op het spoor te komen door DNA van een familielid. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. Het draait om het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. De UEFA heeft vermoedens van fraude, dat zegt onderzoeksjournalist Edwin Schoon.
19: Het bedrag waarvoor 20% van de aandelen in het toekomstige WK van de hand werd gedaan, hè, aan de schoonzoon van Donald Trump, 4,2 miljard. En dat wordt door specialisten toch gezien, hoe gek dat misschien ook klinkt, als een koopje. Dus dat bedrag is verdacht.
18: Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Een deel van de hoge snelheidslijn blijft in 2028 en ook in 2029 langer dicht dan verwacht. Dat meldt ProRail. Zo zal het stuk tussen Hoofddorp en Rotterdam maandenlang afgesloten zijn. Bij een aantal viaducten zijn de herstelwerkzaamheden volgens de spoorbeheerder complexer dan eerder werd gedacht. ProRail denkt dat alles in 2031 hersteld is. Het weer, het is broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon. Het wordt dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
20: De avond van 5. Jeroen Snel.

lijkt een beetje op de Rolling Stones. Maar toch is het Damn, 1965. Here Comes the Night. De band kwam uit Belfast en het had Van Morrison als zanger en saxofonist. De naam Them kwam van de Amerikaanse horrorfilm Them. Ja, daarvoor Rick Astley met natuurlijk die onvervalste Stock Aitken en Waterman productie Never Gonna Give You Up uit 1987.

Welkom bij de avond van 5. Fijn dat je luistert. Neem lekker plaats, zou ik zeggen. Tot 11 uur zijn Tijn en ik bij jou op deze donderdag 27 augustus. Het belooft een onstuimige late avond te worden. En een nacht met veel onweer opkomst. Dus ik hoop dat je veilig binnen zit, thuis. En gezellig met de radio aan. Ik zou zeggen, schenk nog een kopje thee of koffie in. En blijf bij ons tot 11 uur. Met straks natuurlijk, waar is Bob? Hij is nog steeds ergens ver van huis. Er straks weer 3 hints om te raden waar die op deze aardbol van ons staat. De derde, of de eerste hint, komt straks al. Nou, sowieso zijn de komende uren natuurlijk gevuld met de lekkerste muziek. Simply Red heeft het nog eens gecoverd, maar dit is het origineel uit 73. If You Don't Know Me By Now. Harold Melvin en de Blue Notes.

0: This is the last time, 2005 alweer voor Keane. Het nummer gaat over moeilijke beslissingen nemen, afscheid nemen van iemand, terwijl je die persoon eigenlijk nog steeds niet kwijt wilt. Keane, Britse band, ze zijn op dit moment in Amerika om te werken aan een nieuw album. Ik ben erg benieuwd. Ja, ze openen letterlijk deuren, ze bieden steun en geven mensen hun vrijheid terug. Hulphonden. Vanaf zaterdag kijken we in het tweede seizoen van de EO-serie bij ons op de Hondenacademie weer mee achter de schermen bij de oudste geleide hondenschool van ons land, KNGF Geleidehonden. Aan de telefoon heb ik Renske Kwikkel. Dag Renske, goeie avond.
1: Goedenavond Jeroen.
0: Ja, jij bent puppy-instructeur en ja, regelmatig stap je met gastgezinnen en hun jonge pups de drukke stad in om ze eigenlijk klaar te stomen voor het grote werk. Wat is nou het allerbelangrijkste dat zo'n pup daar in het begin moet leren?
1: Ja, het allerbelangrijkste is dat de pup zich goed voelt, dat hij ontspannen is in drukke omgeving. En onze puppypleeggezinnen hebben hem daar, als het goed is, allemaal goed op voorbereid. Dus ze hebben eerst wat kleine supermarktjes geoefend en een klein dorpje. Ja. En uiteindelijk gaan we de grotere steden in en op het station oefenen. En op het station ga je allerlei dingen oefenen, zoals in en uit de bus springen, met de lift in en uit de trein springen. Dat vinden ze vaak best spannend,
0: ja,
1: als ze daar voor het eerst zijn.
0: Ja.
1: Ja, er zit natuurlijk een gat tussen het perron en de trein. Dus dan kijken ze soms een beetje van, ja, hoe ga ik dat eigenlijk doen?
0: Ja,
1: andere honden negeren, gefocust lopen. Zo. Goed op de baas letten, goed om zich heen kijken. Het is een heel pakket.
0: Ja, heel pakket. En het gezin moet daar een hele grote bijdrage aan leveren om dat ook te leren.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, we zijn echt super blij met onze puppypleeggezinnen. Die stoppen daar heel veel werk in.
0: Ja, en heel veel geduld. Ik heb zelf een dwergpoedel.
1: Oh, wauw.
0: Fido, is heel lief. Maar ja, dan denk ik, oh, wat zou, als ik hem nog meer zou moeten leren. Niet dat ik die nou heel veel kan, maar hij heeft wel basisdingen geleerd. Maar het lijkt mij toch wel een soort 2.0. Is nou iedere puppy ook geschikt om hulphond te worden?
1: Nee, ze zijn niet allemaal geschikt. Wij hebben ons eigen fokprogramma, dus het slagingspercentage is vrij hoog.
0: Okay.
1: Maar ja, niet alle honden halen. Het is best wel een pittige opleiding voor ze, ja.
0: Ja, ja. En dan is die pup op een gegeven moment opgevoed en dan is er het moment van afscheid van het pleeggezin. Help je de gezinnen ook een beetje daarin? Want dat zal toch ook een emotioneel moment moeten zijn.
1: Ja, dat is ook vaak de eerste vraag die mensen stellen. Hè? Als je puppypleeggezin bent, van oh, is het nou niet moeilijk dat afscheid? En dat is natuurlijk moeilijk. En het is heel dubbel. De gezinnen zijn heel trots als de hond uiteindelijk geslaagd is na een jaar. En dat hij naar school mag komen en dat hij iets gaat betekenen voor iemand. Maar het betekent dat zij afscheid moeten nemen. En ja, dat is voor de meeste gezinnen een droevig moment. En daar proberen we ze zo goed mogelijk doorheen te helpen. Sommige gezinnen willen erover praten. We hebben een nestreunie aan het eind van het jaar, waar de cliënt ook vertelt hoeveel hond die hij of zij heeft voor hem betekent.
0: Ja.
1: En dan heb je toch weer even een beeld waarvoor je het doet. En dat kan heel helpend zijn.
0: Ja, ja, dat snap ik. Die cliënt en de relatie met dan de hond uiteindelijk. Wanneer zou je kunnen zeggen dat die relatie echt succesvol is?
1: Ja, we matchen op heel veel verschillende punten. En je wil allereerst natuurlijk dat de karakters bij elkaar passen.
0: Okay.
1: En de hond die moet een toevoeging zijn voor het leven in de cliënt. Maar de cliënt moet ook een toevoeging zijn voor het leven van de hond.
0: Ja.
1: Dus je wil dat ze hetzelfde soort karakter hebben. Als iemand van knuffelen houdt, wil je een hond die dat ook fijn vindt. Verder kijken we ook naar het werkaanbod. Dus als een cliënt een heel druk leven wil je ook een hond die zegt, elke dag zegt van nou, wat gaan we vandaag doen? En ik heb er zin in. En je hebt ook honden die wat rustiger zijn en denken, nou, een kleine rondje vind ik ook goed. En ik wil wat dingetjes in huis doen. Dus ja, daarbij proberen we altijd te kijken van wie past het best bij wie. En lopen ze even snel bijvoorbeeld, looptempo.
0: En is het ook niet een beetje zo dat een hond steeds meer op zijn baasje gaat lijken? Dat denk ik wel eens naar.
1: Ja. Ja, ze raken in elk geval heel goed op elkaar ingewerkt. Dus
0: ja,
1: als je je hond lang hebt, dan, dan weten ze ook soms bepaalde routes uit hun hoofd. Als je dan zegt, we gaan naar Tante Truus, dan sleept je hond je er zo naartoe.
0: En ook mijn routine is, ik hoef maar de sleutel natuurlijk te pakken en hij weet hoe laat het is. Ja, dat is allemaal heel logisch. Jullie zijn altijd op zoek naar die pleeggezinnen, nieuwe pleeggezinnen die een puppy een jaar lang willen opvoeden. Moet je daar eigenlijk ervaring voor hebben al met honden?
1: Nee. Okay. Nee, je hebt geen ervaring nodig met honden. En je hebt vooral veel tijd nodig.
0: Ja.
1: Dus het is belangrijk dat je genoeg thuis bent, niet veel van huis. En dat een hond in je leven past. En alles wat je nodig hebt aan kennis, dat wordt je bijgebracht door de instructeurs van Puppy en Pleeggezinnenzorg.
0: Ja, nou, vanaf zaterdag begint de tweede deel van de televisieserie bij de EO op NPO 1. Wat hoop je dat de kijkers overhouden als ze kijken?
1: Ja, ik denk op de eerste plaats natuurlijk hoe bijzonder onze honden zijn en wat een verschil ze maken in het leven van de cliënten. Maar ook hoeveel daaraan vooraf is gegaan. Hè? Dus ze zijn geboren in een fokgastgezin waar er goed voor ze is gezorgd. De puppypleeggezinnen, alle collega's van KGF, alle vrijwilligers, de sponsoren. Ja, dat is natuurlijk een heel bijzonder groter geheel dan als je een cliënt zo met de hond op straat ziet lopen.
0: Ja, nou, dus dat komt allemaal aan bod bij ons op de Hondenacademie. We gaan kijken, Renske, vanaf zaterdag dus, rond de klok van 7 uur op NPO 1 bij de EO.
1: Ja.
0: Wil ik jou bedanken en heel veel succes wensen in je werk met de jonge pups.
1: Graag gedaan. Hele fijne avond.
0: Fijne avond. Dag, Renske. Renske Kwikkel van KNGF, geleide honden was dat. En deze ken je denk ik wel. Dit is Baccara. En Yes Sir, I Can Boogie.

0: Eén kopje koffie 1987, heerlijk ironisch nummer natuurlijk, waarin koffie wordt neergezet als een soort drug. Maar gelukkig een soort nette verslaving zou je kunnen zeggen. De tekst van het liedje is van cabaretier Erik van Muiswinkel. En de muziek komt van een Braziliaans liedje en was oorspronkelijk een ode aan de kleuren van de Braziliaanse vlag. Dus dat is groen, geel, blauw. En ik weet ook wel, er staat in die vlag ordem e progresso, oftewel orde en vooruitgang. Wij gaan op 8:50 naar Bob.
1: Waar is Bob?
0: Waar is Bob toch? Bob van der Hoven, de stem van Relé W. Hij zit ergens ver weg van Nederland. En als je de hele week hebt geluisterd, misschien ook wel hebt meegepuzzeld waar die allemaal stond, dan weet je ongeveer de regio, het continent waar die is. Laten we het maar weer meegeven. Dat is Oceanië. Ben je er wel eens geweest, Stijn?
2: Nog nooit. Nee.
0: Dat is mooi hoor.
2: Ja.
0: Ja, gisteren was je op de Great Barrier Reef.
2: Mooi.
0: Dus daar kan je snorkelen, duiken, Australië. Hij was in Nieuw-Zeeland en hij was ook nog in het Opera House in Sydney. Iconisch gebouw.
2: Maar blijft er niet zo heel veel over in Australië en Nieuw-Zeeland. Wat ben je dat toch wel met de oceaan?
0: Ja, het is groot hoor. Je hebt op die eilanden. Ja. Dat is Fiji en Tonga.
2: Oh, ja, tuurlijk.
0: En,
2: ja.
0: Ja.
2: Die vergeet ik helemaal.
0: Het is heel ver weg, dus heel duur, denk ik al met al. Maar wel de moeite waard. Nou, we laten ons lekker enthousiast maken door Bob zelf. Hier is hint nummer 1.
3: Ik ben de binnenlanden ingetrokken. Veel kom je hier niet tegen, zo lijkt het. Hier en daar een kleine nederzetting. Verder een afwisseling van bomen en struiken op rode grond. We brommen nog even door. Nu moet hij toch komen, denk ik. Ja, zeg. Bats, boem. Daar is hij.
0: Rode grond. Nou, ik zou zeggen, puzzel ze en laat even een antwoord achter op de app van NPO Luister. Over een uur, hint nummer 2, kan je een nieuw antwoord achterlaten. Je laatste antwoord telt, uiteraard. Wij gaan zometeen naar Fleetwood Mac. Maar eerst even nog een dienstmededeling van en over Bob.
1: Bob gaat dagelijks op

0: reis in de Avond van Vijf. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
1: In de Avond van Vijf reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
0: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Pop nou? Speel vanavond mee in de Avond van Vijf en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
1: De plek waar ik ben is...

liedje raden wat de titel is van dit liedje. Dat hem dus. You took the words right out of my mouth, 1979, for Meatloaf. Ja, en dan nu een liedje dat je waarschijnlijk na 1 seconde herkent. Inderdaad, Fame van Irene Cara. De titelsong van de gelijknamige film uit 1980. Over jonge studenten in New York die dromen van een carrière in de muziek, dans en in het theater. Irene Cara speelde in die film zelf de rol van Coco Hernandez. En ze kon dus niet alleen acteren, ze zong ook de titelsong en het nummer Out Here on My Own. Voor Fame kreeg ze zelfs een Oscar en ook nog een Golden Globe voor het beste originele lied. En grappig genoeg was het nummer in Nederland pas een jaar later echt een sensatie. Want toen de televisieserie Fame hier bij de VARA op tv kwam, nou, toen ging het dak eraf en stond Irene Cara in 1983 bovenaan de hitlijsten. Ik zou zeggen, zet het geluid even wat harder, want dit is echt zo'n nummer waarbij je vanzelf weer even terug bent in de jaren 80. Althans, ik wel. 1983, voor Fame.

0: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
1: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
0: Of,
2: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
0: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
3: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
4: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
5: Social Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie olifant.
7: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
6: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
8: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Zo, gratis proefverpakking. Dat is attent.
8: Nee, attents met ds.nl.
11: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Nu bij Dirk, Milka Max, 2,99. Grote reep, kleine prijs.
17: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
18: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
19: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
20: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
19: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
21: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
22: 9 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolven en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten, volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ook enkele Nederlanders. Het Rode Kruis heeft giro nummer 6868 geopend om geld in te zamelen voor de slachtoffers.
0: We schatten zo in dat er sowieso 20 miljoen euro nodig is de komende tijd om echt duizenden mensen te helpen. Er zijn zoveel mensen die nu hun huis kwijt zijn, hun familieleden kwijt, al hun bezittingen kwijt. En ja, zij zijn echt afhankelijk van hulporganisaties als het Rode Kruis.
22: Ander nieuws dan. In Kameroen heerst woede na 8 moorden op vrouwen in ruim een week tijd. Het aantal moorden op vrouwen in het land stijgt al jaren. In de meeste gevallen werden de vrouwen vermoord door echtgenoten, familieleden of buren. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen. FC Twente is door naar de hoofdfase van de Conference League. De club versloeg Karabach in Azerbeidzjan met 4-1. Dat was genoeg om de achterstand van de 0-1-nederlaag van de thuiswedstrijd weg te poetsen. Na reguliere speeltijd stond het 1-1, maar in de verlenging wist Twente 3 keer te scoren, mede dankzij spits Wout Weghorst. SC Twente stroomt nu direct door naar de competitiefase van de Conference League en is daarmee verzekerd van zeker 6 Europese wedstrijden. De Nederlandse hockeysters hebben de finale van het WK bereikt. In Amstelveen wonnen ze van België dankzij een treffer van Frederik Matla. De Belgen maakten het Oranje zeker in de eerste helft erg lastig. Vlak voor tijd scoorden de Belgische hockeysters nog, maar die goal werd afgekeurd. Het is de 8e keer op rij dat de Nederlandse hockeysters de WK-finale bereiken. Die is zaterdag om 6:00 in de avond. Argentinië of Australië wordt de tegenstander. Het weer, het is broeierig warm, maar later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Morgen ook onweer, maar ook zon. Het wordt dan 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: De avond van 5. Jeroen Snel.

Cliff Bennett en The Rebel Rousers 1966, Got to Get You Into My Life. Leuk weetje, Paul McCartney produceerde deze uitvoering zelf en begeleidde Cliff tijdens de opnames in de Abbey Road Studios. Welkom terug, de avond van 5 tot 11 uur zijn Tijn en ik nog bij jou. Zometeen natuurlijk Bob met zijn tweede hint over de plek waar hij staat vanavond. De douche van Shower Power gaat aan en natuurlijk lekker veel muziek. Bijvoorbeeld uit Frankrijk. Frankrijk, vakantieland. Ja, we zitten nog een klein beetje in vakantiesfeer. Midden-Nederland zit in de laatste vakantieweek. En we proberen het gevoel nog even vast te houden. Dus heb jij nog een leuke vakantiehit uit Frankrijk? Vakantieliedje dat je altijd terugbrengt naar die ene vakantie? Laat het even weten via de app van NPO Luister. Wat is jouw favoriete Franse song die bij jou een ultiem zomers vakantiegevoel oproept? Laat het dus even achter op de app van NPO Luister. Gaan wij nu naar die andere Cliff van Cliff Bennett. Naar Cliff Richard. In 1980 was hij nog steeds mega populair en nam hij dit nummer op, Dreaming.

0: mooie die gitaar. Graham Nash, hij schreef het al 1968 voor Grosby, Stills, Nash en Young. Teach Your Children. En Graham, hij schreef het toen hij nog bij de Hollies zat. 9:12, we zijn lekker op tijd voor Shower Power.
1: Shower Power, doe mee en raad de plaat.
0: Je kent het recept inmiddels wel. Er wordt gedoucht op dit moment. We gaan niet kijken, maar wel luisteren. Want er wordt gezongen onder de douche een bekend liedje. Alleen aan jou is de vraag, welk liedje wordt hier vertolkt? En van wie was dat ook alweer? Nou, kom je straks in de uitzending met het goede antwoord, dan win je zomaar het hele leuke avond van 5 strandlaken. Dus ik zou zeggen, let goed op. Hier komt het fragment.
2: Even though you wanna stand with a no.
0: Ja. Ja, Tijn. Hij klinkt bekend, maar dan moet je het even. Het moet nog landen dan.
3: Ik herken de stem wel, ja.
0: Ja, maar ik herken het melodietje ook.
3: Ja.
0: En dan denk ik, ja, maar dan?
3: Ja, dan moet je nog zien te weten wat dan de titel en dat is. Ja, nee, het zegt me wel iets, maar...
0: Ik zou zeggen, mocht je wel een idee hebben, bel Tijn op 0800-3555. Of laat je antwoord achter op de app, dat kan ook. Dit is het fragment, nog één keer.
2: Even though you wanna stand with a no.
0: Veel succes. Bel even meteen. 0800-3555 of dus via de app van NPO Luister. Is dit heerlijke muziek uit 1991? Always There van Incognito en Jocelyn Brown.

weer daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring die niet in woorden is te vatten.

0: by Yellow Brick Road 1973, Elton John. Het album werd in slechts 2 weken opgenomen in een kasteel in Frankrijk. Elton, ja, hij schreef de muziek in een paar dagen, terwijl Bernie Taupin de teksten voor zijn rekening nam. Een leuk detail, het werd uiteindelijk een dubbel album, omdat ze zoveel inspiratie kregen van die bijzondere plek, dat kasteel in Frankrijk. Er wordt gedoucht.
1: Shower Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Ja, er wordt gedoucht en er wordt naar hartelust gezongen onder de avond van 5 douche. Lammy Nieboer, goedenavond.
2: Goedenavond, Jeroen.
0: Hi, hoe is het
2: leuk,
0: daarin?
2: Leuk dat jou aan de telefoon te krijgen.
0: Ja, ik vind het leuk om jou te praten, Lammy. Nou, uit Stadskanaal.
2: Ja, man. Ook
0: ja, ja, hoe is het daar? Lekker warm ook vanavond?
2: Het is heel drukkend warm. Dus ik liep net even buiten en ik denk, oh, echt heel benauwd. Dus wat mij betreft mag die onweer, of nou ja, liever geen onweer, mag die regen wel komen.
0: Ja, ja, de frisse regen. Het is onderweg, ja, van zuid naar noord. Dus je moet nog iets langer volhouden dan de rest van Nederland. Maar het komt eraan.
2: Ja, gelukkig wel.
0: En wat heb je vandaag nog meer gedaan, Lammy?
2: Nou, ik vertel het net aan jouw collega. Oh. Ik heb, dat geeft niks, ik vertel het graag voor de tweede keer weer. Ik heb voor mijn huis en achter mijn huis heb ik vanmiddag met veevoeders trouwd. Het is veevoederssaus gestrooid over mijn tegels, dat de onkruid lekker lang wegblijft. Dat heb ik dus gedaan.
0: Oh, dat helpt. Maar wat is dan het verschil tussen zout en veevoederzout?
2: Niet zo'n moeilijke vraag.
0: Oh, nou, sorry.
2: Ik heb een flauw idee. Ik weet het echt niet. Ik weet alleen wel via. Ik had al heel vaak gehoord dat veevoeders zouden heel goed voor moest zijn.
0: Okay.
2: En dat deed ik nooit met dat spul. Ik deed het altijd met een schoonmagazijn.
0: Ja.
2: Maar ja, dat is ten eerste slecht voor het milieu. En het kost ook heel veel. Dat kost gewoon veel meer geld als dat zout, zeg maar.
0: Yeah.
2: Dus ik heb eindelijk gistermiddag maar eens een zak opgehaald. En vanmiddag heb ik de achterkant gedaan. En ik had te weinig. Dus ik heb vanavond nog snel even een andere zak opgehaald.
0: Oei.
2: En nou heb ik voorthuis ook gedaan. Dus nu ben ik klaar en back af.
0: Ja, dat wil ik maar zeggen. Hier kan je moe van worden, Lammy.
2: Je wordt er dood op van. Ja,
0: oh,
2: ik zit echt even een werkje op zich. Maar ik zit nou heerlijk op de bank aan jullie te luisteren. En, en ik kom in de uitzending ook nog. Nou,
0: ja, gezellig. En dat niet alleen. Je zou zomaar dat strandlaken kunnen winnen van de avond van 5. Had je die al?
2: Nee.
0: Wat
2: leuk. Ik vind het hartstikke leuk. Ik wou hem ook heel graag. Maar ja, ik denk, zelfs afwachten, hè?
0: Nou, dus afwachten. Ik geef je nog 1 keer het fragment. Komt-ie aan. Even though you wanna stand with a Nou, wat dacht je, Lammy?
2: Ja, ik vind het haar leukste eigenlijk. Idaho van Meijer.
0: Ik vind White Told Me Why zo lekker van Anita Meijer.
2: Nou, ik vind de Wijten en Wij, die hoor ik eigenlijk te vaak als ik hier geweest mag. Maar
0: dat
2: ik vind Idaho, vind ik ook voor zo'n heerlijk nummer.
0: Ja.
2: En mijn favoriete liedje van haar is They Don't Play a Love Song. Dat voel je ook niet naar, maar dat zeg ik dan. Ja, die vind ik echt prachtig. Die
0: They
2: vind ik echt zo mooi.
0: Play a love
2: ja,
0: song
2: zo heerlijk zielig.
0: Ja, heerlijk hè. Ja, het is een fantastische zangeres. En volgens mij, ik heb haar nooit ontmoet of zo, maar een hele, hele lieve, lieve vrouw.
2: Ja, volgens mij ook. Ik ben ook al jaren fan van haar, hoor. Ik heb meerdere cd's van haar ook wel. Ja, echt een fantastische zangeres, klopt.
0: Ja, zeker. Nou, hey, Lammy, gefeliciteerd met het strandlaken. Dat komt jouw kant op.
2: Mooi.
0: Tijn, die had al jouw gegevens, begrijp ik. Dus ik zou zeggen, ga lekker uitrusten. Blijf lekker luisteren. Geniet van de frisse regen die eraan komt.
2: Ja, en jij bedankt voor al die leuke weken. Maar Gerja is de volgende week gewoon weer.
0: Ja,
2: Gerja
0: is er weer. Wees niet bang. Ik zit hier niet voor altijd. Maar Gerja, die is hier maandag weer.
2: Nee, niks mis mee, hoor. Die doet hartstikke leuk.
0: Ja, nou, ik vind het ook leuk om te doen. En iedere keer een ander als sidekick, Tijn vanavond. En dat is ook weer supergezellig.
2: Nou, leuk.
0: Lammy, we gaan hem draaien. En geniet van het strandlaken dat eraan komt.
2: Ja, fijne
0: avond.
2: Fijne
0: hoi.
2: Doei.
0: Anita Meijer, Idaho, 1922.

0: Bertolf Lentink, hij telt zijn zegeningen en terecht. Hij won de zilveren harp, stond met Ilse de Lange op Pinkpop. Hij begon ooit als frontman van de Dunes uit Zwolle. En dit is zijn nieuwe single, Still Have You. 9:30 geweest, tijd voor de tweede hint.
1: Waar is Bob?
0: Bob van der Halver, ergens ver weg. Dat was de conclusie. Oceanië. Daar is hij deze hele week al. Maar waar? Dat is de vraag. We gaan naar hem luisteren. Mocht je nou een suggestie doen op de app van NPO Luister, een antwoord insturen. En je komt in de uitzending met een goed antwoord, dan win je die hele leuke avond van 5 waterflessen. Maar goed, zover is het nog niet. Eerst hint nummer 2.
2: Rood, zo kun je dit stuk rots wel noemen. Je kunt er omheen wandelen, maar een beklimmen, dat gaat niet meer. En dat is misschien ook wel beter. Maar zelfs van beneden blijft dit een natuurlijk wondertje. Ik ga aan de wandeling beginnen. Nou. Het valt mee, een dikke 10 kilometer.
0: Oké, dat valt me inderdaad mee. Ik dacht wel iets meer. Die is nog wel even bezig met vliegen om hem heen. Tijn.
3: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ben je er wel eens geweest waar hij is, denk je?
3: Ja, ik weet niet eens waar hij is.
0: Nou, oké. Nou, blijf
3: dus
0: luisteren.
3: Ik denk het niet. Ja.
0: Nee, je denkt het niet. Bel Tijn dus vooral niet. Dat heeft geen zin. Maar laat je antwoord achter op de app van NPO Luister over een uur. Hint nummer 3. En dan gaan we toch echt spelen. Dus ik ben benieuwd wat er allemaal binnenkomt. En wie weet win jij die hele mooie avond van 5 waterfles. Is dit Steely Dan? Reeling in the Years uit 1973.

Wat mij betreft geen dag zonder ABBA. Heerlijk, The Winner Takes It All 1980. Gaat natuurlijk over minder leuke zaken. Een pijnlijke relatiebreuk wordt bezongen in The Winner Takes It All. Hoe de ene partner alles verliest en achterblijft met veel verdriet, terwijl de ander verder gaat alsof er niks is gebeurd. Het lijkt een beetje autobiografisch. Björn en Agneta waren net uit elkaar. Maar Björn heeft altijd ontkend dat het over hen ging. Wij gaan naar Marta en de Vandellas, Nowhere to Run. En let even op de stevige percussie. Want hiervoor zouden zelfs sneeuwkettingen zijn gebruikt. Hoor maar. Nowhere to Run.

0: 1965 alweer voor deze echte Motown klassieker. Marta en Vandellas, Nowhere to Run.
1: Et maintenant, la musique de la France.
0: Ah oui, la musique de la France. Ik heb Helene aan de lijn. Dag Helene uit Den Bosch, goedenavond.
2: Hallo Jeroen.
0: Je had zo'n leuk berichtje gestuurd met ook een foto van jou en een man. Dat zal hopelijk jouw man zijn, ik weet het niet. Maar...
2: ja, dat is inmiddels 53 jaar, Jeroen.
0: Oh, wat een fijne tijd. Jullie zitten buiten, zie ik op de foto.
2: Ja, maar nu niet, want nou giet het.
0: Oh,
2: we zijn inmiddels naar binnen.
0: Want hier regent het nog niet, toch, Tijn?
2: Ja, hier wel. Nee. Nou, het werd al gezegd rond 10 uur, maar om 9:30 begon het al.
0: Oh, nou, zo is het onvoorspelbaar. Maar nu zijn we naar binnen gegaan, de radio mee. De radio staat nog steeds aan, vinden we leuk. Want we riepen op van wat is nou je favoriete plaat uit Frankrijk? Een beetje met een zomers vakantiegevoel. En toen kwam jij met Michel Fugain.
2: Ja.
0: Vertel.
2: Dat is Le Printemps.
0: Ja.
2: En dat is een heel vrolijk liedje.
0: Ja.
2: En wij dansen in de tijd met onze kleine liefdotjes, ventjes. Ja. Nu inmiddels het oudste zoon is 51.
0: Zo.
2: En tweede is 48.
0: Dat zijn geen kinderen meer.
2: Ja, 48, ja. En wij dansten met hun om de tafel tijdens dit liedje.
0: Echt waar?
2: Zo'n dierbare herinnering. Dat zit gewoon in ons hart.
0: Oh, wat
2: dus
0: mooi.
2: Dus iedere keer als wij dit liedje horen, dan dansen wij weer met die mopjes om de tafel.
0: Ja, die...
2: En wat nou ook zo leuk was,
0: ja.
2: Onze oudste zoon, die had dan een kussentje op zijn koppie.
0: Ja.
2: En daar ging een sjaal omheen. En ja, zo...
0: een soort zaartje van Zwiebertje, zie ik voor me. Toch?
2: Nou, en dat ging dan ook zo om die tafel heen.
0: Maar jullie dansten om de tafel? Was dat thuis of in Frankrijk?
2: Gewoon thuis.
0: Ja.
2: Ja, thuis.
0: Iedere keer als je het nummer hoorde op de radio of wat dan ook.
2: Ja, als dit nummer... Maar Jeroen, ja. Wij hebben zoveel dierbare muziek.
0: Ja.
2: Ik kan mijn leven duiden in muziek. Vanaf een prillenjeugd.
0: Nou, dat is het.
2: Maar ook van onze kinderen. Die hebben ook eigen muziek.
0: Ja.
2: Dire Straits.
0: Ja.
2: Dat was ons oudste zoon er maar gek van.
0: Ja. Maar nu even naar Frankrijk, want daar zitten we figuurlijk gezien. Jouw Franse chanson, Le Printemps, Michel Fugain. Jullie dansten om de tafel. Ja, rest mij één vraag. Ga je dat dan nu weer doen?
2: Nou, dat kan ik nog wel even doen.
0: Ja?
2: Want we hebben dezelfde tafel nog steeds.
0: Ja, nou, dus daar ligt het niet aan. En hoe heet je man?
2: Albert.
0: Albert. Nou, ik zeg al zeggen Helene en Albert. Ga ervoor staan. Het nummer staat klaar uit Frankrijk.
2: Ah,
0: Le Printemps. Michel Fugain en Le Big Bazaar. Het nummer komt uit 1976. Ik vond het heel leuk je aan de lijn te hebben gehad, Helene.
2: Ik vond het heel erg leuk en ik ga het aan onze mannen vertellen.
0: Ah, oké, okay. Hartstikke leuk. Doe ze de groeten.
2: Fijne avond nog jullie ook.
0: Oké, bonsoir.
3: Dit zijn de zomerweken op NPO Radio 5.
1: Et maintenant, la musique française sur MPO Radio 5.

altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

0: ook lekker, hè? Gary Rafferty uit 1978 met Baker Street. Blijf bij ons, we zijn zo terug met de derde en laatste hint ook van Bob.
1: Hallo.
2: Hola.
1: Bonjour.
2: Aanstaande maandag 31 augustus. De muziek van de zomer.
3: La música del verano.
2: We sluiten de zomerweken op NPO Radio 5 af met de zonnigste muziek.
1: Questa è la musica dell'estate.
2: Aanstaande maandag 31 augustus.
1: Die muziek des zomers.
2: De hele dag.
3: In NPO Radio 5.
4: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Met Huut maak je tiener potjes om slim te betalen en sparen. Maar ook jij kan er lekker op vooruit gaan, hoor.

0: Day Open Festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
3: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
4: Gelukt. Heb je hem al betaald?
3: Wat bedoel je?
4: Mijn betaalverzoek.
3: Zo, dat doe je snel.
4: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
5: Social Deal Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
6: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
7: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
8: 10:00, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. ProRail is langer bezig met het laten herstellen van delen van de hoge snelheidslijn. Daardoor blijft het deel tussen Hoofddorp en Rotterdam in 2028 en ook in 2029 langer dicht dan eerder werd gedacht. Op sommige plekken wordt de fundering van viaducten aangepast. In Sint-Petersburg is een Russische militair gedood door een autobom. Volgens Russische media was het slachtoffer een luitenant-kolonel die bij de luchtmacht zat. Zijn vrouw zat ook in de auto, zij raakte zwaar gewond. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne zijn meerdere aanslagen gepleegd op hooggeplaatste militairen in Rusland. In enkele gevallen heeft Oekraïne de aanslag opgeëist. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zou Infantino van plan zijn geweest om de aandelen voor veel te weinig geld te verkopen aan de broer van Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het is een opvallende wending, zegt onderzoeksjournalist Edwin Schoon.
9: Je kunt het zien als de volgende stap in het strak trekken van de strop, als je het zo kan zeggen, beeldend om de nek van Infantino. Dit zijn strafrechtelijke stappen tegen de FIFA-voorzitter. En nog nooit vertoond, eigenlijk.
8: Ander nieuws dan. Na SC Twente heeft ook Ajax vanavond een ticket binnengesleept voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland met veel doelpunten. Het werd in de arena 5-3. Daarmee stroomt Ajax direct door naar de competitiefase van de Conference League. En is daarmee verzekerd van zeker 6 Europese wedstrijden. Dat geldt ook voor SC Twente. De club versloeg in de play-offs Karabach in Azerbeidzjan met 4-1 na verlenging. En poetste daarmee de achterstand van de 0-1 thuisnederlaag weg. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. Morgen eerst droog, in de middag wel weer buien. Met kans op onweer, het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De avond van 5. Jeroen Snel.

Around Fell in Love van Elvin Bishop. Met als zanger dit keer Mickey Thomas. Bishop vond zijn eigen stem eigenlijk te rauw voor dit nummer. En liet daarom zijn achtergrondzanger Thomas de Lee doen. En dat bleek een hele slimme keuze. Want deze song werd uiteindelijk de doorbraak van Mickey Thomas. Als zanger van Jefferson Starship. Zeven minuten over tien, welkom terug bij de avond van 5 tot 11 uur zijn Tijn en ik nog bij je. Straks hoor je Bob met de derde en laatste hint over zijn verblijfplaats ver weg van Nederland vandaag. En aan het eind van de show hebben we uiteraard weer 2 voor de prijs van 1. Om welke artiest of band het gaat, nou dat vertel ik uiteraard straks weer. Ik hoop dat je veilig thuis zit. Ja, de regen komt eraan. We hadden Helene uit Den Bosch aan de lijn. Daar regent het al. En ik zie het ook hier een beetje betrekken in Hilversum. Dus ik zou zeggen, moet je nog rijden, doe voorzichtig. Gaan wij voor nu een beetje relaxen met David Grant en Jackie Graham. In 85 zongen zij in duet Could It Be, I'm Falling In Love.

0: De mooiste evergreens hoor je in de avond van 5. Dit is de EO op NPO Radio 5.
1: L is for the way you look at me. O

0: Love, L-O-V-E, Nat King Cole, nummer uit 64. Het liedje werd geschreven door de Duitse componist Bert Kampfert en tekstschrijver Milt Gabler. En Nat, hij nam het ook in andere talen op dan alleen het Engels. Onder andere Frans, Duits, Spaans, Italiaans en zelfs Japans. Nou, dat lijkt me knap. Die versie gaan we nog een keer opzoeken. Het is bijna 10:15.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Hierbij een oproep om nog even in je platenkoffer te gaan snuffelen of je cd-kast iets langs te lopen. Ga je gelijk een en ander eens afstoffen. Bij mij, ja, het gaat zo snel, dat stoft er allemaal op. Vanavond in 2 voor de prijs van 1, 2 platen van The Carpenters. Legendarisch Amerikaans popduo natuurlijk. Bestaan uit broer en zus Richard en Karen Carpenter. Ja, in de jaren 70 domineerden zij de wereldwijde hitlijsten. Met meer dan 90 miljoen verkochte platen behoorden zij tot de best verkochte artiesten aller tijden. Nog even en ze hadden misschien de 100 miljoen gehaald, net als Dolly Parton. Alleen Karen overleed natuurlijk op zeer jonge leeftijd. Nou, straks hoor je als eerst onze keuze. We've Only Just Begun. Maar welk nummer van de Carpenters zou jij graag daarna willen horen? De keuze is reuze. Ik zou zeggen, app je suggestie naar de app van NPO Luister. Dus welk nummer van The Carpenters wil je graag straks terughoren in 2 voor de prijs van 1. En dit is Eiland in de Regen. Heel toepasselijk vanavond. Rauwen Herzen.
2: Hier kan ik aan terecht om mijn zorg te verzachten. Ik ben kapitein aan boord van mijn gedachten.

0: Georgia Bosskaats van zijn succesalbum Silk Degrees, 1976. Op het album speelden trouwens ook drie muzikanten mee die we kort daarna zouden leren kennen via Toto. David Page, Jeff Porcaro en David Hungate. Zij zouden Toto oprichten. Veel reacties op de oproep voor 2 voor de prijs van 1, de Carpenters. Ik denk wel een stuk of 20, 25. Ja, Top of the World, For All We Know, Close to You, Sing. nog een keer Close to You, Rainbow Connection, Superstar. Nou, bedankt voor alle suggesties. We gaan maar even husselen in de hoge hoed of zo.
1: Waar is Bob?
0: En dat gaan we ook doen met alle goede inzendingen bij Waar is Bob? Want dat zijn er ook een heel wat vanavond, hè, Tijn? Veel
2: zeker,
0: goede reacties al. Hoewel, jij weet niet waar Bob staat.
2: Ik heb nog steeds geen idee waar
0: maar
2: het is.
0: Vertel ik je. Ja, nee, ik zie veel goede reacties voorbij komen.
2: Ja.
0: Dus jij gaat zo die grote hoed beroeren nadat alle inzendingen daarin zijn gegaan. We zijn benieuwd. Ik zou zeggen, let goed op, mocht je nog geen idee hebben. Het is tijd voor hint nummer 3. Waar is Bob? Bob van der Halve, komt hij aan.
3: Dit is een van de beroemdste plekken van het continent. En een heilige plek voor de oorspronkelijke bewoners van dit gebied. Tja, midden in de Outback, ineens zo'n brok steen. Ik kan me er iets bij voorstellen.
0: Ja, midden in de Outback. Een broksteen. Nou, laat je antwoord achter op de app van NPO Luister. Kom je straks in de uitzending over een minuut of 10 met het goede antwoord. Dan win je zomaar die hele mooie avond van 5 waterfles. I knew it. I knew you. Het nieuwe nummer van Taylor Swift.

0: Robertson in Dreams. En hij schreef dit nummer op een hele bijzondere manier. Hij hoorde het nummer als het ware in zijn slaap. Eenmaal wakker schreef hij het in ongeveer 20 minuten op. En het werd deze prachtige, bijna sprookjesachtige ballad over een liefde die alleen nog in dromen bestaat. Mooi, hè? 1963, daar stamt het uit. Het is 10:30.
1: Waar is Bob?
0: Het is tijd voor Waar is Bob? We gaan het spelen met Diana uit Rotterdam. Dag, Diana.
2: Hallo.
0: Hallo. Hoe is het met je vandaag?
2: Ja, goed.
0: Ja?
2: Ik zeg net tegen je collega, ben net thuis de loon uitlaten. Ik ben net lekker nat geregend.
0: Oh, was je net te laat?
2: Nee, precies op tijd, want ik vond het heerlijk.
0: Oh, je wilde nat geregend worden.
2: Ja, dat kan wel. Ook.
0: Lekker. In Rotterdam regent het al, maar nog geen hagel en echt windstoten.
2: Nee, ja, onweer en bliksem.
0: Onweer en bliksem. Ja. Maar de pannen waaien nog niet van het dak, hoop
2: nee,
0: ik.
2: Nee.
0: En vanochtend werden jullie heel vroeg wakker, om 6:15, klopt dat? Weet je wat ik bedoel? Nou, ik las in de krant, er was een hele grote legeroefening met helikopters boven Rotterdam.
2: Oh ja, maar toen liep ik al de hond uit te laten.
0: Oh ja, was al wakker.
2: Ja.
0: Maar heel veel mensen hadden geklaagd dat ze om 6:15 al deze oefening gingen doen.
2: Ja, ik sta om 4:45 al op.
0: Dat meen je niet?
2: Dat meen ik echt.
0: Praat ik nou Rotterdams? Nee, niet echt. Nee. Maar dan ben je nu nog laat wakker als je alweer om 5:15 naast je bed staat.
2: Ja, nou dat geeft er niet.
0: Dat geeft niet, je houdt het vol.
2: Ik ben gepensioneerd, dus ik kan de hele dag slapen.
0: Ben je al met pensioen?
2: Nee. Ja.
0: Ja, heerlijk.
2: Echt wel.
0: Heerlijk. Nou, fijn. En lekker met de honden. Ik teken ervoor. Misschien een waterfles erbij. Ja, het is een rare brug, maar die kan je winnen, hè?
2: Ja, dat hoort. Ja, dat weet ik. Ja.
0: Hey, ik kwam uit de Hoge Hoed bij Tijn. En wat bleek, jij was een van de eerste die met het goede antwoord kwam. Of,
2: ik wist het gelijk.
0: Het antwoord, moet ik nog even zeggen. Maar hoezo wist je dat gelijk?
2: Ik met mijn man zijn is op vakantie geweest in Australië en hadden we tussenlanding in Alice Springs.
0: Ja.
2: En dan zie je uit het niks hier ineens die kolos midden op het land liggen.
0: Ja, net zoals Bob omschreef net. En wat is dan het antwoord? Wat zag je?
2: Ayers Rock.
0: Ayers Rock.
2: Ja, Uluru genoemd bij Alice Springs in Australië.
0: Nou, completer kan je niet zijn. Alice Springs, Uluru, Ayers Rock, Australië. Even naar Bob.
3: De plek waar ik ben is de Uluru of Ayers Rock in Australië.
0: Nou, hij zegt Uluru. Ik zou ook zeggen Uluru, maar...
2: Ja, is... want volgens mij is het laatste letter ook een U. Maar
0: het is een U.
2: Het in de Aboriginal taal uitgesproken moet worden.
0: Ja, de Maori's, dat is hun land.
2: Maar nee, de Aboriginals. De Maori's zitten in Nieuw-Zeeland.
0: Ach, de Aboriginals, dat zeg je. Ja, heel goed van jou. Goed dat je me corrigeert. Jij wint, zeer verdiend, de waterfles van de avond van 5. Had je die al?
2: Nee, die had ik
0: nou,
2: nog niet.
0: Nou, geweldig. Diana, blijf even hangen. Tijn die gaat jouw gegevens noteren. Ik wens je nog een hele goede avond. En nou, dan maar weer op tijd naar bed. En morgen weer gezond en fris op, hè?
2: Ja, zo is het. Tuurlijk. Hey, hartstikke bedankt voor bellen. Vind ik leuk?
0: Ja, ik vind het ook leuk.
2: En blijf luisteren. Bedankt voor de leuke uitzendingen, want ik ga niet iedere avond. Ik heb geen eens televisie meer aan. Dat is alleen maar ellende.
0: Ja, heerlijk. Leuk om te horen, Diana. Fijne nacht alvast.
2: Jij ook.

0: Walk Right Back 1961 voor de Everly Brothers. En daarvoor het hele mooie nummer My Confession van Danny Vera. Het was zijn debuutsingle in 2003. Daarmee is het 11:15 ruimschoots geworden.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Precies, het is tijd voor 2 voor de prijs van 1 vanavond met de Carpenters. Een grote doorbraak kwam in 1970 met het door Burt Bacharach geschreven nummer Close to You. Het werd direct een wereldhit. Maar achter het perfecte plaatje van broer en zus Richard en Karen Carpenter ging veel persoonlijk leed schuil. Richard kampte met een medicijnverslaving en Karen leed aan de toen nog relatief onbekende eetstoornis anorexia nervosa. Op 4 februari 1983 overleed Karen op slechts 32-jarige leeftijd aan een hartstilstand, veroorzaakt door de complicaties van haar ziekte. Haar vroegtijdige dood bracht wereldwijd voor het eerst grote maatschappelijke aandacht rondom eetstoornissen teweeg. Luister naar We've Only Just Begun uit 1970, gevolgd door Superstar 1971. Ja, en dat is de keuze van Peter. Peter, je schrijft: mijn favoriete song van de Carpenters is Superstar. Er zijn diverse uitvoeringen bekend, maar alleen Karen Carpenter weet de gevoelige snaar van het lied over te brengen. 2 voor de prijs van 1, vanavond met de Carpenters.

0: Mooie afsluiting toch voor deze avond. Twee voor de prijs van één met The Carpenters, Superstar daarvoor. We've Only Just Begun. Ja, dat was hem alweer. De avond van vijf zit er weer op. Maar morgen zijn we terug met natuurlijk de Friday Night Fever. Dus ik hoop dat je dan weer luistert. En we spelen dan ook weer Wat Mis Je. Nou, straks nog de NPO Radio 5 Muzieknacht. Als je de donder, de bliksem en de regen wil aanschouwen met muziek, dan is dat misschien nog een combinatie. En of je nou aan het werk bent vannacht, of je ogen toch dicht doet voor een welverdiende nachtrust, Tijn en ik, we wensen je een hele fijne, rustige nacht toe. En vergeet niet, hè, waar je ook bent, wat je ook doet, er is altijd wel een engel die over jou waakt. En misschien ben jij die engel wel voor een ander. Dat kan ook. Eén ding is zeker, je bent nooit alleen. Bedankt voor het luisteren. Goedenacht. Tot morgen.
1: EO, de omroep van geloof, hoop en

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
3: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Ziggo.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!
4: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
7: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststofkozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
6: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
8: Wie was er aan de beurt?
9: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Elf uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. Ook rugzakken, handdoeken en andere spullen werden vernield. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat, nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. In Sint-Petersburg is een Russische militair gedood door een autobom. Volgens Russische media was het slachtoffer een luitenant-kolonel die bij de luchtmacht zat. Zijn vrouw zat ook in de auto, zij raakte zwaar gewond. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne zijn meerdere aanslagen gepleegd op hooggeplaatste militairen in Rusland. In enkele gevallen heeft Oekraïne de aanslag opgeëist. ProRail is langer bezig met het laten herstellen van delen van de hoge snelheidslijn. Daardoor blijft het deel tussen Hoofddorp en Rotterdam in 2028 en 2029 langer dicht dan eerder gedacht. Op sommige plekken wordt de fundering van viaducten aangepast. Femke Broeders-Bol heeft haar eigen Nederlands record op de 800 meter verpulverd. Bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich liep ze de afstand in 1:54.71. En daarmee was ze 17e sneller dan haar tijd van vorige week vrijdag. Toen verbrak Broeders-Bol voor het eerst het ruim 30 jaar oude Nederlands record van Ellen van Lange. Broeders-Bol moest nog wel haar Zwitserse concurrente Audrey Werro voor zich laten gaan. Zij zette de beste tijd van dit seizoen neer. De FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst, die eerder veel kritiek kreeg. En Nederland staat zaterdag in de finale van het WK hockey. De hockeyvrouwen wisten met 1-0 te winnen van België. De wedstrijd zaterdag in Amstelveen is tegen Argentinië of Australië. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, maar 's middags wel weer buien met kans op onweer bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

We onderbreken deze uitzending voor een melding van een spookrijder. Rij je op de A16 Rotterdam-Breda, dan kom je tussen Rotterdam Airport en Dordrecht een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rij je op de A16 Rotterdam-Breda, dan kom je tussen Rotterdam Airport en Dordrecht een spookrijder tegen.

0: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor 5 euro. En kinder onesies, 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
7: Hij is onderweg.
6: Wie?
7: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
6: Top. Koffietje, ik trakteer.
7: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
10: Een meeslepende roman over familiegeheimen en verboden liefde. Geheimen van Rosewall Castle van bestseller-auteur Corina Bowman ligt nu in de boekhandel.
11: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
10: Geheimen van Rosewall Castle ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
11: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
12: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
3: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
4: Middernacht, het begin van vrijdag 28 augustus. Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte, recht boven de evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer, waterdamp, stof en rook boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst, die eerder veel kritiek kreeg. Het weer. Er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. Vannacht trekken de buien verder naar het noorden. Morgen begint droog. 'S middags wel weer buien met kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Annette Schuts met het NOS Journaal. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het is niet bekend wat de relatie was tussen de twee. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Het hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer, waterdamp, stof en rook boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer. Er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. De buien trekken later vannacht weg via het noorden. Vanmiddag is er dan opnieuw kans op buien, met kans op opnieuw onweer en zware windstoten. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het is niet bekend wat de relatie was tussen de twee. Het dodental in Nepal blijft voorlopig flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400.